0: zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd derde in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter. Maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
8: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
7: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
8: Het is niet te geloven, hij zit erin!
7: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
9: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
7: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
10: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
7: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
11: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

You are here to discover the deepest truth.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van twee mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy van Kesterstrek.
10: Ik ben Marcia van Kesterstrek en ik speel op een cello van het
11: Muziekinstrumentenfonds.
12: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
13: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Music makes me feel free.
1: Silly.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wat kies jij? Doof of blind?
7: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League 3e geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd 1e. Jorinde van Klinken moest bij discuswerpen ook genoegen nemen met een 3e plaats. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Dinsdagavond, 8 uur.
11: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
10: Dinsdagavond, 8 uur.
11: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
10: Dinsdagavond, 8 uur.
11: De muziekexperts. Live op BR6.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl. De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2 en 16:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.

0: regioagenda.
1: De Bodegraafse Balie trapt het nieuwe seizoen af met een actueel thema. Lokale bestuurders onder druk. Te gast is Wendy Verkleij, voormalig wethouder in Bodegraven-Reeuwijk en burgemeester in Uitgeest en Noordwijk. Samen met haar bespreken we hoe het verder moet wanneer bestuurders te maken krijgen met intimidatie en bedreigingen. Denk mee, praat mee en luister naar verschillende perspectieven. Dat is dinsdag 8 september om 8 uur in de foyer van het Evertshuis. De toegang is gratis.
2: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Open Kerk kunnen bezoekers tussen 2 en half 5 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Op

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten 3 achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky, morgen van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt?
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Mijn naam is Daniel Rowland.
8: Ik ben Remy.
9: Ik speel op de strijkstop van het Muziekinstrumentenfonds.
10: En ik speel op een cello van het
11: Muziekinstrumentenfonds.
12: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
13: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
1: Goedemorgen. Welkom bij De Blik met de Goedemorgen Wakker Worden plaat. De driedraai van de week. Het weekend weerbericht. Een kort overzicht van sport.
2: Presentatie Petra en Kees Muilwijk. Goedemorgen.

0: Welkom bij het programma De Blik. Jawel, we zijn op vakantie, dus Peter en Kees die genieten van een heerlijke, lekkere vakantie. Maar de muziek gaat uiteraard gewoon door, dus je kunt gewoon lekker blijven luisteren naar die heerlijke drie draaien die wij de afgelopen jaren voor u hebben gemaakt. Dus ik zou zeggen, fijn luisteren en zelf ook een hele fijne vakantie toegewenst. Groetjes, tot dan!
1: De drie draai van deze week.

En we zijn weer toe aan de Nederlandse drie draai van deze week. En deze week is het Benny Nijman. Of ik je nog zal zien. Waarom fluister ik je naam nog? En samen met Bonnie Sinclair. Verder valt het wel mee.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond een getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
5: BR6. Goedemorgen. Welkom bij De Blik met de Goedemorgen Wakker Worden plaat. De driedraai van de week. Het weekend weerbericht. Een kort overzicht van sport.
6: Presentatie Petra en Kees Muilwijk. Goedemorgen.
7: Welkom bij het programma De Blik. Jawel, we zijn op vakantie, dus Petra en Kees die genieten van een heerlijke, lekkere vakantie. Maar de muziek gaat uiteraard gewoon door, dus u kunt gewoon lekker blijven luisteren naar die heerlijke driedraai die wij de afgelopen jaar voor u hebben gemaakt. Dus ik zou zeggen, fijn luisteren en zelf ook een hele fijne vakantie toegewenst. Groetjes!
8: Zo zijn we weer toe aan de driedraai van dit weekend. Backstreet Boys, everybody, anywhere for you. What is want that way?
9: De driedraai van deze week. Yeah, man.

En zo zijn we toe aan de drie draaien van dit weekend. En dit weekend gaan we draaien Dana Winner met One Moment. Daarna gaat ze samen met Bella Perez zingen I Know Him. En daarna krijgen we nog een heerlijke medley. En dat allemaal heerlijk. Tot de klok van 10 uur. Dana Winner.

En dan zijn we weer toe aan de driedraai, de Nederlandse driedraai van deze week. En deze keer is het Connie van der Bosch met Drie Zomers Lang, Roosje Mijn Roosje. En uiteraard de laatste die we draaien, dat is Sjaki van den Hoek.

En zo zijn wij weer gekomen aan de drie draaien van dit weekend. We gaan luisteren naar Britney Spears met Born to Make You Happy, Love Rock and Roll en Oops, I Did It Again tot aan de klok van 10 uur.

0: naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het Westnijlvirus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het Westnijlvirus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het vervolgens weer overdragen op mensen en andere dieren. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaat diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog, op een enkel buitje na in het noorden. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uitpikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
14: Voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving.
15: Altijd dichtbij. BR6.
16: Dit is een audioproductie in samenwerking met De Muziekexperts en katbijtmuis.nl.
17: Dit zijn
18: Bas en Piet.
19: Dit zijn
17: De Muziekexperts. Een radioprogramma met de beste muziek van de 60's tot heden. Niet door toeval gekozen, maar omdat goede muziek gehoord moet worden.
20: The song that angels sing. The spell that calls the gathering.
17: Afgewisseld met cultuur, Piet's uitspraak en vaste rubrieken die je blij maken.
18: Bas en Piet.
17: De muziekexperts.
18: Nu. Op BR.

0: Een hartelijk goedenavond. Welkom weer bij uw eigenste muziekexperts. We zitten er weer klaar voor. En ja, deze week met een beetje een droevig randje. Want, nou ja, iedereen weet het wel. Dolly Parton is overleden. Dus ook daar staan wij vanavond even bij stil. En waar we ook bij stilstaan is Piet. Piet, goedenavond.
1: Goedenavond. En de herfst is bijna begonnen. Maar we gaan nog eventjes door met de zon.
0: Ja, en de herfst geeft een hint naar een beetje depressie. En dat geeft ook weer een zachte hint naar het nummer dat we zojuist hoorden. Piet, vertel eens.
1: Sunny klinkt licht, maar kreeg vorm in een donkere periode in november 1963... werd Bobby Hebb's broer Harold doodgestoken in Nashville... één dag na de moord op president Kennedy. Zelf zegt Hebb dat hij na het verlies bewust naar gelukkiger tijden en een betere dag zocht. Hebb nam Sunny op... op 21 februari 1966 als laatste nummer van de studiosessie. De plaat bereikte nummer 2 in zowel de Amerikaanse Billboard Hot 100 als de Nederlandse top 40. Als zanger bleef dit Hebb's enige wereldhit. Maar het lied zelf leefde stevig door. Onder andere Cher, Stevie Wonder, James Brown en Boney M. namen Sunny op. Die laatste maakte er 10 jaar later opnieuw een nummer 1 hit van.
2: Het is dinsdagavond, na achten.
3: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
3: de muziekexperts.
2: Met in deze uitzending...
0: In cultuur vraagt Piet wat er van nabuurschap overblijft... wanneer snelle oordelen belangrijker worden dan werkelijk meeleven. In de Piet's uitspraak gaat het over een vereniging en inwoners die een dorp leefbaar houden... door tijd, materiaal en aandacht te delen. En de co-originele laat dezelfde liefdesverklaring eerst keurig op de maat lopen... en daarna zo lang mogelijk nagenieten. En muzikaal reizen we van country die in soul oplost via Haagse tongval... en psychedelische kleuren naar Amerikaanse geschiedenis... werkvloerpop, een rockklassieker in andere kleren... cabaret en Britse jaren 60 pop. Dat allemaal dus weer een volle uitzending... Dit is de Muziekexperts uitzending 582. Fijn dat je luistert. Adieu.

0: cover naar elkaar. Met deze week...
1: Tennessee Whiskey werd in 1981 geschreven door Dean Dillon en Linda Hargrove en eerst opgenomen door David Allan Coe. George Jones was dus niet de oorspronkelijke zanger. Zijn versie uit 1983 blijft dicht bij traditionele country en bereikte nummer 2 in de Amerikaanse countrylijst. Chris Stapleton maakte er op Traveler uit 2015 een langzamere uitvoering van, met blues en soul in zang en arrangement. De tekst vergelijkt betrouwbare liefde met zachte whisky, wijn en brandy. Na Stapletons optreden met Justin Timberlake bij de CMA Awards groeide juist zijn versie uit tot de bekendste. Even een glaasje whisky.

0: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
0: de muziekexperts met oor voor inhoud.
2: Een bericht verschijnt op je telefoon en nog voordat duidelijk is wat er precies is gebeurd, staan de eerste oordelen er al onder. De moderne telefoon is tegelijk nieuwsredactie, tribune en rechtbank. Iedereen mag reageren, maar bijna niemand krijgt automatisch meer tijd om na te denken. Dat levert een vreemde tegenstelling op. We hebben meer toegang tot beelden en verhalen dan ooit, terwijl het onderscheid tussen een getuige, deskundige en iemand met een luid account steeds moeilijker zichtbaar wordt. Een reactieknop vraagt bovendien niet wat je kunt bijdragen, maar vooral wat je ervan vindt. Voor je het weet wordt medeleven een emoji en verandert een gebeurtenis in een wedstrijd om de hardste conclusie. Misschien ligt de echte vraag daarom niet bij wat we allemaal te zien krijgen, maar bij wat we daarna doen. Bellen we iemand, gaan we kijken, helpen we of schuiven we door naar het volgende bericht? Piet kijkt in cultuur naar die afstand tussen meepraten en werkelijk naast iemand staan.
0: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
0: de muziekexperts. Dit is cultuur tussen trend en traditie.
3: Er zijn vele media en onderwerpen die om de havenklap weer de kop opsteken. Dan klinkt het, kunnen we het er weer over hebben? Maar wat heeft dat er over hebben eigenlijk voor nut? Op de dag van de actualiteit levert het vooral gesprekstof op en daarna meestal weinig meer. Neem een simpel auto-ongeluk. Fout begin. Want een ongeluk komt alleen in het nieuws als het vlakbij gebeurt of als het voorval anders in elkaar zit. De auto, of meer van die vervoermiddelen, zit dan in de vouw of de knel door alle deuken. Maar het gaat niet om dat vervoermiddel. Het gaat om wat er met de inzittende aan de hand is en om wie het ongeluk heeft veroorzaakt. We zijn nieuwsgierig vanwege het drama en de daarbij opspelende adrenaline. Eén dag later praten we met z'n allen alweer verder over de volgende race of emotionele gebeurtenis. Vroeger is voor iedere generatie anders. Woonde je als jongere vaak in een kleinere beschutte gemeenschap. Bij een ongeluk in de buurt kon je je heel betrokken voelen. Mensen gingen helpen of bloemen brengen. Dat heette nabuurschap. Als er iets rots gebeurde, probeerden mensen het met bijstand en medeleven wat te verzachten. Als er nu vlakbij iets gebeurt, moeten slachtoffers hopen dat de hulpverleners er eerder zijn dan de haatzaaiers en verspreiders van rotte opmerkingen. Zo'n drama wordt al snel een eigen schuld, dikke bult verhaal van mensen die nauwelijks naar de waarheid luisteren. Ze vallen slachtoffers aan, terwijl die al door die gebeurtenis zijn getroffen. Zeker vrouwen krijgen maffe mails en onware artikelen toegestuurd. Er zijn zelfs mensen die zichzelf een medium vinden zodra ze dagelijks op TikTok hun zogenaamde wijsheden plaatsen. Een titel boven een account en een vaste stroom berichten lijken daarvoor genoeg. Of de informatie klopt, wordt minder belangrijk dan het bereik. Psychologisch gezien zien ze zichzelf dan als deskundige of hoogbegaafde, zonder ooit een maand college te hebben gevolgd. Hun ervaring is hun diploma en dan maar alles. Vooral wanneer ze veel volgers blijken te hebben en zichzelf daarom influencer noemen. Ja, het kan raar lopen. Maar nu de conclusie van dit alles. We gaan niet meer naar buiten of met mensen praten om feiten te controleren of stoom af te blazen. Men begint meteen teksten te maken rond een actueel thema of iets waaraan geld valt te verdienen. Dan zijn we ver van het nabuurschap afgegleden. Zo ontstaat een gemeenschap van navijandschap in plaats van nabuurschap. Met de nadruk op gemeen. Dus wat krijg je? Jongelui die nog jongere jongelui in speeltuintjes schoppen en slaan. Supporters die andere supporters als vijanden behandelen. En wijkbewoners die niet willen wijken voor buitenlanders of andersdenkende buren. Wat moeten we dan? Allemaal kenbaar maken wie we zijn. Medestanders zoeken en ons in een eigen ghetto opsluiten. De toekomst wordt dan dat je vraagt waar iemand woont en na het antwoord denkt te weten wat die persoon vindt, doet of stemt. Waar woon jij nu? Ik in het rode dorp en eerst in de patoffelheldenbuurt. En jij? Oh, ik woon op het wagenkamp naast de heavy metal ghetto. Hoe voorkomen we dit? Met meer buurtfeesten, meer gemeenteraadsvergaderingen waar iedereen zonder wapen naar binnen mag en meer samen naar dezelfde school. Niet naar de forumschool, de islamschool, de RK-school, de christelijke school of God betere het, de anti-asielerschool. Mensen die bang zijn voor die soort mensen zorgen geregeld zelf voor de meeste spanning. Dus alles samen onder één dak, samen leren, samen praten, samen leven. Dat

Dit waren de Regers, Ziggy en Chico met de nieuwe uitvoering van Jij bent het voor man. Johan Vrouwenvelder schreef het lied voor de Regers. En de eerste versie stond in 2008 op het album Den Haag Olé. De tekst vertelt over een gitarist die een vrouw ziet binnenkomen en meteen valt voor de manier waarop zij flamenco danst. In het Haagse woordspel wordt dat natuurlijk flamenco. Dat past bij de muziek van de Regers. De groep combineert Haagse teksten met flamenco gitaar en cajon en noemt die stijl zelf dus flamenco.

0: nog geen 2,5 minuut. Daardoor ligt de nadruk sterker op het refrein en krijgt een lied uit 2008 een compacte feestuitvoering voor een nieuw publiek.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Met gevoel voor taal.
3: Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Wie is Loesje?
0: De buurt begint waar je je mening even thuis laat. Voor het volgende nummer grijpt Tame Impala terug naar de Smashing Pumpkins. Hammer werd geschreven door Billy Corgan en stond in 1993 op het album CMA's Dream. Kevin Parker koos het nummer voor Sending Hearts to All My Dearies. Een eerbetoon aan de Smashing Pumpkins dat in augustus dit jaar verscheen. Parker heeft daar een persoonlijke reden voor. Hij noemde CMA's Dream de soundtrack van zijn middelbare schooltijd. En Hammer het lied dat hem daar het sterkst naar terugbrengt. Tame Impala maakt van de stevige gitaarlaag van het origineel een 6 minuten durende uitvoering. Met dromerige zang, rondcirkelende gitaren en een herhalend ritme. Dat sluit aan bij Parkers werkwijze. Want in de studio schrijft, speelt, produceert en mixt hij vrijwel alles zelf. En dit nummer is voor mij meteen een vooruitblik, want op 7 juni 2027 staat Tame Impala met Deadbeat Tour 2, deel 2, in Rotterdam Ahoy met Wet Leg als speciale gast. En daar ben ik bij. En oh, wat ben ik heden blij. Maar eerst horen we zijn nieuwe kijk op Hammer.

0: Het felle lief Gettysburg staat op Honor Among Thieves, het debuutalbum van de Brendos van 1987. Het nummer gaat over een slag bij Bistad tussen de zuidelijke en noordelijke troepen die duurde van 1 tot en met 3 juli 1983 in Amerika. Dave Kincaid schreef het met Carl Funk en zingt vanuit het perspectief van iemand die op het slagveld zijn eigen naam op een gedenkplaat leest. Heden en verleden lopen daardoor door elkaar. De tekst spreekt over 50.000 doden, maar historisch gaat het om ruim 51.000 slachtoffers, doden, gewonden, vermisten en gevangenen samen. Met soldaten in blauw en grijs maakt het lied van de burgeroorlog geen helder verhaal, maar een verlies aan beide kanten.
1: En dit is de single van de week.
0: Purple Shades laat horen dat de Trogs meer maakten dan rauwe hits als Wild Thing. Zanger Rick Presley schreef het nummer. Het verscheen in 1988 op de psychedelische plaat Mixed Bag. In Noord-Amerika kreeg het album de titel Love Is All Around. De tekst met paarse schaduwen, vogels in vlucht en dansen op cellofane manen was bij de psychedelische kant van de plaat. Purple Shades is een korte, surrealistische uitstap binnen het werk van de band.

0: Plaatselijke activiteit lijkt voor een bezoeker vaak vanzelf te ontstaan. Er staat een podium, de koffie loopt, de hekken staan goed en op het juiste moment begint de muziek. Maar voordat de eerste bezoeker binnenkomt, zijn er al weken van appjes, schema's, vergunningen, kabels en telefoontjes voorbij. Juist dat voorbereidende werk blijft meestal buiten beeld. We zien het programma, niet de persoon die om 7 uur 's morgens een sleutelbos zoekt. We horen de fanfare, niet degene die na afloop de laatste stoel terugzet. En als alles goed verloopt, lijkt het soms alsof er weinig is gedaan. Dat is ongeveer hetzelfde als zeggen dat een klok niets uitvoert, omdat de wijzers netjes op tijd lopen. De vraag is hoe lang zulke activiteiten vanzelfsprekend blijven, wanneer steeds dezelfde kleine groep het regelwerk draagt. Een volle kalender zegt nog niet hoeveel mensen zich eigenaar voelen van wat er in hun woonplaats gebeurt. In Piet's uitspraak gaat het daarom niet over één feest of één club, maar over de mensen en verbanden die lokaal leven mogelijk maken.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Dit is Piet's uitspraak in breder perspectief.
3: In Bodegraven-Reewijk zijn van oudsher veel mensen actief in het verenigingsleven naast werk, gezin en wonen. Het is een deel van het leven en van de recreatie. Zonder dat verenigingsleven zou het hier een stuk saaier zijn. Verenigingen hebben mensen nodig voor het bestuur en voor hun activiteiten. Dan heb ik het over historische verenigingen, vakantiespelen, de carnavalsclub, organisatoren van de najaarsmarkt, de brandweer, kerkelijke organisaties, sportclubs, creatieve clubs, muziekclubs en de groepen die ik nog vergeet. Daar hebben we als particulier bedrijf en gemeenschap iets voor over in de vorm van subsidies, contributies, giften en helpende handen. Ook agrariërs in onze gemeente dragen daaraan bij. Soms is er een trekker nodig om iets vooruit te krijgen, zijn er stroopbalen nodig voor een feest of wordt om technische hulp gevraagd. Deze beroepsgroep moet zich al aan veel regels houden, maar zet ook graag een tandje bij tijdens carnaval, crossfaces en jongerenfeesten. En zij zorgen voor veel van ons voedsel. Met al deze mensen moeten we blij zijn. Ik ga ervan uit dat de gemeenteraad goed voor ogen heeft dat een vruchtbaar en gezond verenigingsleven nodig is om het samenleven op peil te houden. De raad moet ogen en oren open houden, zodat iedereen mee kan doen en merken dat hij ertoe doet. Niemand buitensluiten is een stap die iedereen zou moeten zetten. Dat helpt hatelijkheden tegen minderheden te voorkomen en geeft iedereen die wil bijdragen een plaats in onze dorpen. Doe mee, meld je aan bij iets waar je je prettig bij voelt en houd onze dorpen mede leefbaar.

0: Dat was 9 to 5, geschreven en gezongen door Dolly Parton voor de gelijknamige film uit 1980. Daarin maakte zij haar filmdebuut naast Jane Fonda en Lily Tomlin. De tekst gaat niet alleen over een werkdag. Parton beschrijft lage beloning, gebrek aan erkenning en een systeem waarin de baas profiteert van het werk van anderen. Het tikkende ritme ontstond toen zij haar acrylnagels tegen elkaar liet klikken alsof het toetsen van een typemachine waren. Die nagels zijn op de opname te horen en staan zelfs als instrument vermeld. 9 to 5 bereikte in 1981 de eerste plaats in zowel de Amerikaanse poplijst als de countrylijst. Het lied leverde Parton 2 Grammys en een Oscar-nominatie op. Vorige week dinsdag overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd na een korte strijd tegen kanker. Daarom staan we met deze en nog twee uiteenlopende opnames stil bij haar werk als schrijver, zangeres en vertolker.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet.
1: Dit zijn de Muziekexperts. Waar muziek telt.

0: Dit was Dolly Partons uitvoering van Stairway to Heaven. Jimmy Page en Robert Plant schreven het origineel voor Led Zeppelin's vierde album uit 1971. Parton nam haar versie in 2002 op voor Halos and Horns, het derde album in haar reeks waarin zij terugkeerde naar folk, bluegrass en haar wortels in de Appalachen. Ze kopieerde de opbouw van Led Zeppelin niet. Danjo, akoestische instrumenten en Corzan maken er een bluegrass uitvoering van met gospel invloeden. Parton voegde ook eigen regels toe. Ze stuurde de opname daarna naar Page & Plant. Beiden lieten weten dat ze de bewerking goed vonden. Robert Plant was volgens Parton vooral blij met het koor, omdat hij het lied zelf ook als spiritueel zag. Dat maakt deze opname meer dan een opvallende cover. Parton behandelt een bekende rocksong alsof die altijd al naast bluegrass en kerkmuziek had kunnen bestaan. Juist door het arrangement hoor je hoe sterk de compositie van Page en Plant ook buiten de oorspronkelijke elektrische uitvoering blijft.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet.
3: Dit zijn
1: de muziekexperts met oor voor kwaliteit.
4: De Top 40 Classic.
0: Voor deze Top 40 Classic gaan we naar 2013. Jeroen Nieuwenhuizen presenteerde de lijst op Radio 538 en Miley Cyrus bereikte met haar oorspronkelijke Wrecking Ball nummer 11. 10 jaar later nam ze de relatieballet opnieuw op met haar peetmoeder Dolly Parton voor het album Rockstar. De duetversie eindigt met I Will Always Love You. Dolly Parton en Miley Cyrus met Wrecking Ball.

0: I just walked away. I will always love you.
1: Met 68,2 fileert Katinka Polderman in haar kenmerkende droge stijl de dieetregels van Sonja Bakker en de dagelijkse strijd met de weegschaal.
2: Kabaret.

0: meer.
1: Dank u wel.
2: Je dinsdagavond kan niet completer. Met de muziekexperts. Van 8 tot 9 in de avond en zaterdagochtend van 11 tot 12 in de herhaling. Op 107.8 FM en www.demuziekexperts.nl.
3: Nu volgt een bericht van Algemeen Nut.
4: Van de hoop in Sunny en twee smaken Tennessee Whiskey trokken we via Den Haag, Tame Impala, Gettysburg en de Trox naar drie kanten van Dolly Partons werk met Katinka Polderman als scherpe cabaretafslag. Bij cultuur draaide het om nabuurschap dat onder druk staat door snelle oordelen. Piet's uitspraak laat zien hoeveel verenigingen, vrijwilligers en helpende handen betekenen voor dorpen waarin iedereen mee moet kunnen doen. Dit waren de Muziekexperts, uitzending 582 op demuziekexperts.nl. Vind je de playlist Achtergronden bij de Muziek, de columns, fragmenten en informatie om terug te luisteren. We zijn er dinsdagavond om 8 uur bij BR6. En mocht je het gemist hebben of nog eens na willen luisteren, dan zijn we er ook op zaterdagochtend om 11 uur. Maar we sluiten het programma niet af voor we naar Piet gaan met de tip van de redactie. Piet, zeg het eens.
5: We staan deze maand stil bij de Britse zangeres Sandy Shaw. Deze week met het nummer Girl Don't Come. Dat is geschreven door Chris Andrews. Het nummer haalde in 1965 slechts één week de Nederlandse top 40 op nummer 40. Het lied was aanvankelijk bedoeld om als B-kant van I'd Be Far Better Off Without You te komen. Maar Britse radio-dj's draaiden juist Girl Don't Come, waarna de kanten werden omgewisseld.
4: Piet, bedankt. En september begint met een leeg plek in de muziek. Maar wat Dolly naliet en wat mensen voor elkaar doen, blijft klinken zolang we het doorgeven.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als Wiens straten, onze straten. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds honderden mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West-Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is een graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 8. Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
12: Altijd dichtbij. BR6.
13: De muziekfabriek. Vrienden en vriendinnen, ik vind het wederom weer zeer amusant om de liedjes voor je op te zetten. Dus hou me hier het komende uur voor een uurtje de muziekfabriek.
14: Ron van der Steen.
13: Ik zet ze 3-3 voor je op. Laten we lief en onschuldig beginnen met een heel oud liedje van Dean Martin. In the Misty Moonlight.
15: Wanneer muziek je vriend is, luister je naar...
16: De muziekfabriek. De muziekfabriek.

0: Je krijgt van mij alle toestemming om uit volle borst heerlijk mee te blaren. Lukt volgens mij aardig met deze van Jacqueline Govaert, Overrated. Daarvoor zat een liedje uit 1991 van Call Me Bert, I Wanna Sex You Up. Nou, je gaat je gang, maar als je mij als doelwit wil gebruiken, nou, dan gaat dat niet lukken. Want ik moet eerst even toestemming thuis vragen, dus parkeer mij eventjes mij langs de zijlijn, als je het niet erg vindt. En we begonnen met die heerlijke gouden ouwe van Dean Martin in The Misty Moonlight.
1: Muziek uit het verleden en heden. Beleef en ervaar.
2: Muziekfabriek.
1: De Muziekfabriek.
0: Misschien wil je meer weten over de Muziekfabriek? Ga dan even naar de website www.ronvandersteen.nl. Straks aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. En wat al niet meer. Maar nu eerst Supertramp, hier is Cannibal.

0: We gaan hem zeker niet vergeten. Natuurlijk, ons eerste item, de Jukebox Classic.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Ze werd geboren in Chicago, Illinois op 8 november 1947. En overleed in Los Angeles, Californië op 12 juli 1979.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: We hebben te maken met een Amerikaanse soulzangeres. Ze werd legendarisch door haar stembereik van 5 octaven. Dat haar onder andere in staat stelde vogels en muziekinstrument perfect te imiteren. Haar bekendste hit is Loving You uit 1974. Opgedragen aan haar toen 2-jarig dochtertje Maya. In 1976 werd bij haar borstkanker geconstateerd. Er volgde een borstamputatie. In de jaren daarna bleef zij optreden. Maar ze zette zich ook in voor de Amerikaanse Kankerstichting, American Cancer Society. Hiervoor heeft zij van de Amerikaanse president Jimmy Carter de Society Courage Award ontvangen. Op 12 juli 1979 stierf ze op 31-jarige leeftijd in de armen van haar echtgenoot. In het ziekenhuis waar zij haar laatste dagen doorbracht. Haar familie liet een legendarische tekst op haar grafsteen graveren. Loving you is easy 'cause you're beautiful. Laten we genieten van Minnie Riperton en luisteren naar Loving You. Een nummer wat centraal staat als de Jukebox Classic.

Zijn ze is veel te vroeg gestorven, deze fantastische Amerikaanse soulzangeres. Minnie Riperton, Loving You uit 1974, stond dan ook centraal als de Jukebox Classic. Wil je ook een Jukebox Classic aanvragen? Ga dan even naar de website www.ronvandesteen.nl.

0: van Lucy Pearl. Don't mess with my man. En we hadden nog twee andere liedjes.
1: De Muziekfabriek.
0: En dat waren toch niet de eerste, de beste mag ik wel zeggen.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Waaronder die van Peter Koelewijn. Ik heb je nog voor geen minuut gemist. En dan natuurlijk die van Supertramp, Cannonball. Nog altijd is dit de Muziekfabriek op je favoriete radiostation. Ik ga er weer drie voor je opzetten. En hij mag zeker niet ontbreken, de Muziekfabriek. Ik heb het over die heerlijke

0: Leuk om deze nog eens gehoord te hebben in de muziekfabriek. Deze van Tears of Fears en Shout. Uit een tijd dat je New Wave moest zijn. Ja, het is echt zo. New Wave, wat was dat ook alweer? Weet je het nog? Van die hele rare kapsels. De ene kant opgeschoren, de andere kant lang gelaten. Van die vreemde kleurtjes in je haar. Van die hele rare, vreemdsoortige, excentrieke kleding. Alhoewel, het kon ook heel chic. Ja, een hele chique pantalon aan. De ene broekspijp was afgeknipt, de andere was gewoon lang gelaten. Je had ook nog een heel chique coubertje aan. Met op je rug een heel groot gat erin geknipt. Zo groot als een voetbal. En voor de rest droeg je als man zijnde ook nog make-up. Dames, ik deed er absoluut niet aan mee. Maar ik deed dan weer hele andere zaken. Voor de rest hadden we Michael Dublé en Hollywood. En Sting, Let Your Soul Be Your Pilot. Het is tijd voor ons tweede item. En dat is de oude lullenplaat. Goed, laten we snel van start. Ze werd geboren in een muzikale familie. Haar moeder was zangeres en haar vader was liedjeschrijver.
1: Oude lullenplaat.
0: Dat deed hij onder meer voor Charles Aznavour en Edith Piaf. Toen ze 15 was, nam ze in 1963 haar eerste single op.

hit werd in Frankrijk. In 1965 werd de blonde tienerster door Luxemburg uitgezonden naar het Eurovisie Songfestival in Napels. Dat deed ze met het nummer Pour perdre cire, pour perdre sang, waarmee ze won en internationaal bekend werd. In de volgende jaren had ze veel succes en scoorde ze nog vele hits. Een belangrijk keerpunt in haar persoonlijk leven en in haar carrière was de ontmoeting met de zanger en componist Michel Berg in 1974. Ze begon een relatie die in juni 1976 uitmondde in een huwelijk. We hebben het over Frans Gal. Luister naar Pour perdre cire, pour perdre sang, wat centraal staat als de oude lullenplaat.

0: Morgan, Start Without You. Ik zeg maar weer, bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Gegroet en adios.
1: De Muziekfabriek maakt je dag. Laat je door de muziek verrassen.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook 2 mannen moesten mee naar het politiebureau, 1 voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een 1/3 overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij 2 andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden 1,5 week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
2: Altijd dichtbij. BR6.
3: Zaterdagmiddag, even na enen. De herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
4: Erwin Holthuizen.
5: Wanneer houdt het op, Erwin?
6: Hè? Hoe vindt u dit?
7: Geen gouden oude.

0: Het is 1979. Nederland staat in het teken van een historische staking bij Shell, waarbij voor het eerst in de geschiedenis de poorten van de olieraffinaderij in Pernis en Moerdijk volledig worden gesloten. En natuurlijk uit je radio de vrolijke zomerse klanken van Julio Iglesias met Quiéreme. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 5 september 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. Met ook vanmiddag tot en met 2 uur weer het allerlekkerste op die radio zo tijdens de lunch. De hits uit de 70's, 80's, ook een paar nieuwe plaatjes. En natuurlijk ook heel veel vaste rubriekjes. Onder andere het weekendweerbericht. Bart van Leeuwen met een hele mooie aflevering van de platenverhaal. En om 14:15 de rubriek Kopje Thee met de DJ. En daarin gaan we terug naar 1979. En gaan we luisteren naar een stoere bad boy met heel veel liefdesverdriet. Dit is Weekendlift. Goedemiddag.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen.
2: Turn it up loud.

Chai Coltrane uit 1973 met Go Like Elijah. En terwijl het nummer in haar thuisland Amerika nauwelijks de hitlijsten bereikte, was het in Nederland een hele grote hit. Sterker nog, het stond op de eerste plaats van de Nederlandse top 40. Ik kijk eventjes naast me, er staan er wat mensen naast me. En de tafel, ja, die is ook mooi gedekt. Dus ik zou zeggen, dames en heren, we gaan genieten van de lunch.

0: Natuurlijk, het lunchmomentje. En dan voel je je heel erg blij. Sterker nog, je voelt je gewoon gelukkig. En ja, we hebben natuurlijk weer een gast, hè?
1: Trommels, trommels. En nog eens trommels.
0: Ja, dat was de Baron uit Wassier Adriaan. Paul van Gorkum. Hij is niet meer, maar leuk om dit soort stukjes jeugdsentiment zo af en toe terug te horen op je radio op zaterdagmiddag. We gaan terug naar die 80's met een groep die een bescheiden hit had. Dr. Pop en World at War.

0: Een band uit de omgeving van Arnhem met een bescheiden single World at War. Het plaatje werd geproduceerd door Jaap Egmond. Die later veel succes boekte met onder andere de Stars on 45. Het liedje gaat over ufo's en buitenaardse dreigingen. En helaas, het werd nooit een hit, hè? Ja.
1: Eendagsvlieg.
0: Dan is het inderdaad een eendagsvlieg, maar niet onaardig. Je luistert naar Weekendlift. Heet smakelijk als je bezig bent met de lunch. En ja, zet je radio maar een beetje hoger. Zeg maar het standje burenruzie. Tijd voor een hit uit 2014. Clean Bandit.

0: sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek, jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou, zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uitpikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
4: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
0: Bij je thuis, op het werk.
5: Luister nu naar de digitale radio van morgen.
0: DAB Plus is het nieuwe geluid van radio. Van Utrecht tot Zoetermeer. Luister BR6 in digitale geluidskwaliteit via DAB Plus.
6: Dit is Weekend Lift met Erwin Holthuis.

0: Ja, dat was natuurlijk muziek van The Breakfast Club. En dat op zaterdagmiddag met Ride on Track. En zal ik je eens een leuk verhaaltje vertellen? Het is waar gebeurd, want voordat Madonna uitgroeide tot de Queen of Pop, heeft ze heel eventjes gedrumd in deze band, in The Breakfast Club. Ze heeft zelfs nog een beetje gezongen, maar tegen de tijd dat dit een grote hit werd, toen heeft ze al lang weer de biezen gepakt, zeg maar. Maar goed, leuk om weet je dat je dit soort dingetjes hoort, zoals achtergrondinformatie. The Breakfast Club dus met Ride on Track. En het was ook muziek die uit die gelijknamige film kwam. Je hoorde natuurlijk daarvoor muziek van Clean Bandits en Jess Glynn niet te vergeten met Rather Be uit 2014. Het was een van hun allergrootste hits. Weekend Left iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oude Water. Een beetje de hits uit de 70s, 80s, 90s. En als je verzoekjes hebt of allerlei andere dingen wil melden, stuur even een e-mailbericht. En dat kun je sturen aan radioerwin@gmail.com. Dus radioerwin@gmail.com. Zo dadelijk om 1:30 het meest besproken onderwerp, namelijk het weekend weerbericht. En om 1:15 de rubriek kopje thee met de DJ. En daarin gaat het helaas over liefdesverdriet. Ja, het is niet anders. Maar eerst eventjes doorschakelen naar de man die heel vrolijk is, namelijk Bart van Leeuwen. En hij zit er helemaal klaar voor met een frisse aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Ze bewaart haar dure champagne in een mooi kastje. Ze is zich maar al te bewust van haar bijzondere positie en daardoor kijkt ze in feite neer op de rest van de wereld. Ergens heeft ze wel wat weg van keizerin Marie Antoinette, die haar volk zelfs negeerde toen iedereen schreeuwde om brood. Tja, ze moet wel, anders had ze de Khrushchevs en de Kennedys van deze wereld nooit over de vloer gekregen. Dat waren nog eens uitnodigingen waar ze echt niet onderuit kon. Ze heeft het goed voor elkaar, de champagne staat klaar en er zijn caviar en sigaretten in overvloed. Zelf is ze het toonbeeld van etiketten. Iemand die weet hoe ze moet verwennen. Ze draagt natuurlijk alleen maar parfum uit Parijs en haar auto's zijn net als zijzelf snel en soms moeilijk onder controle te houden. Maar ze weet ook heel goed dat het eigenlijk allemaal maar een masker is. Dat ze telkens weer moet verhuizen, noemt ze het voorkomen van verwarring bij de klanten. Als ze met die hooggeplaatste mannen zit te praten, klinkt ze als een barones. Maar eigenlijk is dat niet veel meer dan een toneelstukje. Om de schijn op te houden stelt ze zich op als sterke vrouw die alles doet wat de klanten van haar willen. Een Chinees die wil dat ze zich als geisha verkleedt, geen probleem. Dat heeft ze over voor de klant. Het is een leven met hoge pieken en diepe dalen. De ene keer is ze zo speels als een klein katje en de andere keer is ze helemaal uitgeblust en heeft ze nergens zin meer in. Maar haar doel blijft altijd om je hoofd helemaal op hol te brengen. Want ze is een roofdier die op zoek is naar haar prooi. Ze slijmt en ze sleurt net zo lang tot ze als een staaf dynamiet in je gezicht ontploft. Elke keer brengt ze je het hoofd helemaal op hol. Want deze koningin is dodelijk.

Dankjewel Bart van Leeuwen voor deze bijzondere aflevering van De Plaat is een Verhaal. 1974, natuurlijk muziek van Queen en ja, killer Queen, hè? Dodelijk, zeg maar. Nu volgende plaatje, dat gaat over een zomerplaat, een beetje nazomerplaatje. Het gaat namelijk over een vakantieliefde. Het beschrijft het gevoel dat je lang weer terug bent in het regenachtige Nederland. Je hebt je koffer uitgepakt, je bent weer aan het werk, maar dat die ene persoon uit het zonnige zuiden toch constant in je gedachten zit.

0: Leuke, vrolijke nazomerplaat natuurlijk van de 3J's. En je zit in mijn hoofd. Tijd voor het enige echte weekend weerbericht. De kans op zon is maar liefst 70%. De kans op neerslag is 0%. Minimale temperaturen van 14 graden. En maximaal wordt het zo'n 19 graden. Er is wind en die waait uit het westen, windkracht 4. En vanaf maandag nog hogere temperaturen.
1: Erwin, je bent absoluut niet de domste vanavond.
2: Soul Classic.
3: Soul Power Smash.

muziek uit 1964 van Gary and the Pacemakers. En Don't Let the Sun Catch You Crying. Wat een bijzondere tekst, dat hadden ze die tijd al. Ja, dit soort plaatjes hoor je natuurlijk bijna niet meer op de radiozenders. Maar wel op zaterdagmiddag bij deze radiozender. En tips of suggesties, mail ze eventjes door, zoals ik al eerder had aangegeven. En dit is ook wel de zogenaamde legendarische Mercy Sound uit Liverpool. En daarvoor in het kader van de Soul Show Classic muziek uit 1982 van Herbie Hancock. En Motor Mouth. Nou, volgens mij is het de hoogste tijd om die motor weer in de schuur te zetten. Met een dekkleed eroverheen, want het wordt een beetje winter, hè? Zo dadelijk in de rubriek Kopje Thee met de DJ een heel triest verhaal. Een stukje liefdesverdriet. Maar eerst, ik heb een bak naast me staan met allerlei gekleurde muntjes. Dat zijn soms ook van die halve muntjes. En ik zou je gewoon willen uitnodigen. Ga je mee naar de kermis?

0: En in datzelfde jaar scoorde ze nog een andere grote hit, namelijk Just Keep Rocking. Het is nou bijna 1:15. Nicolette, heb jij er een beetje zin in?
1: Hey, buurmannetje! Bakkie!
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is bijna 1:15, dus we zijn mooi op tijd. Tijd voor de rubriek kopje thee met de DJ. Het is de zomer van 1959. Een stoere bad boy in een zwart leren jasje verliest zijn hart aan het braafste meisje van de klas. Maar als de schoolvakantie voorbij is, spat de droom uiteen. Gevangen tussen zijn koele imago en een gebroken hart, blijft hij alleen achter op de tribune van de drive-in bioscoop. John Travolta en Sandy.
2: Het is zwol, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek Koppie Thee, TJ.
3: Stranded at the drive-in. Branded.

Ja, muziek uit de legendarische film Grease, John Travolta en het trieste verhaal van Sandy. En toen deze film draaide, waren natuurlijk de tissues niet aan te slepen. Al die meisjes allemaal aan het huilen zijn. Wat een verdriet. Ja, we blijven nog eventjes bij de filmmuziek, want de nu volgende plaat die komt ook uit een film. Een hele bekende film, Top Gun, Berlin, Take My Breath Away.

allemaal even diep ademen. Muziek uit de film Top Gun. En dankzij die film werd dit het meest originele nummer aller tijden. Het werd bekroond met allerlei prijzen. Onder andere een Golden Globe. En het is nog steeds een iconische hit. Berlin uit 1986.

Nou, geen idee. Nou ja, misschien wel. Misschien bevindt hij zich wel in het Reewijkse hout. Want vanavond, de tweede avond van Bruisend Reewijk. Heel groot feest. Vindt allemaal plaats, wat ik zeg, in het Reewijkse hout. Veel artiesten, onder andere optredens van Sven Versteeg, Billy Dans, Fietser Jack en Elise. Dus als je niets te doen hebt, je bent hartelijk welkom. Tot zover het programma Weekend Lift voor zaterdagmiddag 5 september. Veel plezier met Sport op Zaterdag. En natuurlijk een heel mooi weekend. Tot volgende week. Hoi.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als "Wiens straten, onze straten" en "Stop de boten". De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook 2 mannen moesten mee naar het politiebureau. 1 voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in het westen van het land, de meeste vertraging daar nu op de A16 bij daar Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein stond een auto in brand. Die is inmiddels geblust en geborgen. De weg is vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. En op de A20 van Hoeksnolland naar Gouda, voor Rotterdam Overschie, een klein kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
11: BRSS. Wij spelen vanavond met een Legends team. Een Gouda Legends team tegen de Legends van Feyenoord. En ja, dat is ook hartstikke leuk om erbij te zijn. We zijn er vandaag aanwezig vanavond met Jurgen Velman en met Gerrit Schinkel langs de lijn. Dat allemaal dus straks in het tweede gedeelte. Het tweede gedeelte vanaf 6 uur, wat gepresenteerd zal worden door Remco Ballonje. En tot aan 6 uur eigenlijk gewoon het vertrouwde geluid wat u van ons gewend bent. En dan hebben we het ook over voetbal. En we hebben vandaag in dit geval nog over het competitievoetbal in de vierde divisie B. Waarin Jodan Boys vandaag de eerste thuiswedstrijd speelt tegen Capelle. Voor ons is daar ter plekke straks Elian Griffioen. Vanaf 3:00 dan begint die wedstrijd daar. En verder gaan we ook nog bekeren vandaag. Bekervoetbal volop, ook in deze uitzending. Esto tegen Dokkos met André van Echtdom voor ons langs de lijn in Bodegraven. Roda 76 speelt ook vandaag in Bodegraven. En doen dat tegen Vredenburg voor ons daar ter plekke Wijn over Wij. Donk tegen Benschop. Die wedstrijd wordt ook gespeeld in de beker. Daar zitten we ook bij vandaag met Gerrit Schinkel voor ons. Hier in Gouda aan de Nieuwe Donkstraat. En ook in Gouda wordt vanmiddag gespeeld. Dat gebeurt pas eind van de middag om 16:45. Voor de beker tussen Olympia en DSO. Kortom, toch wel een lekker vol programma vandaag. Het is ook heerlijk om lekker te luisteren via de radio. Wij zorgen voor de sport en natuurlijk ook voor de muziek. Succes gegarandeerd wat mij betreft. Een mooie combinatie altijd om wat iedere week bij u in de huiskamers te brengen. We beginnen met muziek van Phil Collins en Philip Bailey. Dit is Easy Lover. Goedemiddag.

Succesvolle combinatie in de jaren 80. Phil Collins. Je hoort hem ook nog drummen op deze plaat. Dus eigenlijk is het een trio qua bijdrage dan in ieder geval. Drums, zang van Phil Collins en natuurlijk ook de stem van Philip Bailey. Je weet wel van Earth, Wind and Fire. Easy Lover was dat. Hier in Sport op zaterdag. Voetbal vanaf 2:30. Zometeen ook aandacht voor iets heel anders, namelijk voor skileren. Een hele belangrijke actie vandaag die plaatsvindt in Utrecht op de Nederrijnse Berg. 24 Kika, dat is hetgene waar we het zo meteen over gaan hebben. We spreken straks met Saline Verkerk van Schaatsclub Gouda die meedoet daar met een team. En gaat ongetwijfeld meer over die actie horen. Belangrijke actie vandaag voor Kika dus, wat plaatsvindt daar. Eerst deze van Another N54 Ultra. Dit is Talk to You hier in Sport op Zaterdag.

0: sport op zaterdag. En de muziek was van Another and 54 Ultra Talk to You. Zo heette deze plaat die we draaiden. Dit weekend staat op de Nedereindse Berg bij Utrecht alles in het teken van 24 Kika. Het evenement is dit jaar toe aan de 24e editie en draait helemaal om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar kinderkanker. Er wordt niet alleen 24 uur lang geskielerd, maar er is ook een 6 uurs race. Deelnemers rijden solo, als duo of in teams. En de 24 uurs race is vrijdagmiddag, gistermiddag al begonnen, om 3 uur 's middags. En vanmorgen om 9 uur kwamen dan ook de deelnemers al bij van de 6 uurs race. En vanmiddag om 3 uur finisht iedereen gezamenlijk. Dus ze zitten eigenlijk een beetje tegen die finish aan. Ook vanuit Gouda is er een flinke groep aanwezig. Want schaatsclub Gouda doet met maar liefst 31 rijders mee. Verdeeld over verschillende teams. En twee van hun, we hebben er een paar bij ons, is Celine Verkerk. Die spreek ik. En ook zometeen nog contact met Pepijn. Dat is een jeugdlid die meedoet bij de 6 uurs race. Maar eerst contact met Celine. Ze rijdt met 5 andere deelnemers in het team De Goudse Rijders. En is op dit moment dus al heel wat uren onderweg. Celine, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, en om maar meteen met de belangrijkste vraag te beginnen. Hoe gaat het met je en hoe voelen de benen inmiddels?
1: De benen worden op dit moment wel een beetje zwaar. Maar het gaat erg goed. We hebben de hele nacht doorgereden. De helft heeft geslapen en daarna heeft de andere helft geslapen. En we zijn nu met het laatste uur gestart.
0: Kijk, hoeveel kilometer of hoeveel rondjes heb je dan gereden na zo'n afstand? Heb je een beetje idee van?
1: Dat moet ik eigenlijk even op moeten zoeken.
0: Maakt niet uit.
1: Nee, we rijden, 4 rondjes in 10 minuten, dus best wel veel.
0: Zo, behoorlijk wat, ja, precies.
1: Ja.
0: En begin je de vermoeidheid al een beetje te voelen?
1: Een klein beetje, maar het is nog steeds erg gezellig, dus het is heel leuk.
0: Dat houdt het een beetje de energie erin, denk ik.
1: Ja.
0: Want hoe werkt zo'n 24 uur race? Je rijdt dus met 6 mensen dan in het team, hè, de Goudse Rijders. En hoe verdelen jullie dan die 24 uur eigenlijk met elkaar? Hoe gaat dat?
1: Ja, klopt. Het is echt een estafette race.
0: Ja.
1: Dus er is een stokje dat moet ook worden doorgegeven onderweg. Dus met een aflossing wordt die doorgegeven. En wij kunnen zelf een beetje indelen hoeveel rondes we rijden. Dus we rijden nu ongeveer 4 rondjes per persoon.
0: Ja.
1: En dan wisselen we door. Dus dan heb je daarna weer even rust.
0: Oh ja, precies. Ja. Dus die rust heb je dan om de zoveel tijd kan je even rust pakken.
1: Ja.
0: En lukt het ook in die rust dan als je wat langer, heb je ook een langere pauze ertussenin om bijvoorbeeld even te kunnen slapen of zo? Of ga je echt alsmaar door, 24 uur?
1: In de nacht hebben we ervoor gekozen om 3 rijders door te laten rijden, zodat er dan de andere 3 rijders even 4 uur konden slapen.
0: Ja.
1: En daarna wisselen we om.
0: Nou ja, precies. Ja. Dus goed,
1: dan kan je toch even wat langer rust nemen.
0: Ja, want je moet nog eventjes dan op dat moment nog even door natuurlijk.
1: Ja,
0: precies. Het lijkt me trouwens wel heel ook gek om wat te doen. Hè? Midden in de nacht rijden, waar je skielers weer aantrekken, opnieuw die baan op. Hoe gaat dat? Hoe beleef je zoiets?
1: De baan is helemaal verlicht s'nachts.
0: Ja.
1: Dus er hangen allemaal lampjes en dan het is ook gewoon een sfeertje erbij. En ik moet zeggen, wij hebben ook 2 solisten en 2 duo's rijden. Dus die hebben het nog veel zwaarder dan dat wij het hebben.
0: Ja. En hoe groot is 24 Kika? Want mensen die er nooit niet van dit evenement hebben gehoord, hoe moeten we ons dit evenement voorstellen?
1: Volgens mij rijden hier nu op dit moment denk ik 400 skileraars rond.
0: Zo.
1: Allemaal verschillende teams, kinderen, volwassenen, solisten, duo's, alles rijdt door elkaar.
0: Fantastisch. En ook in dat lekker energiek, dus ook in dat met elkaar, wordt ook mooi van alles georganiseerd. Ik zag ook op de website staan dat er bijvoorbeeld ook een foute uur was en zo. Hè? Dus er wordt wel veel gedaan ook, hè?
1: Ja, zeker, ja.
0: En jullie zijn vanuit Schaatsclub Gouden met 31 deelnemers. Trekken jullie ook als Goudse Rijders en verschillende teams dan ook met elkaar op? Of hoe gaat dat?
1: We zijn nu allemaal vanuit dezelfde Schaatsclub Gouda inderdaad hier aanwezig.
0: Ja.
1: En de groep wordt eigenlijk steeds groter. Vandaar dat we nu ook 3 gezellige jeugdteams erbij hebben.
0: Fantastisch. Ja, en ik begreep ook dat er een jeugdlid ook bij staat, hè, die de 6 uur doet. Pepijn is dat, geloof ik, toch?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Nou, misschien kan ik hem eventjes aan de telefoon krijgen, aan de lijn krijgen. Het zou mooi zijn.
2: Hoi.
0: Pepijn, goedemiddag.
2: Ja?
0: Hoe gaat het met jou? Heb je al flink wat kilometers erop zitten?
2: We hebben met ons hele groepje hoeveel was het ook weer? 51 kilometer gereden, dus we zijn met z'n vieren, dus...
0: Wat goed zeg, fantastisch. En jullie moeten nog 3 kwartier, hè? Dan is het een beetje klaar natuurlijk. Hè? Hartstikke goed. En heb je het een beetje naar je zin vandaag? Gaat het goed?
2: Ja, het gaat gewoon heel goed. Het is hier heel leuk en gewoon een gezellig sfeertje.
0: Fantastisch. En ook een beetje misschien gewoon met elkaar. Hè? Dat scheelt ook. Uiteindelijk doe je het ook allemaal voor het goede doel. Hè? 1 belangrijk doel om zoveel mogelijk geld op te halen voor Kika.
2: Ja.
0: Hebben jullie ook enig idee, misschien jij of Saline ook, hoeveel jullie op dit moment al hebben opgehaald met Schaatsclub Gouda?
2: Ik heb in mijn eentje ruim 300 euro opgehaald.
0: Zo, keurig.
2: En ik heb met ons hele groepje 1600 euro opgehaald al.
0: Zo, fantastisch.
3: Ja, meer dan 10.000 euro is er opgehaald in totaal met alle Gouda rijders.
0: Zo, dat is hartstikke mooi zeg. Helemaal te gek. Ja, dat is ook belangrijk voor het goede doel natuurlijk. Want jullie doen dat ook een aantal jaren al mee, hè? Met de schaatsen op Gouda, begreep ik.
3: Ja, klopt ja.
0: Dus het is een...
3: Ja, ik denk er. Ik denk dat dit minimaal 10 jaar op rij is dat we meedoen.
0: Fantastisch. Krijg je ook onderweg nog mee dat mensen bijvoorbeeld nog doneren? Of is dat echt zoiets van, nou nu ben je bezig en de donaties zijn nog binnengestroomd?
3: Doneren kan nog steeds.
0: Ja?
3: De site staat nog open via Centje voor Kika, 24kika.nl kan er nog steeds gedoneerd worden.
0: Goed zo.
3: En zometeen om 3 uur wordt hier bekendgemaakt hoeveel geld er ook is opgehaald deze editie. We zijn heel benieuwd.
0: Ja, dat klinkt hartstikke goed. En wat je zegt inderdaad ook, mensen kunnen nog steeds doneren ook via jullie website ook, hè, Schaatsclub Gouda. Zag het ook opstaan, scgouda.nl, dat je daar kunt doneren. Ja, wat is voor jullie is het vooral de sportieve uitdaging? Of het goede doel? Of juist de combinatie?
3: Een combinatie van beide. Het is natuurlijk mooi dat je zoiets kan doen voor het goede doel. En daarnaast, ja, dit is onze passie. En dat kunnen we nu samen op een hele mooie manier uitoefenen.
0: Ja, dat geloof ik gerust. Ja, nog 3 kwartier ongeveer dus tot die finish. Dan zit die 24 uur voor jou erop. De 6 uur ook voor Pepijn. Waar kijk je op dit moment het meeste naar uit?
3: Een warme douche.
0: Lekker. Kan me voorstellen.
3: Vanavond lekker naar bed.
0: Heerlijk. En daarna dus ook die laatste gezamenlijke ronde. Het lijkt me ook mooi om dat met elkaar te mogen doen, hè?
3: Ja, zeker.
0: Fantastisch. Nou, Celine, ik wens je heel veel succes. Ook met die laatste minuten. En dat geldt ook voor Pepijn. Hartstikke fijn dat jullie eventjes in de uitzending wilden komen. En natuurlijk ook voor de luisteraars thuis. Doneren kan altijd nog. En dat kan ook via de website dus van Schaatsclub Gouda. Sowieso kun je doneren voor Kika. Dat is altijd sowieso een heel goed doel natuurlijk. Dankjewel, Celine. En ik wens je heel veel succes nog met die laatste kilometers nog.
3: Ja, komt goed. Fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel. Hetzelfde. Fijne dag nog in ieder geval voor jullie. Groetjes. Hoi, dag Pepijn ook. Doei.

Benfica. We zijn er mee bezig, althans wij niet. De schaatsclub Gouda, de skielers, zijn ondergebonden vandaag om zoveel mogelijk geld in te verzamelen. En het gaat hartstikke mooi. Het gaat heel goed de goede kant op. Meer dan 10.000 euro opgehaald al. Alleen al door de schaatsclub Gouda. En ook het totaalbedrag zou veel hoger gaan worden. Mooi doel en goed doel ook in het. En zoals gezegd, u kunt dus nog steeds sponsoren. U kunt nog steeds doneren. Dat kan onder andere via de site van schaatsclub Gouda. Dat was muziek van de OJ's en Love Train. Zometeen gaan we even kijken naar het voetbal voor vandaag. Het totale overzicht van de wedstrijden die vandaag worden gespeeld. U hoort het naar deze van Dua Lipa hier in Sport op Zaterdag. Dit is Beat.

Tijd voor een overzicht van de wedstrijden voor vandaag. In deze speelronde van zaterdag 5 september. Nou, we gaan als eerste naar de vierde divisie toe. Daarin wordt dus wel competitievoetbal gespeeld. De andere ploegen, andere clubs, die spelen over een paar weken pas de competitie. Maar die gaan vandaag dus wel bekeren. Vierde divisie B, vandaag de tweede speelronde dus al. Jodan Boys speelt vandaag om 3:00 thuis tegen Capelle. Elian Griffioen heeft zich daar al bijna gepositioneerd daar op de tribune, vermoed ik. En die gaat zo meteen kijken naar die wedstrijd. ASWH speelt tegen RKAVV. Schravenzande ontvangt HBS. Heerjansdam tegen Xerxes DZB. HVV tegen Valken 68. De tegenstander van Jodan Boys van vorige week. Kwik tegen Spijkenisse. Smitshoek tegen Sportclub Feyenoord. En ook nog Westlandia tegen Scheveningen staan op het programma in de vierde divisie B. En dan het bekervoetbal vanmiddag voor FC Oudewater. Een thuiswedstrijd tegen Nieuwekerk. Olympia speelt tegen DSO. Esto tegen Dokkos. Daar zijn we bij aanwezig. Net zoals bij die wedstrijd van Olympia, dus zojuist al genoemd. Tegen DSO. ODW tegen Quick Boys 2. Donk tegen Benschop. Ook daar staan wij langs de lijn vanmiddag. Gerrit Schinkel staat daar vanmiddag voor ons. Schoonhoven tegen Slikkerveer staat op het programma. Roda 76 met Wijnoverwij daar langs het veld. Zij spelen vandaag tegen Vredenburg. Oegstgeest tegen Katwijk 2. Dan hebben we ook nog staan NSV 46 tegen Kamerik. MMO tegen RVC 33. En SVS tegen PKC 85. ONA speelt vandaag uit, doordat wij steeds hoger. Haastrecht speelt thuis tegen WDS. CVO 60 tegen Moerkapelle. Duindorp SV tegen CVC Reewijk. LSVV 70 tegen TAVV. BSC 68 tegen Gouda is al eerder deze week gespeeld. Vanwege het feit dat Gouda dus vandaag dat jubileumfeest heeft. Die uitslag was 4 tegen 1. Alphen tegen Florianz staat vandaag wel op het programma. Evenals Aarlanderveen tegen Rodenburg. Dan zie ik ook nog staan de Rijnstreek tegen SJZ. VVOR tegen Moordrecht. En Zwammerdam tegen GSV. Ook die wedstrijd wordt vandaag gespeeld in deze speelronde dus van zaterdag 5 september. Eerste zaterdag van de maand september. Dit is Sport op Zaterdag. Zometeen het voetbal. Eerst nog even muziek uit de jaren 80. Echt de eendagsvlieg. Eén hitje hadden ze ooit en dat was deze. Fiction Factory.

0: Fiction Factory en Feels Like Heaven. Ja, dat was dus echt de enige hit voor hun in de jaren 80. Goed, we gaan naar het voetbal toe. Dat is toch het leukste eigenlijk, hè? Als we actief de sport kunnen gaan beleven. Nou, we gaan naar de velden toe. We gaan lekker naar buiten. En we gaan als eerste naar het veld hier in Gouda. Nieuwe Donkstraat, Donk tegen Benschop. Dat is een mooi affiche. Zeker ook voor de verslaggever ter plekke. Want ja, die heeft er nog wat herinneringen aan de ploeg waar Donk vandaag tegen speelt. Dat is Benschop. Gerrit, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, dat klopt. Je moet er wel een eeuw terug gaan. Midden jaren 70, wat heb ik daar inderdaad gevoetbald? Ik ben begonnen als linksbuiten en toen hadden ze een keer in een lagere elftal hadden ze een keeper nodig. Ik zie, oh, maak mij dat uit, ik ga wel in doel staan. Nou, we verloren met 10-0, ik weet niet even de tegenstander, maar ik had toch een aardige wedstrijd gekiept en sindsdien ben ik nooit meer uit doel geweest daar. Dus,
2: oh, wat goed.
1: En dan kom je de oude mensen tegen, of tenminste, ja, die zijn ook ouder geworden natuurlijk, en dan maak je kennis. Ik zeg, die en die. Hij zei, ja, dat ben ik.
0: Nou ja, wat grappig. Ja.
1: Ah, fijn. Nou,
0: leuk.
1: Voetballen beginnen zo meteen inderdaad de tweede ronde van de bekercompetitie, de poolfase nummer 2. Donk dus tegen Benschop. De andere twee, dat zijn Slikkerveer en Schoonhoven. En die spelen vanmiddag tegen elkaar in Schoonhoven. Eerste wedstrijd won Donk met 0 tegen 4 bij Slikkerveer. En ook Benschop won de eerste wedstrijd met 2-0 van Schoonhoven. Dus het is vanmiddag drop op de ronde, zou we zeggen. Degene die vanmiddag wint, doet hele goede zaken en zou zomaar eens naar de volgende ronde kunnen gaan. Maar zover is het nog niet. Het fluitje van de scheidsrechter heeft geklonken. We zijn benieuwd wat dit wordt. In ieder geval na 12 seconden is het 0 tegen 0.
0: 0 tegen 0, dat is de stand daar op het scorebord. En die stand stond ook vorige week na 90 minuten op het bord bij de wedstrijd van Quick Boys 2 tegen Esto. Esto dus nog steeds op zoek naar het eerste doelpunt. De eerste overwinning ook in de beker. En vandaag mogen ze gaan proberen tegen de ploeg die afkomstig is uit Leiden. Dat is Dokos. Goedemiddag, André van Echtdom.
3: Paul Luisteraars, ook van mijn kant een goede middag vanaf de Kiepersheuvel in Bodegraven. Met ook hier de tweede ronde van de poolfase van de beker. En jij vertelde het al. Esto behaalde met 0-0 een verdienstelijk gelijkspel tegen Quick Boys 2 en is daarmee nog in de race voor de eerste plek in de pool. Het mag daarbij niet in de fout gaan tegen Dokos, dat is tegenstander vanmiddag voor Esto. De Leidenaren wonnen vorige week met 0-2 van ODB. Dus ook voor Esto is het ook erop of eronder, want er gaat er maar eentje over naar de volgende bekerroede. Nou, ik denk dat jij het ook al weet, Paul, dat Sylvester Hageman nu als trainer aan het roer staat bij Esto. Ja. En zijn ambitie is vooral Esto in de tweede helft van de competitie te laten presteren. Want Esto heeft een beetje in de genen zitten om vooral de eerste helft uitstekend te doen in de competitie. Ja, dan als de tweede helft begint, dan begint het allemaal wat minder te worden. Ik moet wel zeggen dat Esto een beetje gehavend is, want ik zag zo net ook Koen de Groot als toch wel een aanvaller bij Esto uitvallen. En ook doet niet mee Thomas Mouthaan. En dat is ook een aanvaller. En die is geblesseerd. En ik mis ook Pim van Soes. En ook hij is geblesseerd. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter uit Doorn. Ik moet ook zeggen dat we hier weer dat gedoe krijgen met spelers die naar de strafbank worden gestuurd. Dat is echt een gedoe. Ik heb het al geformuleerd als een onding in het amateurvoetbal. Zeker in het lagere amateurvoetbal. Maar goed, ik moet dus heel goed opletten. Ik zie ook geen strafbankjes staan. De scheidsrechter zegt, nou, ik stuur ze wel naar de dugout. Nou, dan wordt het nog lastiger. Goed, tot zover eventjes hier. De Kiepersheuvel. We hebben gespeeld 4 minuten. En uiteraard ook hier staat het 0-0 tussen Esto en... Ah, daar komt de muziek al.

nog een beetje zomer hoor, als je dit hoort. September en toch nog een beetje die zonnige muziek op de radio. Jonas Blue en Edge of Desire in Sport op zaterdag. Gouwenstad Radio, BR6 en Midland FM. We zijn er vandaag tot maar liefst 9 uur vanavond. Dus

0: toontje lager. Zoveel te doen, ook toen al behoorlijk stressvol in de jaren 80. Mensen waren druk bezig en dat geldt ook voor ons op de zaterdagmiddag, hoor. Veel te doen, maar goed, het is allemaal leuk. Het is energiek. We krijgen er energie van en ook maken we weer wat moois van vandaag in deze uitzending. We zijn namelijk aanwezig bij heel veel wedstrijden. Vandaag maar liefst 5 om precies te zijn. Ook straks nog vanavond dus die wedstrijd van Gouda Legends tegen Feyenoord Legends. Dat allemaal dus vanaf de 7 uur. En tot die tijd dus gewoon het voetbal uit de regio. Zo ook de wedstrijd van Esto tegen Dokkels. We gaan weer terug naar die wedstrijd. Die wordt gespeeld in Bodegraven. André van Echtdom.
1: Waar nu 9 minuten zijn gespeeld, Paul, en waar het nog steeds 0-0 is. Maar wel, Esto dus probeert het initiatief van de wedstrijd te pakken te krijgen. Ze zijn al veel op de helft van Dokkers. Het is nu eventjes weer nummer 3, dat is Daan Verboom, die daar de bal heeft. En wordt de bal gespeeld. En misschien een kansje daarvoor, even kijken, dat is volgens mij Jannik Rijs, maar hij komt net te laat. En keeper Neuteboom van Dokkers heeft eerder de bal in handen. Nou, eens kijken of Esto dus vanmiddag dan doelpunten kan maken, want vorige week hebben ze heel veel kansen laten liggen tegen Quickboys 2. Ze hadden ook zelfs nog kunnen winnen van Quickboys 2, maar goed, dat hebben ze nagelaten. Nu dus een paar aanvallers missen. Weet ik niet of dat vanmiddag een probleem zal worden. In ieder geval, ze hebben weer bal bezitten. Het is Lasgeul die aan de andere kant de bal oppikt en dan de bal naar voren zal spelen. Dat is dan Kars Pepping en dan wordt de bal ook weer verder doorgespeeld en dan is het een hele mooie aanval van Esto. Eens kijken of die goed door blijft lopen. Nee, blijf eventjes hangen. Zo rond de middenlijn. Maar nu kan dan die paas komen. Eens kijken of dat doorgaat. Nee, het is Daan Boerboom. Die denkt, nou, laat Tom even terugspelen op keeper Tijk van Soest. En die weet dan Jesper de beste te vinden. En die is een middenveld. En dan heeft hij helemaal verkeerd gepaast. En dan gaat de bal over de zijlijn. 10 minuten gespeeld hier tussen Esto en Dokkers. En steeds een stand van 0. Tegen 0.
0: 0 tegen 0, daar is nog niet gescoord bij die wedstrijd die wordt gespeeld tussen Esto en Dokkels. Dat gebeurt allemaal in Bodegraven. Ja, en in Bodegraven verderop bij Roda 76 tegen Vredenburg wordt ook gevoetbald natuurlijk. En ik zeg ook voor de eerste keer vanmiddag in het seizoen goedemiddag tegen Wijnoverwij. Wijno, fijn dat je weer bij bent.
2: Goedemiddag Paul, ja, hartstikke leuk dat ik er weer bij mag zijn.
0: Ja, zo zien we het ook. Ja, zo zien wij het absoluut. Welkom.
2: Ja. We zijn eigenlijk pas een minuut of 3-4 hier bezig. Paul, we zijn een stukje later begonnen. Dat had te maken met het feit dat de tegenstander Vredenburg ergens in de file stond. In Van Rijswijk, dus was de scheidsrechter meneer Oudijk. En die komt uit Koten. En ik hoop voor jou dat je weet waar het ligt. En anders meld ik het wel.
0: Ja, ik zou het niet weten eigenlijk. Nee.
2: Koten ligt daar ergens bij wijk Beduurstede, Bunnik, en dan afslag Bunnik, en dan in plaats van linksaf ga je rechtsaf.
0: Ah, kijk, daar moeten we zijn. Ja, precies. Stukje rijden.
2: Dus daar komt hij vandaan, uit een ander district, maar die zei van, ach, ik moet vanmiddag toch in Bodegraven zijn. Ik was er al, dan gaan we gewoon een minuut of 10 later beginnen. Dus zijn we hier ietsje later begonnen. In een wedstrijd waarin, wellicht nog iets voor de beker op het spel staat, al zal dat niet al te veel zijn, want beide ploegen hebben vorige week verloren. Beide ploegen zijn gepromoveerd vanuit de vierde klasse naar de derde klasse. En beide trainers hebben eigenlijk uitgesproken dat het een wedstrijd wordt om des keizers baat, waar het gewoon lekker voetballen moet worden. En dat gaan we ook doen. Rode mist best wel heel veel spelers. Mist er uit de kampioenselftal van vorig jaar zomaar 5 of 6 die nog niet aanwezig zijn. Nog op vakantie of een bruiloft of weet ik veel wat. Maar in ieder geval niet aanwezig zijn. Dus dat betekent dat Roda met veel jonge jongens loopt. Dat bijvoorbeeld Daniel Poot teruggekeerd is uit de tweede. Hij speelt in het eerste. En Bram Plomp speelt weer terug in het eerste. Guus Plomp zit momenteel in het tweede, terugkomende van een zware blessure die meer dan een jaar buiten het veld gehouden heeft. Dus de rijke wedstrijd waarin Roda en Vredenburg hopelijk gewoon lekker gaan voetballen in een wedstrijd die onder een prima zonnetje gespeeld wordt hier aan de Broek van Slaan. We hebben 6 minuten op de klok. En wat denk je? We gaan er 0-0.
0: 0 tegen 0. Dankjewel Wijno. We komen elkaar straks weer tegen in deze uitzending. We gaan terug naar de wedstrijd van Donk tegen Benschop. Ja, Benschop vorige week winnend met 2-0 bij Schoonhoven of tegen Schoonhoven. En Donk won vorige week met 4-0 bij Slikkerveer. Dus ja, het zijn ploegen die beide al een winst op zak hebben zitten. Gerrit.
3: Ja, hier is het nog 0 tegen 0, maar dat is een wonder hoor, want we hebben 2 grote kansen gezien. 1 enorme grote kans voor Donk in de persoon van Roy van der Graaf, die een mooie paas kreeg en ook de keeper omspeelde en zag dat het doel leeg was en schoot in het doel, maar hij schoot zo zachtjes dat ze op het laatste moment een van de Benschopse verdedigers de bal nog net voordat de bal de doellijn passeren kon redden. En zojuist weer een aardige mogelijkheid. Bal werd voorgegeven. En Zakaria Melle haalde uit, maar die schoot ongeveer die bal naar de maan toe. Terwijl hij toch de bal had moeten drukken. Maar ja, nogmaals, makkelijker gezegd dan gedaan. Zodoende. En nu krijgt Benschop aan de kant. Aan de andere kant kunnen ze die bal binnenhouden. Krijgen ze een hoekschop. Ja, een hoekschop. Ja, dus dat waren twee enorme kansen voor Donk. Donk dat speelt bij Bas van der Eem in het doel. Aanvoerder is Jordi de Jong weer. Benner overkamp, Damien van Veen. Ricardo van Rijswijk, Stan Griffioen, Roy van der Graaf, Bas Houdijk, Zakaria Mella, Levi van Houten en Jason Remy de Vrijdas. Dat zijn de basis zelf, terwijl de hoekschop genomen is en doelman Bas van Eem de bal pankt. Wessel Akerboom, Abdelhak Kassi, Jesse Bottinga, Tristan van Houten en Bart Hekelaar zitten op de bank. We hebben gespeeld. 10 minuten, ruim 11 minuten nu. Stand dus nog steeds 0-0.

Alex Warren, dat is zijn naam. Fever Dream. In Sport op zaterdag. Lekker nummer op deze zaterdagmiddag, dus 5 september. Zometeen gaan we weer terug naar het voetbal.

0: U had ze natuurlijk al lang herkend. Bekende geluid en bekende stem ook. Bekende plaat ook van The Beatles. We Can Work It Out. We gaan weer terug naar het voetbal. We gaan naar Esto tegen Dokkos. André.
1: We waren nu 19 minuten op het scorebord staan en nog steeds een 0-0 stand. Het is echt wat toch een beetje de lakens uitdeelt. Heel veel balbezit. Ja, en als je balbezit hebt, dan heb je ook meer kans op een doelpunt. En die is nog niet, dat doelpunt is nog niet gevallen, wat dus Esto de voorsprong zou kunnen geven. In ieder geval is eventjes afgefloten. Ik weet even niet waarom. Ja, nou, we gaan weer verder. Keeper Neutenboom heeft de bal weer in het spel gebracht. Hij is van Dokkos. Lange bal naar voren en er zal dus daar... voor Soest moeten lopen, de aanvoerder Bas Soest. En die is hem heel rustig over de zijne gaan. Gaat hem ook niet aanraken. Want hij denkt, wij mogen dus ingooien. En dat gaat gebeuren door Tim van der Lagemaat. Dat is een verdediger van Esto. Dan zal hij toch de bal waarschijnlijk naar voren willen gooien. Niet in zijn eigen strafgebied. Dat lijkt me niet raadzaam. Doet hij op Jesper de Beste. Maar die komt er niet goed uit. En dan wordt het even lastig voor Esto. En dan krijgt Joker zomaar weer de bal. En kunnen ze de bal misschien voorzetten. Ze staan daar bij de hoekvlaggenstok. En dan gaat de bal over de zijlijn. En heeft de scheidsrechter waarschijnlijk toch een overtreding gezien. Even kijken wat hij beslist. Zij zegt, daar ben ik eens uit Doorn. En hij zegt, we gaan gewoon ingooien. En die ingooi is voor Dokkos. Esto moet even terug. Even terug in eigen stadsgebied, want ingooien wordt vlakbij het stadsgebied gedaan. Nou, hier wil ik nog even meekijken of de nummer 18 van Dokkos, en dat is Sjors Hermsen, of die de bal in het stadsgebied kan brengen.
0: André, blijf heel eventjes hangen, want ik moet je onderbreken. Ik mag je onderbreken. Er is gescoord bij Donk Benschop. Gerrit?
2: Er is afgetrapt, dus dat betekent dat er gescoord is. En Zakaria Mella die heeft dan de 1 tegen 0 op het scorebord gebracht. Daarvoor had Donk zeker 3-4 kansen op een doelpunt. Een schot op de lat, terugkomende bal overgekomen. Kortom, een voorraad kansen en uiteindelijk wordt er eentje benut. We hebben gespeeld, even kijken, bijna 18 minuten. Stand hier 1-0 voor Donk.
1: En hier op de Kiebersheuvel heeft Esto nog niet steeds de voorsprong te pakken. Maar ze hebben wel heel veel balbezit. En we hebben hier gespeeld nu 21 minuten. En dan komen we straks weer terug voor deze wedstrijd.
0: Dankjewel André. We gaan van André naar Wijno, die lekker rustig zit te kijken naar die wedstrijd van Roda tegen Vredenburg. Hoe gaat het daar, Wijno?
3: Ja, we hebben een kleine 10 minuten hier op de klok staan, Paul. En het staat hier nog altijd 0 tegen 0 in een rustig voortkabbelende wedstrijd. Tussen twee ploegen die het leukste van wil maken, net als een overtreding van een speler van Roda. Die keurig netjes de speler van Vredenburg een handje gaf van, joh, sorry, excuses. Gele kaart hebben we hier nog niet gezien, want dat zou ook alweer uniek zijn natuurlijk als we hier een gele kaart krijgen. Want dan moet die speler voor een minuut of 10 op het strafbankje. Geldt overigens ook voor de staf of de reservespelers. Dus het is wel... wel apart, je moet zoelen inzetten en dan moet de scheidsrechter goedkeuren. Die gaat stappen maken, want het moet zoveel meter van de dugouts af zijn. En dan moet de speler van Roda, als hij geel krijgt, die zit aan de andere kant van de dugout van Vredenburg. En andersom is dat ook het geval. Aparte regel, een beetje een rare regel, want die scheidsrechter heeft natuurlijk, als hij geel moet gaan geven, nog eens extra dingetje bij om tijd te trekken. Ja, ik kan dit allemaal vertellen omdat er gewoon rustig heen en weer kan worden. 12 minuten op de klok. 0-0.

0: komt uit ons eigen land, uit Nederland. Deze man, Lenny Monsou, zo heet hij. Een nieuwe plaat heet Wrecking Ball. Lekker ook voor op de radio. Het is 3:03. We gaan nog snel even met nog een paar minuten op de klok naar de velden toe. Als eerste naar de velden in Bodegraven. Esto tegen Dokkels. André.
1: Pas of we net een vrije trap kreeg, maar Tim Laarmaat schoot dus de bal tegen de tegenstander aan. Dus die wijdschop leidde niet tot een doelpunt. Nu krijgen we dus een vrije trap, uitgedeeld door scheidsrechter Rennekes. Even kijken wat er gaat gebeuren. Nou, ik denk dat hij dus inderdaad een vrije schop geeft inderdaad. En dat is een vrije schop denk ik voor Esto. Nog steeds dus 0-0. We hebben nu 27 minuten opstaan. En ik moet zeggen dat Esto toch wel moeite heeft om een uitgespeelde kans dus uit te spelen. Maar goed, wie weet gaat het allemaal straks later beter. Tot zover eventjes hier in de Gibbersheuvel. Esto Dokkers nog steeds 0-0.
0: 0-0 wordt vervolgd ook na de klok van 3:00. Zijn we natuurlijk weer bij die wedstrijd aanwezig hier bij Sport op zaterdag. Zoals ze zegt, dus vandaag aanwezig bij de volgende wedstrijden. We zijn bij de wedstrijd van Yoden Boys tegen Capelle. Begint om 3:00. Yoden Boys begint vandaag dus om 3:00. En volgens mij is dat ook een traditie dat ze dat vanaf nu thuis ook gaan doen. Vanaf 3:00 dus, niet meer vanaf 2:30. Nou, Elian Griffioen zal zich aanstonds wel gaan melden na de klok van 3:00. Esto tegen Dokkels, we zijn erbij aanwezig met André van Echtom voor ons. Langs de lijn stand daar nog steeds 0-0 bij Roda tegen Vredenburg. Iets verderop in Bodegraven ook, daar staat het ook nog steeds 0-0. Wijnhoven Overwijk kijkt voor ons vanmiddag naar die wedstrijd. Gerrit Schinkel die heeft al één doelpunt kunnen noteren. Dat is een doelpunt gemaakt door Mella zojuist. 1-0 daar op het scorebord in de wedstrijd tegen Benschop. En bij Olympia tegen DSO is nog niet gescoord. Want ja, die wedstrijd moet al beginnen. Het begint om 16:45 pas vandaag. Andere tussenstanden hebben we nog niet binnengekregen. Dus ja, als ik die heb, dan meld ik die ook uiteraard zo snel mogelijk met u in de huiskamers. We gaan eventjes op weg naar het nieuws. Mocht er zich nog iemand melden met een doelpunt, dan pakken we die nog eventjes mee. En anders zou ik zeggen, graag tot over een aantal minuten voor het vervolg van Sport op Zaterdag hier bij Gouwerstad Radio, BR6 en Midland FM. Tot zo.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 2:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. En een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. Twee mannen zijn ook aangehouden. Eén voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is veel verkeer onderweg in het westen van het land. De meeste files die ontstaan hebben gelukkig niet veel meer vertraging dan zo'n 5 minuten. Uitzonderingen zijn de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Delft 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A4 Den Haag Rotterdam. Net voor knooppunt Benelux door de wegwerkzaamheden op de A15 een kwartier oponthoud. En de N223 Hoek van Holland richting Delft. Daar is het file rijden voor de aansluiting met de A4 over 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
4: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
3: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
4: Het is niet te geloven, hij zit erin!
3: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
5: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
3: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
6: Oh! Hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
3: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
7: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
10: Mijn naam is Daniel Rowland.
11: Ik ben Remy.
12: Ik ben
11: Marcia
12: van
11: Scherp.
12: En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
9: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
13: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
14: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
13: Vragen over groei.
15: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
13: Of vragen waar je niet omheen kunt.
16: Hoe behoud ik mijn mensen?
13: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
17: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
18: Is ook afgenomen. Eén schot hebben we gezien van Benschop een paar minuten geleden. En terwijl er nu een overtreding wordt begaan ten opzichte van Levi van Houten. Donk één, of weet dat Benschop, één schot en die bal die ging een metertje naast het doel van doelman Bas van der Heem. En nu dus die overtreding, een metertje of 2-3 buiten het 16 meter gebied van de Benschop. Overtreding op Levi van Houten. Dus die vrije trap. Kijken wie wat dat gaat opleveren. En wie meldt zich voor die vrije trap? Ricardo van Rijswijk gaat die bal halen. Maar ook Benner Overkamp die staat klaar. Dus ik denk dat een van die twee de vrije trap gaat nemen. Terwijl de scheidsrechter nog even het muurtje van Benschoppers. Vierman even een metertje of wat achteruit zet. En dan is het denk ik Ricardo van Rijswijk. Die gaat proberen de bal één keer op doel te schieten. En hopelijk voor hem ook die nummer 13 te passeren. Want dat is de doelman. Eens even kijken. Fluitje heeft geklonken van Rijn Schiet. En die wordt dan weggehaald door een van de verdedigers. Bas. Dat is Rafael Verheul. En dan kan Benschop eruit komen. Of kunnen ze er niet uitkomen. Ja, met moeite kunnen ze eruit komen. En dan is het hier de aanvoerder. Kijken of ze een aanval kunnen gaan lanceren. Maar er wordt goed verdedigd hier door Donk in de persoon van Ricardo van Rijswijk. En dan gaat Donk weer de andere kant op. Eens kijken of dit wat gaat opleveren. Op het middenveld wordt een paas gegeven. Een mooie paas. Maar die bal die wordt dan teruggespeeld op de doelman. En dan is de aanval afgeslagen. 31 minuten gespeeld hier. En Donk dus nog steeds voor met 1-0. Door het doelpunt in de 17 minuut van Zakaria Mella.
10: Zakaria Mella, eerste doelpunt van vanmiddag. En er zijn inmiddels ook 2 doelpunten gevallen in Bodegraven bij Esto tegen Dokkels. André.
11: Zeker, en Esto heeft een 2-0 voorsprong te pakken. Net voor het nieuws was het Yannick Seys die de 1-0 aantekende. En zo net heeft met een kopbal Jesper de Beste Esto in een prima situatie gebracht. Want zij staan voor met 2-0 tegen Dokkels.
10: Dankjewel André van Echtom daar. 2-0 voorsprong dus voor Esto tegen Dokkels. En de wedstrijd van Donk dus tegen Benschop. Daar staat Donk ook voor met 1-0. De andere wedstrijden van vandaag dus de wedstrijd die we volgen. Rode tegen Vredenburg nog steeds 0-0. En ook bij Jodan Boys tegen Capelle is het nog steeds 0-0. Daar is zojuist afgetrapt. En we gaan ook zeker schakelen binnen een aantal minuten met Elian Griffioen die voor ons daar ter plekke is. Dit is muziek van Lionel Richie.

0: Lionel Richie, Running with the Night. 9 over 3 in Sport op zaterdag. We gaan weer terug naar de wedstrijd waar nog niet veel gebeurd is volgens mij. Roda tegen Vredenburg. Nog steeds 0-0 bij jou, Wijno.
1: Nog steeds 0-0, Paul. Maar de wedstrijd is wel een beetje aan het kantelen. Want Roda is de grip die het had in de eerste pak een beetje 18, 20 minuten. Toch wel aan het kwijtraken op het middenveld. En dat betekent dat met name het fysieke middenveld van Vredenburg toch wat overhand krijgt. En dat veel passes niet goed gaan. Gaat het daar 1-0 worden? Nee, hij wordt van de lijn gehaald door Daniel Poot. Anders had het zomaar 0 tegen 1 kunnen zijn. Dus Roda die moet echt toch wel proberen om dat middenveld ertussen te krijgen. Maar ja, daar ontbreken juist de spelers die er zouden moeten zijn. Een Brammetje Plomp die als laatste man moet voetballen. Omdat Cedric Berends die dan vandaag weer voor het eerst meedoet. Maar Rick baalde.
0: Wijno, blijf heel eventjes hangen. Ik kom zo terug, want er is gescoord iets verderop. Misschien heb je het wel kunnen horen, de gejuich bij André. Nee.
2: Nou, Paul, ik denk niet dat het gejuich was. Want het is doelpunt voor Dokors, dus het is hier weer spannend. Stand is dus 2 tegen 1. Dus Esther moet toch even oppassen dat Dokors toch weer niet langs zij komt. In ieder geval, we hebben gespeeld 40 minuten en staat hier 2 tegen 1 tussen Esto en Dokors.
0: En de Leidenaren waarschijnlijk in een minder aantal op de tribune, dus vandaar dat Wijno dat niet gehoord heeft. Wijno!
1: Ja, nou ja, goed, wat ik al zei, Roda mist gewoon heel veel belangrijke spelers die vorig jaar de functies konden invullen zoals ze zouden moeten invullen. En het is nou helemaal zo, als je niet over het middenveld heen komt, kan je aanvallers niet in werking zetten, dat lijkt wel Cruyffiaans. Maar goed, dan wordt het dus gewoon lastig en dan zet je verdediging constant onder druk. En we zitten net dus inderdaad Daniel Poot die wel zo ongeveer van de lijn haalde om het doelpunt van Vredenburg te voorkomen. We hebben hier ruim 36 minuten op de klok en staan nog altijd 0-0.

0: Sheeran en Martin Garrix. Samen Repeat It was dat. We gaan hem wegdraaien, want we gaan voor de eerste keer vanmiddag over naar de Sportlaan. De vierde divisie B. Jodan Boys tegen Capelle. Die wedstrijd wordt daar gespeeld. De tweede ronde alweer in de vierde divisie. En die wordt vanmiddag bijgewoond door Elian Griffioen. Elian, goedemiddag.
1: Goedemiddag Paul en goedemiddag luisteraars. Hier op het Sportpark Oosterwij schijnt de zon flink, moet ik zeggen. Ik ging in een bewolkte lucht heen, maar het zonnetje schijnt inmiddels. Het waait ook redelijk, dus goed opletten op de bal. En de bal rolt inmiddels alweer 9 minuten. Maar voordat ik naar het wedstrijdverslag ga, zal ik even kort de opstellingen doornemen. Jodan Boys op het doel, de aanvoerder Roy Rondeltrap. Rechtsachter Milan Kooi. In het centrum hebben we dan Spaan, Marley Bergfans en Kali Taheri. Linksachter Joël Giard. Op het middenveld hebben we Seth Rietveld, Luc Dierhoff. En ook nog eens, even kijken wie hebben we dan nog meer staan. Dan hebben we Yousri El Kandoussi, de nieuwe aanwinst natuurlijk. En in de aanval hebben wij staan Olaf van der Zanden rechts voorin, Fanny Moussouri links voor en in de spits Rick Wils. En wat leuk is om te noemen is dat er ook een bekende scheidsrechter is hier. Dat is namelijk Danny Koevermans, de oudspits van Sparta, AZ en PSV en misschien nog wel een aantal clubs. Die gaat de wedstrijd vandaag een goede banen leiden. En tot nu toe dat uitstekend. En een hele mooie voorzet van Milan Kooi op Rick Wils. Kon hij net niet bij. Fanny Moussouri brengt de bal nog in. Komt u wel, Yousri El Kandoussi nu bij Olaf van der Zanden. Kan die hier nog iets mee doen? Nee, het wordt een ingooi. Dan is dat een mooi moment om af te sluiten. En dan zeg ik voor nu terug naar de studio en tot straks.
0: Tot zometeen, Elian, daar vanaf de Sportlaan hier in Gouda bij de wedstrijd van Jodan Boys dus tegen Capelle. De wedstrijd is begonnen om 3:00. Een 2:30 wedstrijd, dat is de wedstrijd van Esto tegen Dokkels. Dus de slotfase is aangebroken van die eerste helft. André.
2: 44 minuten. Esto in de aanval. Eens kijken of dat een goede aanval wordt. Het is Mo Evelki. Goede paas misschien. Er wordt gekeken naar Yannick Seijs, maar die wordt niet bereikt. En dan kan Esto toch nog in balbezit blijven. Maar moet ze even terug. Dan is het dus Bas de Soest, de aanvoerder, die bal terugkrijgt in de middencirkel. Esto dus op zoek naar de derde treffer. Ze hebben met 2-0 voorgestaan. En het is ineens 2-1 door een vrije schop. Die toch een beetje verrassend achter keeper Thijs van Soest karamboleerde. Via een paal, als ik het goed gezien heb. En daar wordt een overtreding gemaakt. En dan denk ik dat de stadbak bezoek gaat krijgen. Het is de nummer 11. En dat is, even kijken, dat is Seijs die dus omver werd gekegeld. Kijken wat de scheidsrechter doet. Of zegt hij van nou dat stadbankje, dat vergeet ik maar. Want dan moet ik allemaal weer die tijd bijhouden. In ieder geval is hij aan het schrijven. Dus kijken wat hij gaat doen. Gaat er iemand naar de stadbank? Nou, stadbankje heb ik niet gezien, dat heb ik al verteld. Nee hoor, hij laat me staan, dus dan krijgen we toch die vrije schop. Eens kijken of Esso daar iets kan voortbrengen. Nee, bal naar de zijkant gespeeld. Is daar Daan Boerman die dan een goede paasje geeft. Komt nu een kans misschien bij Esso, komt er schot. En dat is een heel slap schot. En die bal wordt netjes opgevangen door keeper Neutenboom. Daar heeft hij helemaal geen problemen mee. Goed, ik denk dat ik het hier even belaat. Mocht er nog gescoord worden in de eerste helft, dan kom ik toch terug. In ieder geval heeft Esto een 2-1 voorsprong zo in de eerste helft tegen Dokkers.

0: Jackie Wilson, Reed Petit. We gaan hem wegdraaien, want er is gescoord bij de wedstrijd tussen Roda en Vredenburg. Wijno.
1: Waar het in de 38e minuut 0 tegen 1 geworden is, een schitterende vrije trap. Waarvan ik denk overigens dat de keeper ook wel verkeerd opgesteld stond. Maar ik rulde hem keurig netjes over het muurtje in het hoekje. Ik denk gezien het spelbeeld terechte voorsprong voor Vredenburg. Rode Vredenburg, 39 minuten op de klok, 0 tegen 1.

0: Jackie Wilson, Reed Petit. Ja, die plaat werd in de jaren 80 nog een keertje opnieuw uitgebracht. En ook een hele grote hit voor hem. Nog een keertje, zoals dat ook al eerder gebeurde in de jaren 60. Het is 11 minuten voor 3:30 hier in Sport op Zaterdag. Ik probeerde ook al even contact te leggen met Gerrit Schinkel bij Donkere Benschop. Ik vermoed dat daar de ruststand 1-0 is. Zeker nog, ik zie de lijnen knipperen. Dus we kunnen nog even kijken of we kunnen schakelen met dat veld in Gouda hier bij Donkere Benschop. Klopt dat, Gerrit? Of is het Elian misschien wel? Ik ben benieuwd wie ik aan de lijn heb, want de lijnen gaan niet helemaal lekker. Wie heb ik aan de lijnen bij deze?
1: Gerrit.
0: Ja, konden we erin, Gerrit.
1: Ja, het is hier rustig. De muziek is opgezet. Dat betekent dat het hier rustig is. Inderdaad, scheidsrechter heeft geen tijd bijgetrokken. Staat nog even met de beide aanvoerders te praten. Ik weet niet waar het over gaat. In ieder geval is de ruststand hier aangebroken met een 1-0 voorsprong verdonkerd. De rechter voorsprong, zeker gezien het grote aantal kansen dat ze niet benut hebben. En uiteindelijk was het dan Zakaria Mella die in de 17e minuut de enige treffer tot nog toe op het scorebord bracht. Paar rusten. Donk leidt met 1-0.
0: 1-0 na 3 kwartier spelen. Dat was Gerrit Schinkel. Tot over een kwartiertje, Gerrit. Wij gaan naar de dagartiesten toe van vandaag. En vandaag kiezen wij voor een band. Maar in dit geval eigenlijk met name vanwege de zanger. De zanger in kwestie. Want die zou namelijk vandaag, als hij nog had geleefd, precies 80 jaar geworden zijn. Zijn naam is Freddie Mercury. Natuurlijk de zanger van Queen. En daarom hebben we gekozen vandaag voor de dagartiesten Queen. In dit geval als eerste A Kind of Magic.

0: Geboren op 5 september 1946 onder de naam Frederik Bulsara. Ja, we kennen hem beter als Freddie Mercury. Hij zou vandaag 80 jaar geworden zijn, dus een goede gelegenheid om deze band te draaien als dagartiesten. Dat is Queen en A Kind of Magic als eerste. In deze uitzending van Sport op Zaterdag. De bekerwedstrijden zitten inmiddels in de rust. Dat geeft ons mooi de gelegenheid om eventjes te gaan naar de wedstrijd die wordt gespeeld in de competitie in de vierde divisie B. Jodan Boys tegen Capelle. Hoe zijn beide ploegen uit de startblokken gekomen, Elian?
1: Ja, toch wel afwachtend. Jodan Boys probeert aanvallen te spelen en heeft toch wel de overhand van het spel. Maar tegelijkertijd heeft Capelle zich goed gewapend, want die spelen in een heuse 5-3-2 opstelling met 5 verdedigers achterin. Als ik zo het spelbeeld zie, dus die zijn toch wel een beetje bang voor de aanval van Jodan Boys. Jodan Boys won ook de wedstrijd vorig jaar thuis met 2-0 door 2 doelpunten van Esther Hogeboom. Die zit alleen vandaag op de bank. De trainer heeft andere keuzes gemaakt.
0: Elian, mag je heel even onderbreken, want er is toch nog ergens gescoord. Ik kom zo bij je terug hoor. Er is gescoord bij de wedstrijd van Roda tegen Vredenburg. Wijno.
2: Ja, waar het wonder boven wonder 1-1 geworden is. Een aanval vanuit het boekje die op de achterlijn voorgegeven wordt door die was het best wel sterk. En best wel sterk die wipte hem over de doelman heen. Ja, er staat twee man van Vredenburg op de lijn en die schiet er hem tegen een speler van Roda aan. En zo ging die doel in. En gaan we hier richting de rust. En waar het 1-1 staat, Paul, hoor je me niet meer, blijft het 1-1 hier.
0: Dankjewel, Wijno. Ik noteerde met potlood deze stand. De 1-1 stand dus daar op het scorebord. We gaan weer terug naar jou, Elian.
1: Ja, dan weer naar het veld. Olaf van der Zanden, die duwde even tegen zijn tegenstander aan toen Capelle in de aanval was. En scheidsrechter Danny Koevermans floot resoluut, gaf Capelle een vrije trap. Inmiddels Vetahi van Capelle aan de bal, speelt hem naar Polleman, speelt terug naar VTU, geeft hem diep. Kan die naar een van de spitsen, dat zijn Kusters en Ikacharia. Nee, dat lukt niet. Kali Tahiri verdedigt goed, zij wordt alsnog ingekopt. Nu Marley Bergvest die verdedigt, er wordt nu echt 5 keer heen en weer gekopt. Inmiddels ligt de bal op de grond. Joël Jaar, een nieuwe speler, die speelt hem diep op Rick Wils, die rent erachteraan. Kan die daarbij? Nee, daar kan hij niet bij. Inmiddels heeft Rodenburg de bal, speelt hem naar Vetahi. Die gaat zitten kijken waar kan ik hem heen spelen van Capelle. Speelt hem in de midden. Oh, Rick Wils zit er goed tussen. Ja, misschien kan hier dan wat uitkomen. Seth Rietveld, ook een jongen die vanuit de jeugd is doorgestoomd. Speelt hem naar rechts, naar de nieuwe aanwinst. Rechtsback Milan Kooi, komt van Katwijk. Speelt hem terug naar Marley Bergfans. Terug naar Seth Rietveld. Ja, een mooi speel, toch wel geduldig en wacht tot dat gaatje valt. Dat is wel goed te zien. Inmiddels staat Fahim Moussaoui. Nou, kijken of hier nog iets uit kan komen. Die is ook aan het zoeken. Speelt hem naar Luc Dielhoff. Alleen het is zo druk achterin bij Capelle. Ze kunnen hem gewoon simpelweg niet kwijt. Er wordt rondgespeeld en die ene diepe bal waar ze naar zoeken, die komt er niet. Inmiddels de bal bij Roy Rondeltap. Die speelt hem naar Yusri El-Kandoussi. Ik kijk nog even of hier iets uitkomt. Ja, die probeert een actie uit te voeren. Speelt hem naar Centrief. Nou, dit zou wat kunnen zijn. Milan Kooi. Nee, het wordt een ingooi. Dan ingooi voor Jodan Boys rond de middencirkel. Dan sluiten we hiermee het verslag af. En tot zometeen terug naar de studio.

zomerse muziek en het komt uit Noorwegen, deze band. Het is De Bauza en Magnetic, de plaat die we draaiden hier in Sport op zaterdag. Ja, bekervoetbal, dan hebben we te maken met wat klassen, wat competitiegenoten, bekercompetitiegenoten, waar we normaal gesproken niet al te vaak van horen. Dus dan is het ook vaak wat moeilijker om daar de tussenstanden te kunnen achterhalen. Dat gaat nog niet zo makkelijk, dus ik heb nog niet zoveel standen uit de beker voor u kunnen verzamelen. Behalve dan uiteraard de wedstrijd die we zelf natuurlijk volgen vandaag. U weet het inmiddels, Esto tegen Dokos staat 2 tegen 1. Bij Donk tegen Benschop is het 1 tegen 0. Bij de wedstrijd van NSV 46 tegen Kamerik staat het op dit moment 1 tegen 1. Stand van de wedstrijd tussen Roda en Vredenburg, ook daar is het 1 tegen 1. Dat zijn de standen die we hebben kunnen verzamelen op dit moment. Natuurlijk wel een volledig overzicht van de vierde divisie waar Jodan Boys in speelt. Nou, ze staan op dit moment zelf op een 0-0 stand nog steeds na een kwartiertje spelen in de wedstrijd tegen Capelle. Andere standen van de half drie wedstrijden, dus de ruststanden bij Heerensdam tegen Xerxes DZB, is 2 tegen 1. HVV tegen Valken 68. De nieuwkomer, die vorige week nog verloor van Jodan Boys, staat op dit moment voor met 0 tegen 2. Schravenzande tegen HBS staat 1 tegen 0. Smitshoek tegen het Sportclub Feyenoord 1 tegen 3. En bij ASWH tegen RKAVV is nog niet gescoord. Evenals dat het geval is bij Jodan Boys tegen Capelle. En laatst genoemde wedstrijd die dus inmiddels een half uurtje onderweg is. En de wedstrijd daarvoor ASWH tegen RKAVV is begonnen om 3:15. Goed, dat zijn de standen dus op dit moment. We gaan zometeen ook weer terug natuurlijk naar die andere wedstrijden van vandaag. Het bekervoetbal en het competitievoetbal. Allemaal te volgen hier in Sport op zaterdag. En als u nog eventjes lekker terug in de tijd wil gaan, dan doen we dat straks na de klok van 6 uur bij de wedstrijd van Gouda Legends tegen de Feyenoord Legends. Ja, dat is een prachtig affiche wat wordt gespeeld hier in Gouda. En u kunt het beluisteren als u wilt bij Sport op zaterdag. The Pretenders en dit zijn Back on the Chain Gang.

0: The Pretenders en Back on the Chain Gang, ze zeggen het zelf ook al. Dat is de plaat uit de jaren 80 die we draaiden hier in Sport op zaterdag. 4:02. We gaan weer terug naar het voetbal. Terug naar de sportlaan bij de wedstrijd van Yodan Boys tegen Capelle. Terug naar jou, Elian.
1: Ja, waar Yodan Boys in de aanval is, een diepe bal van Marley Bergfors op Jussi Elkandoussi. Probeert hem voor te geven, die het verdedigt. Hij is nu nog een bal, geeft een voorzet. Luc Dielhoff die komt in vliegen, maar die krijgt hem wat ongelukkig op zijn hoofd. En daardoor gaat de bal ruim naast. Hij viel ook halverwege in zijn sprong. Maar toch wel, het is Yodan Boys dat toch wel de klok slaat hoor. Ze hebben veel balbezit en ze proberen continu ertussendoor te komen. Meest kansrijk zijn ze toch nog wel via de zijkanten, want het centrum bij Capelle is gewoon echt vakkundig dichtgemetseld door trainer Brinkman van Capelle. Drie centrale verdedigers en dan twee middenvelders kort ervoor. Michiel Isaias, keeper van Capelle, speelt de bal nu uit. Rick Wils inmiddels aan de bal via Joël Gilaar, die probeert te draaien. Schudt de tegenstander van zich af, stoomt nu op door het midden, kan hij hem kwijt. Hij speelt hem helemaal naar rechts, maar te zacht. Hij komt daardoor niet bij Fanny Moussaoui terecht. Inmiddels de Vries aan de bal, speelt hem naar Van Balen. Yodan Boys aan de bal, Yusri Elkandoussi. Die kijkt, waar kan de bal heen? Kapt een keer, speelt hem mee links open. Khalid Tahiri, die kan indribbelen. Loopt zo richting de 16, kan hij hem kwijt. Speelt hem met de buitenkant naar Fanny Moussaoui. Nou, even kijken of dit nog tot iets leidt. Hij gaat op zijn tegenstander af. Linksback van Capelle trekt de bal voor. Kan Rick Wils koppen? Ja! Rick Wils kopt de bal in. Ja hoor, je hoort het op de achtergrond. Een waanzinnig mooie aanval. Langdurig balbezit van de Yodan Boys. Indraaiende voorzet met links gegeven vanaf de rechterkant van Fahim Moussaoui. En door de trefzekere goaltjes die van Yodan Boys Rick Wils de bal ingekopt. Dat maakt het hier een 1-0 voorsprong voor Yodan Boys op Sportpark Oosterwijk.
0: Pikt er toch mooi eventjes mee.

0: Bruno Mars en Carol G in Still. We gaan hem wegdraaien, want we gaan weer terug naar het voetbal. De tweede helft, u hoort het inmiddels al, de lijnen knipperen al. Mensen melden zich bij de velden waar wij vandaag aanwezig zijn. Zo ook bij Esto tegen Dokos. André.
1: Ja, waar we net begonnen zijn aan de tweede helft. Ik moet ook even zeggen dat Esto in de rust gewisseld heeft. Redouan Lagmani is in de ploeg gekomen en ook Jack Hummen. En als ik goed kijk, dan mis ik in ieder geval Yannick Seys de doelpunten maken. En inderdaad, die zou ook maar een eerste helftje spelen. Ben benieuwd of Esto dus in de nieuwe samenstelling dus de voorsprong van 2-1 over de streep kan trekken. En als ik Esto zou zijn, dan zou ik zeggen, ga maar even voor die 3-1. Maar goed, dat moeten we eventjes gaan afwachten. Goed, tot zover eventjes hier de Kievitsheuvel, waar we dus nu ruim 2 minuten onderweg zijn in de tweede helft. En dat Esto nog steeds een 2 in voorsprong heeft tegen Dokos.
0: Dankjewel André. We gaan van André naar Gerrit toe bij de wedstrijd van Donk tegen Benschop. Ook daar de tweede helft. Nog wijzigingen Gerrit in de opstellingen?
2: Nee, zo te zien niet inderdaad. Aan de kant van Donk sowieso niet. En dat kan er komen natuurlijk. We hebben gespeeld 1 minuut en we hebben het eerste wapenfeit gezien van de bezoekers uit Benschop. Een hoekschop, maar die levert niets op. En ook deze bal die wordt van ver naast geschoten. Dus het is een doeltrap voor de doelman van Donk, Bas van der Eem. En de mensen ook van Benschop waren er maar eens. Het is slechts 1-0. Nou, het had wel 3-4, 5-0 kunnen zijn. Dus wat dat betreft is dit een terechte stand. Donk staat terecht vol. Maar ja, een 1-0. Ik bedoel, er hoeft maar even iets verkeerd te gaan. En het is zo weer 1-1. Zoals ze nu beginnen een beetje te knoeien daar in die verdediging van Donk. En dat geeft Benschop dan de mogelijkheid om die bal een keer voor te gaan geven. Gaat dat gebeuren nu via Ekasami? Nee, die doet dat niet. Maar blijft wel in bezit van de bal Benschop. Was door het midden heen dan. Wordt zelf verdedigd daar door Donk. En dan is de aanval inderdaad afgeslagen. En kan Donk via Levi van Houten proberen een aanval te gaan lanceren. Maar ook dat duurt niet lang. En Benschop verovert de bal. Kijk even deze aanval wat het gaat opleveren. Xander van Riet gaat de bal proberen voor te geven. Maar even dan terug naar Niels van der Mortel. Nou, het gaat over veel schijven. Ook in de verdediging daar Denzel van Klooster. Ja, allemaal namen die mij helemaal niet zeggen. Want vroeger heette ze Schinkel of van Vliet in Benschop. Maar nu wat anders. Die staan hier in ieder geval niet in hetzelfde. We hebben gespeeld. Bijna 3 minuten in de tweede helft. En Donk leidt nog steeds met 1-0.

0: Belinda Carlisle. En Heaven is a Place on Earth. Het is 4:15 hier in Sport op zaterdag. U bent erbij vandaag en fijn dat u luistert. Tot 9:00 vanavond zijn we er. Deze uitzending met de sport uit de regio duurt tot 6:00 vanavond. We zijn onder andere ook aanwezig in Bodegraven met 2 wedstrijden. Roda 76 tegen Vredenburg staat 1-1. En bij Esto tegen Dokkos is het 2-1. Ondertussen zie ik de doelpuntenlijn knipperen. Dus alvorens wij naar André gaan, ga ik eerst eventjes luisteren waar er is gescoord. Ik ben benieuwd. Waar?
1: Ja, het is bij mij, Paul, bij Elian, bij Sportpark Oosterwijk. Jodenboys tegen Capelle. Een doelpunt dat vrijwel uit het niets kan voor Jodenboys. Jodenboys was aan het rondtikken rond het middenveld. Op een gegeven moment lag het open. Luc Dielhoff schoot vanaf rechts de bal diep richting de watervlug Olaf van der Zanden. Die vanaf de linksbuitenpositie de bal aannam, op de keeper afliep en hem achter de keeper wist te schieten. 2-0 voorsprong voor Jodenboys tegen Capelle.
0: Dankjewel Elian, fijn te horen ook en goed dat er weer gescoord is. We pakken de doelpunten toch wel mooi mee zo in deze uitzending. 2-1 nog steeds bij jou, André.
2: Ja, waar hij zo toch wel op jacht is naar de 3-1. En Jack Hummen had daar een grote kans voor. Maar ja, hij schoof toch een beetje onbesuisde bal naast. En zo staat het dus nog steeds 2 tegen. Maar hij is dus wel bezig om die kleine voorsprong verder uit te breiden. Het is echt met heel veel balbezit. Nu ook weer, hebben we weer de bal in bezit. Gaat via Bas van Soest, de aanvoerder. Ik moet even zeggen dus dat ook Jesper de beste dus niet aan de tweede helft is begonnen. En zo heeft Essen de nieuwe samenstelling van de ploeg. Daar is weer een kantje daar voor de nummer 16 van Esto. Nee, hij krijgt de bal niet goed voor zijn voeten. En het is toch weer Esto wat dan weer de bal snel terugverovert. En het is eventjes ontzettend lastig voor Dokkers om weer de bal in bezit te krijgen. Want Esto is ontzettend bezig om Dokkers dus in de verdediging te drukken. En dat lukt allemaal prima. Maar ja, dat moet nog komen. Nou is nu Mo Evelki in het gebied, krijgt de bal terug. Kijken of die bal nu eventjes vrij kan maken. Ja, voor Lars Verheul. Bal moet voorgezet worden. Dan gaat nu tot bijna naar voren. En dan is de bal niet goed geplaatst door Lars Verheul. En gaat de bal over de achtlijn. En kan keeper Remco Neuteboom van Dokkers rustig de bal gaan oppakken. Hier is nog steeds 2-1 tussen Esto en Dokkers. En we hebben nu 10 minuten gespeeld in de tweede helft.
0: Dank je André daar vanuit Bodegraven. We blijven in diezelfde plaats in Bodegraven. Want we gaan naar de wedstrijd tussen Roda en Vredenburg toe. 1-1 stand op het scorebord. Dat was de stand die we het laatst hadden toen we Wijnau nog spraken vlak voor de rust. Wijnau nog steeds zo? 1-1?
3: Dat klopt, ja. Nog altijd 1 tegen 1. Ja, we hebben het hier eigenlijk nog steeds over dat doelpunt van Roda, want ja, dat was eigenlijk het doelpunt dat natuurlijk nooit had mogen zitten. En de bestuurder van Vredenburg, die in de rust in de bestuurskamer kwam, die meldde dat dat toch wel exemplarisch is voor de vereniging. Het slechte verdedigen achterin, dat dan de rust, de gedachte van we moeten dat tegenhouden, dan wegvalt. En dan, ja, er valt zomaar plotseling een bal binnen. Over het doelpunt van Roda. Dat was een keepersfout van Spannenmaker die zijn muur verkeerd neerzet. Dus dan staat er gewoon 1 tegen 1 en anders staat het 0 tegen 0 gestaan. We hebben hier 5 minuten gespeeld in de tweede helft. Beide ploegen zijn ongewijzigd het veld ingekomen. En het staat er wat. 1 tegen 1. Paul.

0: Michael McDonald. Ja, die zingt mee op deze plaat van Keith Urban. We go back, zo heet hij. We gaan ook weer terug, in dit geval, naar Elian. Want ja, zo makkelijk is dat in dit geval. Met een klein schuifje omhoog hebben we zo weer verbinding met de sportlaan voor de wedstrijd van Yodan Boys tegen Capelle. Een lekkere voorsprong voor Yodan Boys, Elian, die 2-0.
1: Ja, dat is nuttig voor ze, want Capelle die begon vrij verdedigend aan de wedstrijd. Maar goed, met de 2-0 voorsprong moeten zij gaan aanvallen. En dat geeft Yodan Boys ook weer ruimte. Ja, we zijn bijna bij de rust. Inmiddels, ik denk dat het is de 44ste minuut. En Yodan Boys die gaat invallen. Was net in de aanval via Rick Wils. Die probeerde hem af te leggen op een van de middenvelders. Dat lukte helaas niet. Nu gooit Milan Kooi de bal richting Marley Bergfans, de centrale verdediger. Ja, die neemt de tijd. Die kijkt even waar kan die heen. Ik denk dat hij hem in die end terug naar de keeper gaat spelen. Maar laat de spits van Capelle even achter hem aanrennen. Keeper Roy Rondeltap speelt hem naar Seth Rietveld, de nieuwe verdediger.

0: Bloemendaal. Dan kijken we daar nog even wat daaruit komt. Richting Kusters. Kusters gaat voor de actie. Probeert langs linksback Joel Gilaar te komen. Maar dat lukt hem niet. Die verdedigt goed. Maar raakt de bal ook weer kwijt. Oei, dit ziet er gevaarlijk uit. Maar het resulteert uiteindelijk in een achterbal. En ja, ik denk dat scheidsrechter Koevermans bijna af gaat fluiten. Dus voor nu, als ik nog iets gebeurt, meld ik me. Maar anders is het 2-0 voorsprong voor Jonen Boys bij de rust op Sportpark Oosterwijn. Wordt vervolgd terug naar de studio.
1: Dankjewel Elian. Daar vanaf het veld aan de sportlaan. Ja, scheidsrechter Koevermans, dat klinkt goed. Danny Koevermans dus vandaag de scheidsrechter bij die wedstrijd. Die wedstrijd dus van Jonen Boys tegen Capelle. 2-0 stand daar op het scorebord. Ook Dong nog steeds op voorsprong, Gerrit.
2: Ja, en net geen 2-0. Bal wordt van rond 16 meter gebied wordt hij dan overgeschoten. Net over het doel.
1: Gerrit, ik moet je meteen alweer onderbreken, want er is gescoord. Ik kom zo terug. André.
3: Het Esco heeft de voorsprong. We gaan tot 3-1. Een doelpunt van Mo Elvelki. Dus Esco voorlopig weer een marge van 2 doelpunten tegen Dokos.
1: André, dankjewel. We gaan weer terug naar jou, Gerrit.
2: Waar inmiddels Donk weer een aanval lanceert. Donk dat zojuist noodgedwongen heeft moeten wisselen. Een blessure zo te zien inderdaad voor Jordi de Jong. En hij is vervangen door Abdel Hakkaisi. En probeert Benschop er aan de linkerkant doorheen te komen. Maar goed verdedigen daardoor Werner Overkamp. Dat betekent dat die aanval afgeslagen is. Nou, dan maar even terug naar de Goudse doelman Bas van der Eem. Dus Donk gaat van achteruit rustig opbouwen. Eén aanval is hier wel nog even meenemen. Bal wordt daar breed gelegd door Levi van Houten. Aan de rechterkant een mogelijkheid richting Roy van der Graaf. Roy van der Graaf, dan krijgt hij de bal terug. Dan wordt er denk ik mogelijkheid om te schieten. Nou, nog steeds die bal niet weg. Dat 16 meter gebied de Preithaus. Dan belt je even terug dan naar Mella. De man van het enige doel tot nog toe. Mella probeert door een speler heen te lopen. Dat lukt niet. En dan is de aanval afgeslagen. En kan Benschop het gaan proberen. Maar ook dit levert niets op. Nee, inderdaad. Even kijken. Het is bijna een uur gespeeld hier al. En stand nog steeds 1-0 voor Donk.

0: Van de Man, Morrison, The Bright Side of the Road was dat om 4:06. We gaan weer terug naar de wedstrijd tussen Esto en Dokos, waar Esto zojuist dus die voorsprong heeft vergroot. 3-1 op het scorebord. André.
1: Ja, maar Paul, die voorsprong had veel groter moeten zijn. Geweldige kans voor Jack Hummen. Hij schoot met een rolletje op doel, waardoor de keeper toch nog bij de bal komt. En toen net kopte Bas de Zoet, de aanvoerder, ja, die heeft behoorlijk veel lengte. Die kopte dus de bal op de doelrand bij Dokos. Dus ja, treffers hadden er eigenlijk al meer moeten zijn. In ieder geval wordt volgens mij niet gewisseld. Wat doet de scheidsrechter? Ja, ik denk het wel dat er gewisseld gaat worden. Maar ik weet niet of dat bij Esto is. Ik zie niemand dan aan de kant staan. Ik denk dat het bij Dokos zal gebeuren. Nou, in ieder geval zal Esto dus gaan ingooien. En Esto mag eigenlijk deze wedstrijd niet verliezen hoor. Want ze hebben zo de overhand. Het is echt dat Dokos constant achter de feiten aanloopt. En Esto dus niet eigenlijk meer kan bijbenen. Nou, kijk, de bal gaat nu ingegooid worden. Pak nog eventjes één stelsituatie. Kijk of dat wat oplevert. Nee, nou, ja, het levert wel wat op. Het is een vrije schop op de helft van Dokos. En nou, ik wil het hier maar bij laten. Dan kom ik straks nog weer even terug. In ieder geval, we hebben gespeeld 20 minuten. En Esto staat op een 3-1 voorsprong tegen Dokos.
0: Dankjewel André van Echt om daar dus de voorsprong voor Esto nog steeds tegen Dokos. 3-1 daar op het scorebord. Even kijken naar de lijnen die knipperen. Dan kunnen we misschien toch nog even snel naar een van de andere wedstrijden toe gaan met zo'n 3,5 minuut op de klok. Ik vermoed dat we naar Gouden gaan of naar Donk gaan. Klopt dat? Nee, dat is, klopt niet. Ik denk dat we dan toch naar een van de andere wedstrijden gaan.
2: Wijnouw,
0: ook goed. Welkom.
2: Ook 3,5 minuut. Ja, we hebben het hier meegemaakt. We gaan, althans, we maken het mee.
0: Ja.
2: Een overtreding van Levi Oudenaarde, die volgens de scheidsrechter een gele kaart had was. Dus die jongens een wandeling gemaakt. Dus helemaal buitenom. Ja, en hij stuurde hem zelfs over de afrassing heen. Dus dat moet je helemaal buitenom. En dan mag hij er weer overheen klimmen. En dan moet hij voor de tribune, metertje 15, aan de kant van de dugout van Vredenburg, moet hij gaan zitten voor een minuut of 10. En dan mag hij terugkomen. Dus Roda speelt met 10 tegen Vredenburg 11. En de stand nog altijd 1 tegen 1.
0: 1 tegen 1 inderdaad. En dus die situatie dus, de personen dus eventjes op de bank. En zo meteen dus weer terugkomen bij die wedstrijd van Roda. Dus

0: Inmiddels ook rust bij de wedstrijd van Yodan Boys. Edian zei het er straks al. We gaan waarschijnlijk de rust in met die stand van 2-0 op het scorebord. Dat is ook de stand geworden bij die wedstrijd van Yodan Boys dus tegen Capelle. Ik zie de doelpuntenlijn knipperen en ook een andere lijn. Ik ga eerst even de doelpuntenlijn oppakken, want er is ergens gescoord. Waar?
1: En dat is op de Kiebersheuvel, Paul. Het is 4-1 geworden door Mo Evelki. Dat is zijn tweede na een goede voorzet van Mo Lahmani. Dus Esto heeft deze wedstrijd tegen Dokkers wel in de zak, want het is 4-1.
0: 4-1 dus de stand daar voor de wedstrijd. Bij de wedstrijd tussen Esto en Dokkers. André van Echtom, die pikt er toch nog eventjes net mee. Ik zag andere lijnen inmiddels ook nog knipperen. Het zou zomaar Gerrit kunnen zijn. We hebben wat problemen vandaag met die lijn. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar we gaan ons best doen om kijken of we hem ook nog de uitzending in kunnen halen, zo vlak voor het nieuws. Nou, ik zei het dus al eventjes, die stand van Yodan Boys dus tegen Capelle is 2-0 daar in de vierde divisie B. Even kijken of die andere standen inmiddels ook nog binnengekomen zijn of aangescherpt zijn daar in die vierde divisie. Onder andere de wedstrijd van ASWA tegen RKAVV is wat later begonnen om 3:15. Ruststand is daar 0-0. En bij de wedstrijd van Smitshoek tegen Sportclub Feyenoord nog steeds 1-3. Schravenzande HBS 1-0. HVV Valken 68 is 0-2. En bij Heerjansdam tegen Xerxes DCB staat het 3-1 op dit moment. Goed, we gaan op weg naar het nieuws. Daarna zijn wij bij u terug voor het vervolg van deze uitzending van Sport op Zaterdag. Zoals al eerder genoemd, vandaag dus langer bij u in de huiskamers. Of waar u ook luistert natuurlijk. We zijn overal te ontvangen, ook via het internet. Dus dat gaat makkelijk. We kunnen zelfs in het buitenland te beluisteren zijn. Dat maakt allemaal niet uit waar u luistert. Misschien wel op de camping, genietend van dit programma. Dat kan gewoon ook tegenwoordig hartstikke makkelijk. Blijf lekker luisteren dus naar dit programma Sport op Zaterdag. En zometeen dus zijn we bij u terug voor deze uitzending. Die dus vandaag, zoals eerder gezegd, zal duren tot 9 uur vanavond. Straks vanaf 7 uur dus ook nog het verslag van de Gouda Legends tegen Sportclub Feyenoord Legends.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polarsteps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polarsteps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de kat achter gezien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse servo ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan een paar korte files in het westen van het land. Wat opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A4 Rotterdam-Amsterdam voor Knoopert Hofvliet 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
7: Die in de competities tegenkomen, tegen wie ze eigenlijk nooit vaak spelen. Dat geldt onder andere voor de wedstrijd van Donk. Ze spelen vandaag tegen Benschop. Ja, dat is ook een tegenstander die ze niet vaak tegenkomen. Maar vandaag dus wel. En ze staan nog steeds voor. Gerrit.
8: Staan er steeds voor, maar het is een open wedstrijd geworden hoor. Want Donk maakt af en toe foutjes achterin, maar het is nog niet fataal geworden. En Benschop denkt, of tenminste mag ik haar aannemen, die denkt dat er wellicht wat mogelijkheden zijn. Aan de andere kanten wordt er nu gewisseld. Wessel Akerboom is erin gekomen. Jesse Bottinga is erin gekomen voor respectievelijk even kijken. Die bal die wordt dan even genomen. Overkamp en ook Zakaria Mella. En ook aan de kant van Benschop is de twee keer gewisseld. Dat zijn Bob Bijvoet en Luc Linschoten erin gekomen. Aanval van Benschop wordt nu afgeslagen. En gaan ze dat opnieuw proberen op de eigen helft. Even kijken of deze aanval wat gaat opleveren. Van achteruit Denzel van Klooster geeft die bal voor. Aan de linkerkant zijn er mogelijkheden. Nou, maar dan moeten we even, nou, daar weer even terug. Want Donk staat nu scherp te verdedigen inderdaad. Dat ze later Benschop even komen. En ze moeten dus even kijken. Kijk, nu wordt er inderdaad goed verdedigd en ingegrepen door Donk. En, oh, en dan wordt er weer een foute paas gegeven. En die bal wordt niet bij Jesse Bottinga gebracht. Zodoende gaat Benschop het aan de linkerkant weer een keer proberen. Kijken of deze bal dan voor gaat komen. Dat die bal die gaat voorkomen. En dan wordt hij wordt er uitgehaald uit de verdediging van Donk. Nee, voorlopig... Het is een beetje rommelig aan het worden. Een open wedstrijd. We hebben gespeeld 72, bijna 73 minuten. En Donk dus nog steeds voor met die benauwde 1-0.

0: Nick Kamen en I Promise Myself. We gaan hem wegdraaien, want natuurlijk gaat het voetbal voor de muziek in dit uur sowieso ook. Want dat is het uur met de ontknopingen bij de meeste wedstrijden van vandaag. Zo ook bij Esto tegen Dokkels. Alhoewel de wedstrijd wel inmiddels al gelopen is natuurlijk met zo'n mooie voorsprong voor de ploeg uit Bodegraven. André.
1: Ja, en waar ik ook de conclusie kan trekken dat Esto een geweldig brede selectie heeft hoor. Want nu is ook Sebastian Finko in de ploeg gekomen. Dat is ook een hele jonge speler. Maar al die spelers die in de tweede helft erbij zijn gekomen, die hebben namelijk helemaal geen invloed op de wedstrijd. Dat die wedstrijd, dat Esto dus er slechter van wordt. Nee, het is zelfs al beter geworden in de tweede helft. Nou, dan is ook de verdediging zit er ook goed uit. Maar natuurlijk die Bas van Soest, de aanvoerder die ook heel veel ervaring heeft. Die niks van.
0: André, ik kom zo bij je terug, want er is gescoord in Gouda hier bij de wedstrijd van Donk tegen Benschop. Gerrit.
2: Het is 2-0 geworden. Donk, ja, en de merkwaardige aanval inderdaad. Van links kan die bal voor en werd er op het ingegleden door Bas Houdijk. En zodoende leidt Donk. Na 75 minuten spelen nu Isrijmer 2-0.
1: En hier terug in Bodegraven op de Kiebelsheuvel heeft Esther nog steeds dus die 4-1 voorsprong waar. Dus nu even kijken, Kars Pepping eventjes hulp moet krijgen. Hij ligt op de grond, maar hij staat alweer. Dus we kunnen niet verder in deze wedstrijd. Zit in de 32 minuten. Het is weer Bas van Soest aanvoerder die rustig dan weer van achteruit de lijnen gaat aangeven. En ik moet toch wel zeggen dat ik toch een beetje geniet van dit Esto. Hier een hele goede paas naar Lagmani, maar de bal gaat net te hard. Dat is ook een jongen die weer terug is in het team van Esto. Heeft een poosje gedacht van nou, ik heb even geen tijd voor het voetbal. Maar hij is teruggekomen in dit seizoen en hij is ook van waarde, want hij is een handenbijter. Goed, dan gaan we kijken of het verder dan gaat aflopen voor Esto of Esto nog meer doelpunten kan maken. Maar in ieder geval staat voorlopig nog steeds 4-1 tussen Esto en Dokkers. En we hebben nu 33 minuten gespeeld in de tweede helft.
0: Dankjewel André. Nog eventjes ook benoemen dat jij nog deze week voor BR6 een mooie sportreport heb gemaakt, hè? Ook vanuit BR6 dus. Met erin ook een voorbeschouwing op het seizoen. Ook onder andere met Sylvester Hageman van Esto, toch?
1: Inderdaad, en dan kunnen de Goudse luisteraars ook even zien wat Sylvester wil doen met Esto. En vooral proberen Esto in de tweede helft van de competitie bij de rest te houden.
0: Yes, en dat helemaal goed. Ja, dat kunt u net ook zien op onze Facebookpagina. facebook.com/sportopzaterdag staat ook op de site van RTV Midden-Holland. Sportreport dus, met erin onder andere ook dus een interview met Sylvester Hageman. Maar ook met Jeroen van Lokeren, de trainer van CVC Reewijk. Die kunt u er ook nog bekijken. Ja, dus niet alleen radio, maar ook beeld wat er af en toe bij leveren. Dat doen wij dus ook via onze socials en via onze website. Sport op zaterdag, die lekkere plaat is dit van Ella Langley. 19 weken inmiddels al op nummer 1 in Amerika. Choose in Texas, zo heet het. Just when

0: Ella Langley dus. En Tunes in Texas, we gaan hem wegdraaien. We gaan vanuit Texas weer terug naar Bodegraven. Dat is een flinke stap, maar hij is wel makkelijk gemaakt hier vanuit de studio. We zijn er zo wat dat betreft via de telefoon. We gaan terug naar Wijnoverwij. Wijno.
1: Even een klein tijdverschil in Jovenburg en dan ben je zo weer in Bodegraven.
0: Precies.
1: Daarom, ik heb het vliegtuig van Texas net nog over zien komen. Dus wat dat betreft, ja, Paul staat het hier nog altijd 1-1. Maar dat het hier nog 1-1 staat, nou, dat mag eigenlijk wel een soort van godswonder heten. Want Vredenburg kreeg net een kans. En werkelijk waar, het gebeurde recht voor mijn neus. Die jongen die stond op de doellijn. Droemen was kansloos. Eigenlijk was iedereen kansloos. Maar ja, hij schopte hem over de deur. Over de doellijn. Dat was op zich wel heel knap. En uit de rebound had Roda moeten scoren. Maar die speler van Roda die bleef even te lang staan. En daardoor kwam hij buitenspelpositie terug. Roda is aan het wisselen, Vredenburg is aan het wisselen. Het lijkt erop dat iedereen wat zo ongeveer vrede heeft met het tonenspel tot nu toe. En staat er dus gewoon. We hebben altijd 1-1 hier aan de Broekvatslaan, Paul.
0: Dankjewel, wij nou bij die wedstrijd. Dus 1-1 nog steeds bij Roda 76 tegen Vredenburg. We gaan zo meteen ook weer naar de andere wedstrijden toe. Onder andere ook, vermoed ik, naar die wedstrijd van de Jodan Boys tegen Capelle, waar de tweede helft inmiddels ook weer begonnen is. En ook straks schakelen we dus nog met het veld voor Donk tegen Benschop. We zijn aanwezig bij Esto tegen Dokkels. En ook straks nog vanaf 16:45 Olympia tegen DSO. Daar moet nog worden afgetrapt. En Peter Kool is voor ons daar straks ter plekke. En vanaf 19:00 dus twee man sterk langs de lijn. Jurgen Veldman en Gerrit Schinkel bij de wedstrijd van de Gouda Legends tegen de Feyenoord Legends. Benieuwd wie er allemaal op het veld staan daar straks. We kunnen het allemaal beluisteren hier in Sport op Zaterdag. Are you ready? Dit is Billy Ocean, nu op...

0: Billy Ocean, are you ready? We zijn nog niet klaar. Sterker nog, we zitten nog volop in de wedstrijden van vandaag. We gaan meteen weer schakelen naar de wedstrijd van Ersto tegen Dokos. André?
1: Ja, we hebben iemand op het slagbankje zitten. Dat is Sebastian Cinco, die zijn tegenstander een duw gaf. Maar wat niet in orde was, vind ik, dat scheidsrechter Menneke zijn tegenstander ook niet naar de slagbank heeft gestuurd. Want het was toch wel een hele forse overtreding van achteren. En ik kan een beetje begrijpen de reactie van Cinco. Maar goed, de scheidsrechter deed dat niet. En dan wordt de bal nu over van de doorheen getrapt bij Ersto. Dus het is even iets oppassen voor Ersto. Maar goed, ze hebben die grote voorsprong van 4 tegen 1. Dus ze kunnen wat leiden. In ieder geval, we zitten nu in de 39 minuten. Dus als Dokus nog wil, dan zullen ze toch echt moeten opschieten. In ieder geval, ze hebben wel bal bezit. Dat hadden ze eigenlijk wel wat meer moeten doen in de tweede helft. Aan het begin van de tweede helft. Want toen was het misschien nog een kans toen ze dus op 2-1 stonden om wat terug te doen bij Ersto. Ersto misschien een beetje pijn te doen. Maar in ieder geval, dat is niet allemaal niet gelukt. Want Ersto had de wedstrijd in de tweede helft ontzettend goed in zijn greep. En nu laten ze het eventjes vieren. Ik kan dat ook wel begrijpen. Even kijken of dit nu een goede aanval wordt voor Dokers. Vanuit de middenlijn. De bal wordt naar de zijkant gestuurd. Dan zal er nog een voorzetje mee komen. Ja, dat lukt niet. Want Ersto staat nu helemaal in de verdediging. En heeft dus goed al zijn pionnen goed gezet om de bal weer terug te krijgen. En eens kijken of dan nog een schot gaat komen vanuit de tweede lijn van Dokos. Nee hoor, dat gebeurt niet. Kan ik hier belaten. Hebben gespeeld 40 minuten in de tweede helft. En krijgt Dokos nog wel een hoekschop. Maar die neem ik even niet mee. Kom straks nog even terug. In ieder geval, de stand is steeds 4-1 in het voordeel van Ersto.
0: De slotfase dus van de tweede helft daar bij Jodan Boys zitten ze inmiddels nog volop in die tweede helft. Zijn ze juist eigenlijk pas begonnen bij die tweede helft. En die lekkere voorsprong bij rust van 2 tegen 0. Benieuwd wat de tweede helft ons brengt. We gaan naar Elian.
2: Ja, klopt helemaal, Paul. Ja, het is hier pas de 52e minuut, dus er gaat nog misschien een hele hoop gebeuren. Misschien ook niet, dat gaat we zien. 2-0 voorsprong bij rust en het spel belt. Capelle is iets aanvallender gaan spelen. Dat merk je wel, die proberen wel nog de achterstand terug te halen. En we weten ook al van vorig seizoen dat Jodan Boys ook wel kan verslappen en zo de zwakke momenten heeft. Dus het is een kwestie voor de Gouwenaren om scherp te blijven. Voorzet van Capelle. Oeh, dat scheelde heel weinig. Op de spits van Capelle, die kon hem bijna inkoppen. Dat scheelde niet veel. Jodan Boys heeft ook een wissel gepleegd. Rechtsback Alex van Waardenberg is erin gekomen voor Khalid Tahiri. Dat is een van de wissels. Verdere opstellingen ongewijzigd. En Kim Marley Bergfans die gaat nu vanuit achteruit de bal inbrengen. Wordt rustig aangedaan. Ik maak deze nog even af richting Roy Rondstad. Wordt gelijk opgejaagd door Capelle. Die proberen nu toch de drukte wel op te zetten. Fahim Moussaoui, kan hij iets met die bal? Speelt hij terug naar Alex van Waardenberg. En Capelle heeft de bal heroverd. Nou, even kijken of hier iets uitkomt. En anders gaan we terug naar de studio. Een van de verdedigers van Capelle probeert in te dribbelen. Speelt een diep richting spits. Maar hij wordt onderschept door Jodan Boys. Voor nu terug naar de studio. En ik kom straks weer bij jullie en de luisteraar terug.
0: Dank je, Elian. We verlaten de studio meteen om weer te gaan naar de veld aan de Nieuwe Donkstraat. Ik schakelde al eventjes met Gerrit en ik hoorde lawaai. Want ik hoorde een schot op de paal, Gerrit.
3: Een schot op de paal. Dat zou 3 tegen 0 kunnen en wel, ja, moeten zijn eigenlijk. Want grotere kansen krijg je juist niet. Hoewel het eerste kwartier had Donkte natuurlijk ook een hoop. 2 tegen 0 en 3 tegen 0 had het natuurlijk helemaal gelopen geweest. Donker wisselt aan alle kanten. Zojuist ook, even kijken, Levi van Houten vervangen door zijn broer. Blijf in de familie. Tristan van Houten en ook aan de kant van Benschop is door zijn wissel zijn. Nou, zou dit hem dan gaan worden? Gooit hem erin? Ja. Nou, dat is dan eindelijk die 3 tegen 0. En het is die invaller dat Jesse Bottinga die voor scoort, inderdaad. En met nog een minuut of 4 te gaan, het zal iets meer worden, want het spel heeft even stilgelegen vanwege een paar blessures. Is de zaak nu natuurlijk gelopen hier. Het scorebord moet nog bijgewerkt worden, maar er wordt afgetrapt. Het is 3 tegen 0.

0: The Rolling Stones en In The Stars. We gaan hem wegdraaien, want we gaan naar de laatste, voor de laatste keer vanmiddag naar de wedstrijd van Esto tegen Dokos. Mooie overwinning voor Esto vandaag, André.
1: Inderdaad, de wedstrijd is ten einde 4-1. Scheidsrechter Wennekes heeft geen minuut bijgeteld, had hij eigenlijk wel moeten doen, maar goed, hij had er kennelijk geen zin in. En Esto heeft dus in de beker gewonnen van Dokos en blijft dus meedoen om de eerste plek in de pool voor een bekerronde verder. Nou, en ik denk dat ook Hageman, de trainer van Esto, tevreden kan zijn, vooral in de tweede helft, dat hij ook ziet dat de invallers het goed hebben gedaan en Esto zeker niet slechter hebben gemaakt. Goed, eindstand Esto Dokos 4-1. Opnieuw dus een zege voor Esto in de beker. Maar ja, vorige week hadden ze natuurlijk gelijk gespeeld. Maar in ieder geval, ze doen nog mee in de eerste ronde om nog een ronde verder te komen. 4-1 dus. Esto en Dokos.
0: Dankjewel André voor je bijdrage van vandaag.
1: En tot de volgende keer, hè?
0: Yes, tot de volgende keer. Een goed weekend.
1: Hoi.
0: Hoi, hoi. We zijn ze weer, de dagartiesten van vandaag. Want Freddie Mercury was bijna 80 jaar geworden vandaag.

0: In 1991 is hij overleden, Freddie Mercury. Maar als hij er nog was geweest, dan was hij vandaag 80 jaar geworden dus. Vandaar dat we vandaag kiezen voor 3 platen van Queen. Crazy Little Thing Called Love was de tweede pleidraag van vandaag hier in Sport op Zaterdag. We gaan terug naar de wedstrijd van Donk tegen Benschop. 3-0 de stand. En ik vermoed dat het bijna afgelopen is, Gerrit.
1: Ja, we zitten dan in de extra speeltijd. Benschop heeft nog een enorme kans gehad. Het lijkt wel of ze weigeren te scoren. Want een open kans en dan schiet je de bal hoog over. Ja. Nou, dan is het toch wel terecht dat Donk hier wint deze wedstrijd hoor. En doen ze toch heel goede zaken in deze bekercompetitie, in deze pool. Want na 0 tegen 4 gaat het waarschijnlijk nu 3 tegen 0 worden. Maar de spel wordt weer even stilgelegd vanwege een blessure van een van de spelers. Ik weet niet of de andere wedstrijden spannender is. Paul, daar kom ik zo wel even terug.
0: Nee, ik ben de enige.
1: Ik ben de enige. Nou, dan ga ik gewoon wel even door. Maak ik maar een haaltje af. En dan komt Donk dus op 6 punten. En hebben ze aanstaande donderdag. Want ze spelen de derde wedstrijd aanstaande donderdag. En tegen Schoonhoven. S'avonds om 19:15 hebben ze... Ja, 1 puntje hebben ze genoeg aan. Want verliezen ze daar. Dan zou inderdaad Benschop nog op gelijke hoogte kunnen komen. Als ze met dikke cijfers van Slikkerveer winnen. En dat is volgende week zaterdag Slikkerveer tegen Benschop. Nou, het spel. De speler is in kwestie is weer opgelapt. En de scheidsrechter hervat het spel. Er wordt ingegooid. Dus ik denk dat de scheidsrechter binnenkort ook wel gaat afsluiten. Want hij kijkt al op zijn horloge. En dan gaat Donk ook deze twee wedstrijd winnen. En gaat Benschop met 0 puntjes terug naar Benschop. Naar dat mooie dorp. Ze zullen ongetwijfeld niet wakker liggen. Want dat lagen ze in mijn tijd ook al niet. Want er zijn erger dingen op de wereld. En ook mooiere dingen nog zelfs dan een wedstrijdje voetballen. En de bal nog één keer ingegooid. Donk nog een keer een kansje dan. Nou, die bal die wordt, ja. De scheidsrechter zegt, aju paraplu. Het was maar aangedaan. Donk wint hier deze wedstrijd met 0 tegen, of met 3 tegen 0. Het werd 1-0 door Zakaria Mella in de 17e minuut. Bas Houdijk in de 75e minuut 2 tegen 0. En het slotakkoord was voor Jesse Bottega 3 tegen 0.
0: 3 tegen 0 dus. Ja, en tot zometeen Gerrit weer.
1: Ja, op naar Feyenoord zou ik gaan zeggen.
0: Ja, precies. Je meldt er zometeen weer. Vanaf 6 uur ben je daar in ieder geval te horen met een voorbeschouwing bij die wedstrijd. Dus ook dan de moeite waard om te luisteren. De wedstrijd van Gouda. Dus de Gouda Legends. Dus ja, de oudgedienden van Gouda tegen ook oudgedienden van Feyenoord. Die vandaag dus op het Groenhovenpark te zien zijn. Vanaf 7 uur dus ook te beluisteren hier op de radio. Dan is het 3 minuten voor 4:30. Dan gaan we even een plaatje draaien en dan gaan we zometeen weer schakelen.

0: Val Horan en Miles Smith waren dat. We gaan hem wegdraaien, want ik zie de doelpuntenlijn knipperen. Dat betekent dus dat er ergens gescoord is, dat er iets belangrijks gebeurd is. Wijno.
1: Oh, dan heb ik een verkeerde lijntje gebeld. Want ik wilde eigenlijk alleen maar melden dat hij hier afgelopen was.
0: Ja.
1: En dat het uiteindelijk 1 tegen 1 gebleven is. Dat wilde ik eigenlijk melden, weet je niet.
0: Nou, oké, dat is ook goed. Is ook nieuws, toch? Ja.
1: Soms wel, ja.
0: Hey, dankjewel voor je bijdrage. 1-1 dus in dat geval voor Roda. En ik zou zeggen, jullie gaan ze opmaken voor de competitie dan, hè?
1: Ja, over 2 weken. Maar goed, dan zijn we er niet. Want dan spelen we 's middags om 1:05 bij HOV in Rotterdam.
0: Ah ja, kijk. Ja, precies. Nou goed, dan komt het op een later moment. Spreken we elkaar vast en zeker wel weer.
1: Zeker.
0: Ik wens je een goed weekend en nog een fijn weekend. Dus ja, tot de volgende.
1: Yo.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.
0: Dag. Wijnoverwijn was dat. En ik vermoed dat deze lijn dan voor Elian is. Want ja, dat is de enige die we nog in de uitzending hebben. Elian.
2: Ja, dat klopt helemaal, Paul. Ik dacht, ik wacht even zodat er alle ruimte is voor de slotfase bij de andere wedstrijden. Want hierna ben ik de enige en dan heb ik toch de tijd. Ja, allereerst wat administraties. Er hebben meerdere wissels plaatsgevonden inmiddels. Esra Hogeboom, eerst aan de kant van Jodemoes dus. Esra Hogeboom heeft Olaf van der Zanden vervangen. En Joey Vergunst heeft Joey Giaar vervangen. Aan de kant van Capelle is er ook 2 keer gewisseld. Duisterhof heeft Wijngaarden vervangen. En Ikachura, de aanvaller, is vervangen door een bekende van Jodemoes, namelijk Fanny Waandels. Een spits die bij Jodemoes veel doelpunten wist te scoren, maar nu aan de kant van Capelle speelt. En ja, eigenlijk moet zorgen voor de ommekeer. En dan is er nu een aanval. Esra Hogeboom, die komt erdoor. Kan die hem afmaken? Oeh. Nee. Och. Hij werd diep gespeeld. Youssi El Kandoussi op de net ingevallen. Esra Hogeboom. Die omspeelde de keeper met een mooie kapbeweging. Maar ja, misschien dat hij toch iets te mooi wilde doen. Want er dook een verdediger op. En die wist de bal te neutraliseren op, denk 1 meter voor de doellijn. Youssi El Kandoussi inmiddels kort genomen corner. Maakt een actie. Kapbeweging. En schiet op de keeper. Oh, wat een goede redding van keeper Esaias van Capelle. Want dat was een goed schot. En Capelle probeert uit te verdedigen. Wordt gelijk opgejaagd door Luc Dielhorst. Weet hem toch, Jesper Kussers weet hem door te koppen. En Fanny Waandels wordt diep gestuurd. Maar daar zit Seth Rietveld tussen. De nieuwe verdedigende middenvelder die uit de jeugd is doorgestroomd. Niet de allersnelste, maar wel een heel goed inzicht. En je merkt toch dat hij er vaak tussen zit. Inmiddels Jodemos via Luc Dielhorst. Speelt hem helemaal over de hele naar Esra Hogeboom. Die heeft de tijd om zijn tegenstander op te zoeken. Youssi El Kandoussi loopt eromheen om het af te leiden. Gaat hij naar binnen? Ja, hij probeert naar binnen te komen, maar er is te weinig ruimte. Nou, ik kijk nog even wat er hier gebeurt. Esra Hogeboom maakt actie. Kaats met Alex van Waardenberg. Maar deze bal loopt over de achterlijn. Het is nog steeds 2-0. Jurk Capelle die is sterker dan in de eerste helft en probeert de achterstand in te halen. Maar voor nu terug naar de studio met de 2-0 voorsprong voor Jodemoes op Sportpark Oosterwijn.

Carly Simon was dat en Why in plaats van haar uit het begin van de 80's. Zometeen gaan we schakelen met het veld in Gouda, de sportlaan. Jodan Boys tegen Capelle. Stand nog steeds 2-0. Dit is Bluff en levenslang om 6 minuten over 4:30 in Sport op zaterdag.

0: Het is bluff en levenslang in Sport op Zaterdag. Jodan Boys tegen Capelle. We gaan weer terug naar die wedstrijd. Ja, Capelle is altijd een lastige tegenstander voor Jodan Boys. Dus ja, als ze deze vandaag pakken, zou het toch een mooi resultaat zijn, Elian?
1: Ja, dat klopt helemaal. Ja, en ik moet toch wel zeggen dat de wedstrijd nu wel echt tot leven is gekomen. Want Capelle die zet flink druk erop. Probeert veel te aanvallen, dus het gaat nu echt wel heen en weer. Net een enorme kans voor Fahim Moussaoui. Die liep na een paas van Luc Diouf alleen op de keeper af. Die was net te traag. Verdediger wist hem bij te halen en wist niet te scoren. Nu gaat Fanny Waandels op het doel af, maar die staat buitenspel. Die liep voor de laatste verdediger, dus die kreeg de bal in buitenspelpositie. En de grensrechter die vlagde resoluut. Er was weinig discussie over mogelijk. Waar wel discussie over was, was een penalty moment net van Capelle. Die schoot hem van dichtbij, leek het op een van de handen van de Jodan Boys verdedigers. Dus dat was echt wel, ik zit een beetje tussen de Capelle supporters in, er was veel gemoor. Trainer werd ook aangesproken door scheidsrechter Koevermans, die beklaagde zich daar ook over. En nu Jodan Boys weer in de aanval, Rick Wil speelt hem op Yousri El-Kandoussi. Die probeerde hem aan te nemen, maar het speelde hem iets te ver voor zich uit en de keeper die wist de bal op te vangen. En nu Capelle weer, Rodenburg, de verdediger in de aanval, speelt hem naar de linksback De Vries. Kijken wat kan die ermee doen. Diep richting Kusters. En Azaroia aan de bal, speelt hem naar Duisterhof. Kan die naar rechts? Nee, die schiet van afstand. Ja, ruim over de goal, ruim over de goal. Maar Capelle houdt toch wel de druk erop nu hoor. Dus in dat opzicht gaat het nog een hete slotfase worden. We zitten nu in de 75ste minuut, nog 15 minuten extra tijd te gaan. En dan pik ik nog even één wissel mee. Adil Akanoui komt erin aan de kant van Jodan Boys. En wie gaat eruit? Dat is Fahim Moussaoui. Dan sluit ik daarmee het verslag af. Nog 15 minuten te gaan. Terug naar de studio.
2: Het meest sportieve radioprogramma op de zaterdagmiddag. Dit is Sport op Zaterdag. Sport op Zaterdag.

0: Dire Straits en The Walk of Life in Sport op zaterdag. Zometeen nog het verslag natuurlijk uiteraard van Yoda Boys tegen Capelle. En straks na 7 uur dan doen wij ook verslag van de wedstrijd van de Gouda Legends tegen de Feyenoord Legends. Ja, benieuwd wie er daarom op het veld komen natuurlijk bij die wedstrijd. Festiviteit alom vandaag op het veld van Gouda. Ze bestaan 120 jaar, dat is een hele lange tijd al. En ja, reden genoeg om daar alvast ook een beetje op vooruit te gaan blikken. Ik ga even schakelen met Jurgen. Jurgen Veldman, goedemiddag.
1: Goedemiddag Paul, goedemiddag luisteraars. Ja, ik sta nu op dit moment in de tribune. En we hebben dus ook heel vaak hebben de wedstrijden gedaan, eigenlijk boven in het hockey hierboven. Waarbij dus altijd zomers en 's winters de kachel brandt. Maar waarbij het altijd onwijs gezellig is. En voor me zit de voorzitter. En ik denk, Jan van der Heuvel, dat je dus bijzonder tevreden... Oh, ik denk dat hij het zo doet. Oh, wacht even.
0: Ik kan jou goed horen, ja.
1: Ja, maar ik zit te kijken of hij is... Oh, nou is hij. Hoor je Jan?
0: Ik hoor Jan nog niet. Nu wel misschien?
1: Hij praat nu in de mobiel.
0: Ja. Nee, ik hoor hem niet goed nu. Ik hoor jou wel.
1: Je hoort mij wel?
0: Ja.
1: Dan zet ik hem even iets harder. Kijken of dat lukt. En anders geef ik gewoon...
0: Nee, ik hoor hem niet. Nee, ik hoor Jan helaas nog niet goed genoeg.
1: Oké, dan ga ik gewoon praten.
0: Ja.
1: Ik sowieso naar Jan van der Heuvel en naar Ed Hulsje toe.
0: Ja.
1: En dan komen koptelefoon af en dan kan hij daarin praten. Mag ik eerst even feliciteren met het feit dat je vandaag jarig bent als club?
2: Ja, helemaal.
1: En ik denk dat het gewoon... Paul, als ik het zo doe, hoor je mij goed dan?
0: Ja, ik hoor jou goed en ik hoor Jan en Ed hoor ik nog niet zo goed. Dus laten we het even proberen. Als het niet goed gaat, dan komen we zo nog eventjes terug.
1: Dingen kunnen zeggen.
0: Ja.
1: Ja, je bent natuurlijk verschrikkelijk blij dat je dus dit en gewoon voor elkaar hebt gekregen. En dan praat ik over de rest van de tegen.
3: Nou, het is natuurlijk sowieso wel een unicum dat een club 120 jaar bestaat. Want dagelijkse voetbal zie je het niet zo heel vaak meer. Vaak worden clubs gefuseerd en worden kleiner. Zeker in de maatschappij zoals het tegenwoordig is. Heb je natuurlijk heel vaak dat clubs kleiner worden en wel moeten fuseren. Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we, ook al hebben we 5 goudse clubs, dat we nog steeds met een ledenaantal van tussen de 750 en 800 kunnen bestaan. En we hopen dat nog minimaal 120 jaar te doen. Alleen denk ik niet dat ik dat meegemaakt.
1: Nou zie ik er heel oud uit, hè. Maar ik denk dat je dus gewoon, je geeft het eigenlijk al aan. Jullie club die bloeit, die is eigenlijk zo bezig. Dat je dus natuurlijk praat je over op dit moment vijfde klasse. Maar ik denk dat er altijd een zekere mogelijkheid in zit dat je dus gewoon verder gaat. En dan praat ik ook hogerop, hè?
3: Nou, we hebben natuurlijk een aantal jaren gehad. Iedereen kent die historie van SV Gouda wel een beetje, denk ik. We hebben natuurlijk zaterdagvoetbal, zondagvoetbal gehad. Daar hebben we helaas afscheid van moeten nemen door omstandigheden. En we zijn door de maatschappij ingehaald, want overal begint het zondagvoetbal kleiner te worden. We hebben een jaar gehad dat we geen selectievoetbal hebben gespeeld. En dat is bewust gedaan omdat we afscheid moesten nemen van een aantal mensen binnen de vereniging die niet goed waren voor de vereniging. En we zijn opnieuw gaan bouwen en ik kan momenteel zeggen dat we een echt goud elftal hebben met jongens die voortkomen uit de jeugd van SV Gouda. Die het goed doen. Ze hebben het toernooi bij Goudendak gewonnen. Ze hebben pas Alphen een vierde klasse verslagen. Ze doen het goed. Ze zullen best wel natuurlijk ook wel mindere dagen kunnen krijgen in de vijfde klasse. Maar wij zijn ervan overtuigd dat als we op deze wijze doorgaan, dat we weer een bloeiende selectievoetbal elftal kunnen krijgen.
1: Nou geef je het eigenlijk al aan dat je dus gewoon eigenlijk op de goede weg bent. En waarbij je dus op een gegeven moment ook gewoon hoger op kijkt. En als ik dan hoor, dan ik heb dus afgelopen seizoen heb ik een van jouw spelers heb ik gehad. Want ik heb dus een portret gemaakt van een aantal clubs binnen Gouda. En daarin kwam ook al naar voren dat ontzettend veel mensen binnen deze groep zo gemotiveerd zijn.
3: Ja, en dat is met name omdat wij veel voor de leden doen. Nou ja, wij betalen niet. Dat is heel duidelijk. Toen ik 17 jaar geleden voorzitter was dat een van mijn voorwaarden. Ik wil best hier...

0: vereniging waar die ooit voor bedoeld is. Maar hij geeft het eigenlijk al aan. En naast je zit Ed Hulser. Voor mij is hij helemaal niet belangrijk binnen Gouda. Maar altijd als ik bij Gouda iets doe, dan staat hij vooraan. En dan praat ik dus over motivatie, ook naar mensen toe, ook naar zijn leden toe. Nou, dat geeft eigenlijk al wat te denken, hè?
1: Ja, nou ja, het is een hobby en die loopt een beetje uit de hand. Ik heb zelf nooit gevoetbald en ik ben bij Gouda terechtgekomen door de familie van de Berg bij de jeugd, omdat mijn kinderen hier voetballen. Ja, dan word je eerst een beetje leider bij een elftalletje van je kind. En dan een half jaar later ben je ineens wedstrijdsecretaris A en B. En toen hebben we altijd wel vrij hoog gesteld. Heel veel jeugd gehad. 3 A-elftallen, 3 B-elftallen, 3 C-elftallen. Goede trainers hadden het gehad in het verleden. En na een jaar of 5 ben ik daarmee gestopt en dan ben ik bij de zaterdag terechtgekomen. Met Tom Blonk. En dan had ik de afspraak gemaakt dat jij gaat biatten, dan kom ik bij jou met de leiding doen, helpen overal mee. Nou, die afspraak hebben we gedaan. Ja, en daarna heb ik nog 2 jaar met Ton heb ik samengewerkt. En toen degradeerde naar de 5e klas en toen is Willem Dekker gekomen. Ja, toen is de successtory begonnen met allemaal jonge spelers, Laudersborg. Binnen 7 jaar van 5e naar 1e klas gaan. Ja, dat waren natuurlijk historische momenten binnen de club. En dan wordt het weer wat minder, want ja, de jongens die gaan trouwen, die krijgen kindjes. Hè, en wij betalen niet. En dan zak je langzamerhand, stak je weer af naar de 4e klas. Hè. We zijn er nog een keer weer ook tussendoor gepromoveerd. We hebben toch heel veel jaren ook nog 2e klas gespeeld na de degradatie 1e klas. En ja, nu zijn we weer aan het bouwen. En we hebben jongens, 41 jongens op
2: Jurgen, dit moment. Jurgen, met jou goed vinden ga ik heel eventjes, want het is een mooi moment om juist dat bouwproces zo meteen weer te gaan belichten. Even schakelen met Elian. Ik kom zo bij je terug als je het goed vindt. Dus laat de man nog eventjes bij de microfoon. Is het goed?
3: Hoor je mij?
2: Ja, ik hoor je. Jurgen?
0: Ja, oké, ik ga door.
2: Ik kom zo bij je terug. Ik ga heel eventjes naar Elian. En gaan we zo verder praten met Ed en met Jan. Elian.
4: Ja, helemaal goed. Ja, want we zijn hier op Sportpark Oosterwijk in de 88e minuut. Wedstrijd is bijna klaar. Nog steeds een 2-0 voorsprong van de Jodenboys. Maar Capelle, die klopt toch wel heel hard op de deur, hoor. Het is een stormlopen. Jodenboys is vooral aan het tegenhouden, aan het verdedigen. Nu een vrije trap van Capelle, schiet hem recht op het doel af. Maar door de muur wordt geblokt. En Esther Hogeboom, die kan er nou uitkomen. Alex Waardenberg loopt met hem mee. Die gaat de diepte in. Geeft hij hem? Ja, hij geeft hem. En alleen net niet goed genoeg. Alex Waardenberg kan daar niet bij, dus hij gaat terug naar keeper Esaias. Speelt de bal diep, richting, eens even kijken, Nivilac, de ingevallen linksbuiten. Van die Wadels kop door, richting Nivilac. Speelt het terug naar Pollemans, naar Duisselhof, lange bal. Oeh, op de vlees, oeh, dat scheelde heel veel. Bijna kopte Vertahi die bal in. En grensrechter geeft ook buitenspel aan, dus anders had hij ook niet geteld, maar... Ja, Capelle klopt toch wel op de deur. Keeper Roy Rondetap die neemt even de tijd. Er is hier sinds dit seizoen eerst een 6-seconden regel. Dus de scheidsrechter die in het begin handhaafde hij dat niet zo streng, maar nu let hij er beter op. En Roy Rondetap moet dus opschieten. Schiet de bal diep richting Rick Wils. Lange spits, een goed aanspelpunt. Die wordt omvergetrokken. En door de, eens even kijken, wie is dat? Door Platschoor. En Jodenboys krijgt een vrije trap iets voorbij de middencirkel. Eens even kijken. Ja, Seth Rietveld speelt de bal in richting Dielhoff. Speelt met Jussi El-Kandoussi. Die gaat zijn man voorbij. Probeert actie te maken. Die is nou op de rechtsbuitenpositie gegaan. Loopt naar binnen, loopt naar buiten. Kan hij hem voorgeven? Hij zoekt. Maar hij vindt niet, want een van de verdedigers van Capelle die speelt de bal weg diep. Joey Vergunst verdedigt goed en laat de bal vakkundig over de achterlijn lopen. Milan Kooi gooit de bal nu in. Waar kan die heen? Richting Luc Diof, richting Jussi El-Kandoussi. Er wordt gelijk door Capelle weer verdedigd. En Jodenboys maar nog een keer gooien. Milan Kooi. Inmiddels is de 90ste minuut aangebroken. Er vindt de wissel plaats. Eens even kijken wie gaat daarin. Ja, wat zal ik doen, Paul? Nog even doorgaan?
2: Ja, ik zit te denken. Ik kan even schakelen snel met Jurgen. Als je het goed vindt, Elian. En dan vraag ik even, Jurgen, kun jij nog even een klein stukje nog komen? Een minuutje of anderhalf, twee?
0: Een doelstelling waarbij je toch zegt van... Dit moet gebeuren dit jaar.
5: Nou, voor de selectie, als we daarover praten, is de enige doelstelling dat die jongens met elkaar, met plezier gaan voetballen. En dat ze onder het beleid van Herman, dat ze gewoon een prachtig seizoen, onafhankelijk van het resultaat gaan hebben. En dat we daarna gaan kijken hoe we verder gaan in de competities. Voor de vereniging zelf hoop ik dat we op deze ingeslagen weg voort kunnen gaan. Dat wij met de vrijwilligers die we hebben, dat we

0: gewoon een mooi seizoen kunnen hebben waarin ieder lid, maar ook iedere ouder zich gewaardeerd voelt. En ik denk dat dat de doelstelling moet zijn van elk bestuur, van elke vereniging.
1: Ik ga toch wel even naar meneer. Hallo, wat gaan we allemaal krijgen? Wat gaat er aan?
2: Wordt gefilmd.
1: Hallo? Moet ik gaan zwaaien of zo? Ja, Paul, ik word hier overvallen.
3: Ja.
1: Door twee jonge mannen met een camera, maar goed.
3: Even Ed. Is goed. En Jurgen, als je het goed vindt, dan ga ik heel snel even schakelen met Elian, want die is echt in de slotfase. Kom ik zo weer bij je terug. Blijf hangen. Elian.
4: Ja, Milan Kooi erover de bal achterin. En Rick Wils is inmiddels ook achter de bijkomen staan. Dus de tactiek die Jodenboys dan doet. Lange spits. Om gewoon even alle lange ballen eruit te halen. Dus het is nu vol op de verdediging voor Jodenboys, voor op de aanval voor Capelle. Marley Bergers kopt de bal weg. Alex van Waardenberg, Juri Duisshoff speelt hem naar Nivelak. Die legt hem terug. Oeh, dat scheelde heel weinig hoor. Dat scheelde echt heel weinig. Bijna doelpunt van Fetahi. Ik denk een halve metertje naast de goal. En er is nu discussie, wordt dit een corner of wordt dit een achterbal? En de scheidsrechter geeft een achterbal. Jullie horen het misschien op de achtergrond, maar er is een hoop discussie over. Er wordt een hoop gemopperd door de trainer van Capelle. Die heeft al waarschuwing gehad, maar ik denk dat zij zegt, de Koevermans denkt, nou ja, we zijn er bijna, laat het maar voor wat het is. Roy Rondeltap die neemt weer de tijd. Uiteraard de 6 seconden, schiet hem diep. Richting ja, uiteindelijk een verdediger van Capelle. Die gaat de man voorbij, speelt ze naar de rechtsback. Duisterhof, die probeert op te komen. Ja, diepe bal op de spitsen. Kan die naar Fanny Waandels? Nee, dat lukt niet. Roy Rondeltap, die kan die bal gewoon simpel opvangen. En ja, die gaat hem denk ik ook weer diep spelen, want het is vooral heen en weer gaan. Ja, diepe bal richting Rick Wils, die weer naar voren is geslopen. Bob Prins is ook ingevallen voor Yusri Elkandoussi. Die kopt de bal terug op Rick Wils. Die houdt de bal vast aan Luc Dielhoff. Wat kan Luc Dielhoff hier maar doen? Die gaat een man voorbij. Kan hij hem diep spelen? Ja, dat kan hij nu wel naar Bob Prins. Wat doet Bob Prins? Gaat zijn man voorbij? Gaat nog een man voorbij? Maar die raakt hem toch kwijt. En nu is Capelle weer in de tegenhaven. Fanny Waandels kopt hem door op Nivelak en die kan er door. Fanny Waandels, ja, die wordt nu, trekt Jodenboys toch even aan de noodrem. De eerste gele kaart van de wedstrijd voor Alex van Waardenberg. Want ja, dat was even nodig. Anders was Capelle er vandoor geweest. Capelle die gaat zich dan opmaken voor een vrije trap. Ik zie alle lange mannen naar voren gaan. Wie gaat hem nemen? Juri Duisselhoff, die heeft een goede trap. Esser Hogeboom loopt nog even vervelend in de weg om dat te vertragen. Maar dit gaat toch een lange trap worden? Ja, maar hij is niet zo goed genomen. Dus kan verdedigd worden Luc Dielhoff en gevangen door Roy Rondeltap. Ja, dat speelt Capelle toch niet slim uit. Zo'n kans moet je toch wel grijpen. En als je dan een slechte vrije trap krijgt, dan kan je er toch weinig mee. Diepe bal richting Esra Hogeboom. Kan die verdedigd worden? Nee, Esra Hogeboom zit daartussen. Maar maakt hens en wordt afgefloten. Anders had hij een vrije toertocht naar de keeper. Nu is het even hinderen van Esra Hogeboom. Het sfeer wordt iets grimmer op het veld. Maar de spelers weten toch dat dit er ook een beetje bij hoort. Esra Hogeboom krijgt nog een gele kaart voor het hinderen van de vrije trap. Dus twee gele kaarten voor Jodenboys inmiddels. Diepe bal richting Fanny Waandels. Maar die kan hier niet bij en die wordt rustig verdedigd door Roy Rondeltap. Die ook expres de bal nog even niet in zijn handen pakt om wat tijd te pakken. En scheidsrechter Koevermans die fluit af. 3 keer fluiten en er wordt geklapt door de supporters van Jodenboys. De spelers van Capelle balen. Maar het is hier geëindigd in 2-0 tussen Jodenboys en VV Capelle. Dit was het voor vandaag. Dan kunnen we nu weer naar de interviews op Sportpark Groenhovenpark. Bedankt Paul en tot de volgende keer.
3: Jij ook bedankt Elian en het was weer een mooi verslag. Fijn dat je erbij was en nou, een mooie overwinning voor Jodenboys. Tot de volgende keer. We gaan met nog, ja, met nog 35 seconden, Jurgen. Dus je bent van harte uitgenodigd om meteen naar 5 nog even terug te komen. Maar je mag er nu ook al even in nog.
1: Stap naar 5 even. Ja, oké, Jan. Doe maar, Paul.
3: Helemaal goed. Dan spreken we elkaar zometeen na de klok van 5 uur. We hebben wat meer tijd om zometeen elkaar te spreken. Tot zo, Jurgen. Jurgen Velman was dat. Ja, bij die wedstrijden dus die vandaag worden gespeeld. Zometeen dus meer Sport op Zaterdag.
5: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden 2 piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 2:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval 2 kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files nog in het westen van het land. De A4 om te beginnen, de Haag richting Amsterdam. Voor Zoetewaardendorp 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En ook 5 minuten oponthoud op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda voor Moordrecht. En er staat daar 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
10: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
9: Vragen over groei?
11: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
9: Of vragen waar je niet omheen kunt?
12: Hoe behoud ik mijn mensen?
9: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
13: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
3: Zojuist een beetje kunnen horen. We gaan er nog veel meer verzamelen. Maar uiteraard gaan we eerst even schakelen met het veld op het Groenoverpark, waar vandaag dus de festiviteiten plaatsvinden van Gouda, die 120 jaar bestaat. En vanavond dus die wedstrijd tegen de Feyenoord Legends. En daarvoor gaan we nog eventjes voorbeschouwen. We hadden al eventjes zojuist al met Jurgen Veldman diverse gasten aan bij de microfoon. Onder andere Ed Hulscher, met wie die sprak. En we gaan nog eventjes terug naar Jurgen.
1: Ja, klopt helemaal. Hoor je mij nou, Paul?
3: Zeker weten. Ja, je bent goed in de hooruitzending. Gaan we door.
1: Jan van der Heuvel is ook heel belangrijk als voorzitter.
3: Ja.
1: Dus ik werd nu al weggeroepen. Want Feyenoord komt zo meteen binnen en ik ben heel benieuwd wie er komen. Maar voor me zit Ed Hulscher. Mag ik jou ook een klein beetje Mr. Gouda noemen?
14: Nou, ik denk dat er wel andere mensen zijn die daar ook aan komen lopen Willem Honkopen. En dat wel ook een echte Mr. Gouda is. Die titel die verdien ik nog lang niet. En er zijn meer mensen die titel veel meer verdienen dan ik. En dan noem ik ook bij wijze van Jan Kuikering. Daar kun je van alles van vinden. Maar ik had een haatliefde verhouding met hem. Maar ik wist wel wie het was. En van elkaar waren we wel goede gasten.
1: Aan elkaar gewaagd behand. Jan Kuikering ken ik ook iets langer dan vandaag. Ik heb natuurlijk vroeger heb ik dus ook een aantal keren je wedstrijden verslagen. En het was Jan Kuikering was een voorzitter. En meestal liep de bestuurskamer leeg. En ik kwam die naar me toe en zei, hier hebben we een borreltje. En ik dronk een borreltje. Maar even dit. Ik vind ook dat jullie dus sowieso op de goede weg zijn. Omdat, wat ik al zei, ik heb dus een van jouw spelers heb ik dus voor seizoen gesproken. En ze lopen weg met Gouda, hè?
14: Ja, maar dat komt ook denk ik gewoon omdat wij een simpele, normale club zijn. Ik bedoel, voetbal is niet zo moeilijk. Het is niet zo belangrijk. Ik bedoel, er zijn veel belangrijke dingen in het leven. En dit is een stukje ontspanning, gezelligheid, sfeer. Je organiseert gewoon wat leuke dingetjes eromheen voor die gasten. Wat Jan Heuvelman ook zegt, wij betalen niet. Zullen we ook nooit gaan doen. Ook niet toen we eerste klas speelden. En er is in het verleden altijd geroepen, jullie betalen Loutersborg nooit een cent. Die was zwaar beledigd als het aan hem gevraagd werd. Kijk, en dat is ook de goede sfeer onderling. We hebben nu allemaal jongens die elkaar goed kennen. We zijn nu weer bezig met een goede 15, met een goede 17, met een goede 19. Er zit voorlopig een hele goede toekomst in. En die jongens gaan allemaal goed met elkaar om. Ze trainen met elkaar op donderdag gaan we het allemaal. De Herman Verrips die gaat clinics geven aan die jongens. Trainers die meelopen van de jeugd, die gaan ook met Herman Verrips meelopen. Al dat soort zaken meer. Ja, en dat maakt een leuke club.
1: Dan ga ik één naam noemen, die ik toch ook wel een gouden persoon vind. Romeo El Bouazzati. En ik zou je vertellen, ik heb, denk nu 2 jaar terug, heb ik de wedstrijd gedaan, Gouda Ona. En dat werd 2-5 geloof ik. En toen was hij, niet op mij hoor, maar hij was zo ongelooflijk boos. En ik heb niets langer dan vandaag, dat ik zei van, moet ik met Jan Marokkaal gaan praten, want dan versta je me tenminste. Maar dat ging dus niet. Maar ik bedoelde mee te zeggen, want betekent die ook nog wat voor jullie?
14: Romeo betekent zeker wat voor ons. Romeo die heb ik toen weer teruggehaald toen we in een moeilijke periode zaten. Kijk, Romeo is gewoon een goede gozer. En zijn zoon hebben ook bij ons gevoeld dat natuurlijk. En zijn andere zoon is bij ons verzorger geweest. En maar Romeo die kan de stress een soort niet aan. En hij neemt alles mee naar huis. En toen heeft hij gezegd, joh, dat kan ik niet meer, dat wil ik niet meer. Hij heeft weer afscheid genomen van die jongens in de kleedkamer. Hij stond gewoon te huilen. Van koud is de clubpie. En nu ook, als we hem nodig hebben, bel hem op. Komt hij gewoon helpen. Hij komt hier ook kijken. En als hij kan helpen met trainen of wat dan ook. Hij wil fixen training gaan geven bij ons. Nou, dat is gewoon een doodgoeie gozer. En hij is open geworden van de week. Nog hartelijk gefeliciteerd, Romeo.
1: Heb ik toch nog een vraagje aan je. Ik ben eigenlijk ook een beetje gepemperd met GSV. Dat weet je ook wel een beetje. En Kees Bremmen is mijn tweede paar. Maar goed, GSV is weer terug. Wat vind je daarvan?
14: Ja, wat vind ik ervan? Het is gewoon een club die het weer gaat proberen. Kijk, ze hebben natuurlijk een aantal jaren geleden ook geprobeerd. Maar allemaal vrienden van elkaar. En nu heb ik begrepen dat het allemaal Marokkaanse jongens zijn. Ja, dat is prima. Dan gaat het helemaal niet. Maar ja, ik denk dat het ook weer lastig wordt voor ze. Denk ik wel. Maar ja, ik hoop dat ze het dat elkaar krijgen. En dat ze toch ook weer gewoon mee gaan doen in de competitie. Dat ze horen gewoon bij Gouda. Want GSV is ook een legendarische club, hè? Het verleden.
1: Nou, want ik heb er ook wedstrijden gedaan. Maar goed, ik wil je gewoon even bedanken dat je de tijd nam om dus even de interview te doen. Want we hebben het helemaal niet druk, geloof ik.
14: Ik was gisteren ben ik een uurtje of 10 bezig geweest. Vanochtend was ik hier om 8 uur tot vannacht 4 uur. Dus het valt wel mee. En morgen gaan we alles weer opruimen.
1: Is goed. Dankjewel. En we spreken elkaar straks nog wel. We hopen ook dat we een leuke en gezellige wedstrijd zien. Waarin dus het publiek ook massaal op af moet komen. En goed, we horen wel hoe het afloopt. Dit was even een impressie vanuit Gouda. Vanaf de voetbalvereniging Gouda. En ik geef even terug naar de studio.
3: Dankjewel Jurgen. En we komen elkaar straks wel weer tegen uiteraard. En anders het volgende uur bij Remco als hij hier zit vanaf 6 uur. Jurgen Velman dus. Hij sprak met Jan van Heuvel en met Ed Hulscher. Dankjewel Jurgen, tot zo. Jurgen Velman was dat dus daar. En we gaan even kijken naar wat uitslagen die we hebben kunnen verzamelen. Ze druppelen langzaam maar zeker binnen bij ons. En onder andere ook de uitslagen uit de beker die we binnen hebben gehaald. Maar we gaan eerst even kijken naar de uitslagen uit de vierde divisie B. Wat daar allemaal vanmiddag gebeurde. Als eerste dus de wedstrijd van Jodan Boys tegen Capelle. Ja, Jodan Boys zet de goede lijn voort van vorige week. Toen wonnen ze ook met 0-4. Vandaag wonnen ze met 2-0 van Capelle. Heerenveen met 4-2 vandaag gewonnen van Xerxes DZB. HVV speelde tegen Valken 68. En Valken 68 vakte vandaag zijn eerste overwinning. Dat werd 1-2. Schravenzander tegen HBS, 3-0. Smitshoek tegen Sportclub Feyenoord, een gelijkspel, 3-3. En nog bezig is ASWH tegen RKAVV, dat is 1-1. En bij Westlandia tegen Scheveningen staat het op dit moment 1-0. Jordan Boys, de koploper op dit moment. Ja, er moet nog wel meer worden gespeeld. Maar op dit moment staan ze er wel goed voor. Met dus 6 punten uit 2 wedstrijden. En heel veel ploegen ook met 4 punten. Dus wat dat betreft doen zij het lekker vandaag. En zullen ze ook de koploper blijven als ik het zo zie? Ja, want ze hebben 6 gespeeld. 6 punten uit 2 wedstrijden. En 6 doelpunten voor, 0 doelpunten tegen. Dan kijken we naar wat uitslagen die we hebben gekregen vanuit het bekertoernooi. Onder andere een tussenstand van de Rijnstreek tegen SJZ. De laatste stand die ik daarvan heb gekregen was een 4-6 tussenstand. En er is ook heel veel gescoord vanmiddag bij. Steeds hoger tegen ONA. Bijna de dubbele cijfers. Net niet, maar wel een verlies voor ONA. Het werd 9-1 uit bij steeds hoger. Donk tegen Benschop waren erbij vandaag 3-0. Duindorp tegen CVC Reewijk werd 4-1. Esto tegen Dokkels is 4-1 geworden. We zijn nog op zoek naar de uitslag van Oudewater tegen Nieuwekerk. Nog geen gegevens erover gekregen. Zwammerdam tegen GSV, dat is vanmiddag 2-0 geworden. En dan heb ik ook nog staan de uitslag van Roda tegen Vredenburg. Dat is een 1-1 uitslag vandaag geworden daar bij die wedstrijden. Goed, we gaan weer terug zometeen naar misschien wel eventjes de Gouda. Maar ik denk dat we anders ook wel een paar plaatjes gaan draaien. Waaronder ook deze van Somje. Dit is Multicolor hier in Sport op zaterdag. Blijf luisteren nog. We

0: Sommieu. En Multicolor, we gaan hem wegdraaien. Want we hebben natuurlijk nog een wedstrijd voor u. Zoals u weet, Olympia speelt altijd hun thuiswedstrijden om 4:15 aan de Bodegraafse Straatweg. Dat doen ze ook in de beker. En vandaag speelt Olympia de wedstrijd. En die doet dat dus, zoals u weet, in het bekertoernooi. Ook om 4:15 tegen DSO. Voor ons ter plekke Peter Kool. Peter, goedemiddag.
1: Goedemiddag Paul en goedemiddag luisteraars. Ja, inderdaad, hier vanaf de Bodegraafse Straatweg gaat over... Nou, ik denk een paar minuten die wedstrijd beginnen tussen Olympia en DSO. Om het bekerprogramma hoort die wedstrijd thuis. We hebben ze vorige week alles aan hun eerste wedstrijd afgewerkt. Olympia deed het uit bij Nieuwekerk. En deed het op zich verdienstelijk. Speelde daar 1-1. En DSO, toch wel de favoriet in deze groep. Die won thuis overtuigend van FC Oudewater. 4-1 werd het maar liefst voor DSO. DSO ook een eerste klasse. En vanuit daar ook wel misschien de favoriet van de groep. Olympia ambitieus. Vorig jaar natuurlijk met vlag en wimpel kampioen geworden in die derde klasse. Gaan nu in de tweede klasse aan de gang. En vinden DSO eigenlijk wel een mooie krachtmeting van hoe ze er op dit moment voor staan. Zijn ze al helemaal compleet? Nee, dat zijn ze zeker niet. En of DSO helemaal compleet is, dat weet ik niet eerlijk gezegd. Ze hebben er wel 11 opgesteld, dat weet ik zeker. Olympia heeft het ook gedaan. En is terwijl de spelers nu het veld opkomen... is het Justin van Tol die op het doel staat. Achter de Yassir Hamdani, Robin Spaans, Marvin Vat en Kutum Aymeidi. Middenveld. Aanvoerder Jip Kolenbrander, Aatjan van Dijk en Davy Heakaya. Overgekomen vanuit Moordrecht. En de voorhoede bestaat op rechts. Uit Romeo Pieters, overgekomen van Alphense Boys. Dani Swets in de spits. En Soufiane de Koning gaat het vanaf links proberen. Nou, dan missen er nog wel een paar bij Olympia, maar goed. In deze fase is dat allemaal nog mogelijk en kan het allemaal. Dan denk ik onder andere aan topschutter Leon van der Velde, die er nog niet bij is. Geblesseerd aan de Achillespees heeft hij nog nauwelijks trainingarbeid kunnen verrichten. Het wordt denk ik een interessante wedstrijd vanmiddag tussen Olympia en DSO, die over een paar minuten zal gaan beginnen. Over een minuut of twee, drie denk ik. Alles onder leiding van scheidsrechter Mathieu, Yannick Mathieu. En ik ga even weer op de hoogte houden van die wedstrijd. Om de beker tussen Olympia en DSO.
0: Dankjewel Peter, graag tot zometeen.
1: Tot zo.
0: Tot zo.

Jenna Spyro, zo heet zij. Het is Material Lover die we draaiden hier in Sport op zaterdag om 6:10. Zometeen is ook nog een verslag van die wedstrijd van Olympia, zoals u weet, tegen DSO in de beker. Nu de derde keer vanmiddag dat we ze tegenkomen. Queen, niet zonder reden, want het is vandaag namelijk de 80ste geboortedag van Freddie Mercury. Goede gelegenheid om hun dus vandaag als dagartiesten te bestempelen. Another One Bites the Dust is dit. Als

0: Queen, zelfs bekend dus de dagartiesten van vandaag. Another One Bites the Dust was de derde keer dat we ze vandaag hoorden in dit programma. We gaan terug naar het voetbal. Er wordt inmiddels gevoetbald bij Olympia tegen DSO. Peter?
1: Ja, daar zijn ze ruim 5 minuten bezig. En tot nu toe gelijk op de wedstrijd waarbij het Sufjan de Koning is die nu op links probeert een aanval op te zetten voor Olympia. Geeft een breed naar Aart-Jan van Dijk. Aart-Jan van Dijk geeft hem helemaal naar rechts naar nieuwkomer Romeo Pieters. Die legt er even naar Yassir Hamdani. Je hebt Kolenbrander nu aan de bal. Zeer zorgvuldig wordt die aanval opgebouwd. Als dat gaat geprobeerd worden. Kuyt en Mari speelt er nu diep op de Koning. Die zich een beetje in het centrum van de aanval had opgesteld. Maar die wordt onderschept door een speler van DSO. En dan kan keeper Moreno Zwarteveld rustig gaan kijken waar hij de bal kan brengen. En brengt weer Sansje bij Delano de Roy. Die legt hem er even terug. En dan moet het DSO gaan worden. Die gaat aanvallen over de linkerkant van het veld. Wordt de bal ingespeeld naar Walid Kadri. Walid Kadri wordt dan opgejaagd door Davy Ayakaya. En dan moet hij weer helemaal terug. Ik moet zeggen, die bevalt wel hoor, die Davy Ayakaya. Overgekomen vanaf Moordrecht. Maar geen enkele moeite gehad om zich aan te passen. Onmiddellijk meegegaan in het toch wat hogere tempo in die tweede klasse. En heeft zich baasplaats verworven. Die wordt die bal voorgezet. En kan er geschoten worden door diezelfde Davy Ayakaya. En dan wordt hij van de lijn afgehaald door notabene Dani Zwets die daar in de weg staat. En dat had zomaar de 1-0 voor Olympia kunnen zijn. Maar het is niet zo. Het is een vrije trap die genomen gaat worden inmiddels door DSO. En dan is het de keeper die de bal maar in het spel moet gaan brengen. Kijkt even waar hij in kwijt kan. Dribbelt dan langzaam naar de rand van zijn strafschopgebied. Wordt even niet onder druk gezet. Wat in ieder geval wel het geval was. En speelt hem dan uiteindelijk in. En naar een van zijn middenvelders, Leroy Zwarteveld. Nou, hij zelf Moreno Zwarteveld zal vast wel familie zijn, denk ik. Maar die speelt vervolgens die bal verkeerd in. En is het de nummer 7 van Olympia, Romeo Pieters, die de bal brengt naar Sufjan de Koning. Helemaal aan de linkerkant met een dubbele dekking gaat er toch langs. Gaat ook langs die tweede man en zou hij hem nu voor moeten gaan geven. Nee, gaat nog een keer langs een derde. En nu duikt hij het strafschopgebied in. En is het scheidsrechter Yannick Mathieu die de handen breed maakt en zegt hij buift het weg. Zijn niks geen overtreding, meneer de Koning. We gaan gewoon door. En het vervolg is een vrije trap voor DSO en die gaat genomen worden halverwege de eigen helft. Nou, we zitten nu in minuut nummer 8 en de stand is nog steeds 0-0 in een tot nu toe aantrekkelijke en boeiende wedstrijd.
2: Het meest sportieve radioprogramma op de zaterdagmiddag. Dit is Sport op Zaterdag met Paul Reilaarsdam.
3: Sport op Zaterdag.

Schitterend nummer nog steeds, dit van AHA. Bekend onder andere ook van Take On Me. Maar dit is ook zo'n hele mooie van datzelfde album ook. Hunting High and Low was dat. In Sport op zaterdag, bijna 5:30. Als u wat later ingeschakeld heeft en u heeft het allemaal niet meegekregen. We zijn er dus toch vanavond 9:00. Vanaf 7:00 dus ook met een live verslag van de wedstrijd van de Gouda Legends tegen de Feyenoord Legends. De luisteraars in Bodegraven en in Oudewater luisteren in dit geval dan niet mee. Want na 6:00 wordt die uitzending niet doorgegeven. Geef niet, want op zich kunt u natuurlijk wel gewoon de livestream via Gouwestad beluisteren. Dus als u niet in de gelegenheid bent om via de ether te kunnen luisteren, kunt u dus wel via de website beluisteren als u het interessant vindt. Ga gewoon eventjes naar gouwestad.nl, klik daar op de livestream en dan krijgt u ook de wedstrijd binnen. Dat allemaal dus straks vanaf 7:00 en tot die tijd nog eventjes voetbal vanaf het veld. Onder andere bij de wedstrijd van Olympia tegen DSO. Stand nog steeds daar 0-0.

0: Eric Clapton en Change the World. We gaan hem weer wegdraaien om te gaan luisteren hoe het gaat bij de wedstrijd van Olympia tegen DSO. Degene die het allemaal kan vertellen is natuurlijk Peter Kool.
1: Ja, er is ruim een kwartier gespeeld. Hier zit in de 16e minuut en er is absoluut geen krachtsverschil tussen eerste klasse DSO en tweede klasse Olympia. Het gaat gelijk op. Maar er moet ook gezegd worden, er zijn nog nauwelijks kansen geweest voor beide doelen. De verdedigers hebben de boel onder controle. Dus nu Olympia die probeert aanvallen over de linkerkant. Maar dan wordt die bal al snel veroverd door DSO. En gaan zij over hun rechterkant proberen die aanval op te zetten. En dat is een hele snelle combinatie die zij uitvoeren. En dus de vrije trap die gegeven wordt door de scheidsrechter op een meter of twee buiten het strafschopgebied van Olympia. Echt een gevaarlijke plek voor een iemand die goed in staat is om een vrije trap te nemen. Er staan twee man bij van DSO die dat zouden kunnen gaan doen. En even kijken hoe dat zal gaan. Wordt een muurtje neergezet van vier man door keeper van Tol. En dan is het uiteindelijk even kijken welke speler dat gaat zijn. Ja, dat is Walid Kadri die vrije trap gaat nemen. Alles in het strafschopgebied van Olympia. Dan gaat die vrije trap komen. Die wordt goed ingeschoten. Maar dus uiteindelijk wordt hij een makkelijke prooi voor keeper Dustin van Tol. De nog jonge doelman van Olympia. Net 20 jaar. Die vorig jaar al debuteerde. En nu de eerste keeper lijkt te gaan worden van de rode zwarte. Nou, Olympia inmiddels via Heyakaya aan de bal. Geeft de bal helemaal naar rechts, naar Yassir Hamdani. Dan krijgt dan een enorme schot van een speler van DSO. En is Hamdani die de bal uitschiet. Zodat er een blessurebehandeling mogelijk gaat worden voor Davy Heyakaya. Dat lijkt wel even nodig. Het ligt hier daarom even stil. Niet het meest interessante moment om nu hier aan de Bodegraafse Straatweg te zijn. Maar laatst terug, een blessurebehandeling vindt plaats met de stand van 0-0.

Marvin Gaye en Kim Weston, die hadden de eerste versie natuurlijk uitgebracht van deze plaat. Maar deze is toch ook zeker wel goed geslaagd. It Takes Two, Tina Turner en Rod Stewart samen op de plaat. Dat gebeurde allemaal in het begin van de jaren 90. En zo was het inmiddels 11 minuten over 5:30. De laatste 20 minuten van de middag van Sport op Zaterdag. En straks dus nog het vervolg na de klok van 6 uur. Oh, deze moeten we niet draaien. We moeten deze kiezen. Na de klok van 6 uur dus het vervolg van deze uitzending vanuit Groenovenpark. En dan zal hier in de studio Remco Bologna zitten. Dit zijn de Cornels, moet ik zeggen, en 74, 75.

Cornels uit de jaren 90. En ze bracht ons eventjes terug naar de jaren 70 met 74-75. In Sport op Zaterdag. Het is nog een kwartiertje of weer te gaan tot het avond is. En we zijn dus nog een kwartiertje bij u in deze middag. Zometeen nog een stukje van de eerste helft van de wedstrijd van Olympia tegen DSO. Ik heb inmiddels ook nog voor u een uitslag gekregen van de wedstrijd van Oudewater tegen Nieuwekerk. Uitslag daar vanmiddag 2 tegen 0. Dus Oudewater deed goede zaken daar in die wedstrijd tegen Nieuwekerk. Dit is The Third World. Een plaat geschreven door Stevie Wonder. Als je dat weet, dan hoor je het wel een beetje terug eigenlijk in het geval. Hij schreef het inderdaad voor hun, voor deze band. Die ook wel kent van Now That We Found Love. Maar dit is een andere van The Third World. Die heet Tried Your Love. Is Sport op Zaterdag.

0: Tried Your Love. The Third World hier in Sport op Zaterdag. Gebeurt veel op de voetbalvelden. Natuurlijk ook vanavond. Ja, als je landelijk gaat kijken. Ajax, PSV. Op dit moment nog NEC tegen Feyenoord. Stand daar 1-1. Maar ja, we gaan nu in dit geval even kijken naar de lokale voetbalhelden die staan te spelen. Onder andere op de Bodegaanse Straatweg. De wedstrijd van Olympia tegen DSO. Hoe gaat het daar bij jou, Peter?
1: Ja, het is een hartstikke levendige wedstrijd, hartstikke leuke wedstrijd om naar te kijken. Het enige wat nog ontbreekt zijn doelpunten. Oftewel Splits van Turaat vroeger zei 0 tegen 0 is de tussenstand. Maar er gebeurt voldoende hoor, daar hebben we niet over te klagen. Het is nu DSO die aan de rechterkant een aanval gaat opzetten. Gaat dan even terug, plaatsen de bal één keer naar de linkerkant. En dan is het Dani Zwits die daar storend werk gaat verrichten samen met Romeo Pieters. En die laatste doet dat heel succesvol, want die verovert de bal. Maar dan kan Aartje Hansdijk hem niet meenemen en dan kan DSO nu dwars door het midden komen. Dan moet dat nu even scherp verdedigd gaan worden. Gebeurt de eerste instantie niet, gaat de bal rechts, wordt hij volgegeven, wordt hij weggekopt door Robin Spaans. Wordt er weer ingebracht, wordt er geschoten. Er is de schitterende redding van Dustin van Tol. Die voorkomt dat Olympia hier op achterstand komt. En DSO blijft wel in balbezit. Gaat de bal opnieuw inbrengen. En nu doen ze dat niet goed. Gaat de bal over de achterlijn. Mag Olympia een doeltrap gaan nemen. En ja, was een vanuit DSO oogpunt een mooi moment. Maar het heeft ook niet tot een doelpunt geleid. Gelukkig voor iedereen die Olympia warm hart toedraagt. Dus die van Tol schiet de bal ver naar voren. Moet het duel, kopduel aangegaan worden door Yassir Hamdani. En hij wint dat in zoverre dat de bal over de zijlijn gaat. En Olympia een ingooi mag er gooien. Meter of vijf nog op eigen helft. En dat doet hij dan naar Aas-Jan van Dijk. Krijgt de bal teruggekaatst. Gaat hij weer naar Van Dijk. Van Dijk dan naar Romeo Pieters. En dan gaat hij nu naar Davy Hayakaya. Die maar uitstekend bevalt die nieuwkomer aan Olympiaanse kant. Nu is het DSO wat de bal gaat overnemen. Nou, nieuw Hayakaya in de achtervolging. En dat doet hij goed door het werk. En dan moet Kuurtje Maimadi eigenlijk gaan ingrijpen. En dat doet hij goed.

nemen. En wordt ze opnieuw gevaarlijk, opnieuw dwars door het midden. En het is Marvin Gap die de bal in instantie wegwerkt. Dan is het Dani Swits die het verdere werk doet gaan. En dan kan Olympio zich overnemen. Dat is een hele goede bal, zeg. De steekbal van DB Akaya. En dan is het Sofian de Koning die door kan gaan. En die wordt fel op zijn uitgezeten door een verdediger van DSO. Dan loopt hij de bal over de achterlijn. Is die kans voor Olympia verdwenen, is de doeltrop voor DSO. Nou, het is inmiddels 34 minuten staat er op de klok. Het is een leuke wedstrijd om naar te kijken. Alleen zonder doelpunten. 0-0.

En dat was Cher en Believe in Sport op zaterdag. Ja, we zijn bijna aanbeland bij de scheiding van de middag naar de avond. Want zometeen komt Remco Ballonje hier. Is inmiddels al in de studio voor het avondprogramma. Het avondprogramma wat straks dus heel erg interessant kan zijn. Ook zeker als u Goudse voetballiefhebber bent. En u wilt luisteren naar het verslag van die wedstrijd van de Gouda Legends tegen de Feyenoord Legends. Ja, dat is ook interessant om die te gaan volgen. Dat gaat gebeuren.

vanaf 7 uur. Daarvoor gaan we alvast even voorbeschouwen. Luisteraars uit Oudewater en uit Bodegraven Reewijk kunnen daar dus niet via hun eigen radiostations naar de luisteren. Maar ja, als u toch wilt volgen, dan kunt u ook gewoon naar de site van Gouwenstad toe. Gouwenstad.nl. En daar wordt dat ook allemaal uitgezonden via de stream. Dus kunt u ook die wedstrijd nog eventjes meepakken als u dat wilt. Goed, we kijken wel alvast eventjes naar volgende week. Want volgende week dan is het 12 september. Ook dan weer een mooi rondje met bekervoetbal. Olympia speelt dan tegen FC Oudewater. Dat is de volgende ontmoeting voor Olympia dus. Wordt ook interessant. Oudewater dus vandaag gewonnen met 2-0 van Nieuwekerk. DSO speelt tegen Nieuwekerk volgende week. Dan hebben we ook nog staan Dokkels tegen Quick Boys 2. Esto tegen ODB. Schoonhoven tegen Donk. Volgende week voor Donk dus een uitwedstrijd. Dat gebeurt trouwens op 10 september zie ik er al staan. Ik weet niet of dat klopt, maar dan zou het zo kunnen zijn dat het aanstaande donderdag al is. En anders moet het dan toch volgende week zaterdag zijn. We gaan even kijken in de administratie hoe dat exact zit. Slikkerveer tegen Benschop. Katwijk 2 tegen Vredenburg. Oegstgeest tegen Roda 76. Kamerik volgende week thuis spelen tegen RVC 33. NSV 46 tegen MMO. Ona speelt tegen PKC 85. Steeds hoger ontvangt SVS op 12 september. We hebben ook nog staan de wedstrijd van Moerkapelle tegen WDS. Civeo tegen Haastrecht. CVC Reewijk tegen TAVV. Duindorf tegen LSVV 70. Florian tegen Gouda. Alphen tegen BSC 68. SJZ tegen Rodenburg. De Rijnstreek tegen Aarlanderveen. GSV tegen Moordrecht volgende week. En Zwammerdam tegen VVOR. De bekerronde. De laatste bekerronde. Daarna begint ook voor de andere ploegen de competities weer. Dan gaan zij ook gewoon de competitievoetbal weer aanvangen. Dat doet Jodo Moos dan al volgende week voor de derde keer. Die hebben er inmiddels al 2 rondes op zitten. Allebei mooi gewonnen. Met 2 overwinningen dus staan zij bovenaan. Zelfs met 6-2. Dus dat mooi. Op doelstelling bovenaan. Maar ze doen het dus lekker. Een lekkere start voor Jodo Moos. Volgende week gaan ze naar Leidschendam, zegt er goed. Ja, volgens mij wel. RKAVV komt daar vandaan. Xerxes DZB tegen Kwik staat ook dan op het programma. Kapelle tegen HVV. Spijkenisse ontvangt Scheveningen. Valken 68 tegen Heerjansdam. Sportclub Feyenoord tegen ASWH. En Schravenzanden tegen Westlandia staat ook op het programma. Volgende week zaterdag 12 september. En dan heb ik er nog eentje voor u. Dat is HBS tegen Smitshoek. Ook volgende week zaterdag dus op 12 september. Goed, dan kunnen we de paparazzen opruimen voor de middag. En dan gaan we ons klaarmaken voor de avond. En dat doen wij niet. Dat doet in dit geval Remco. Die staat er helemaal klaar voor. Een glasje water staat al klaar. En hij kan zich zometeen op gaan maken voor een hopelijk leuke avondsessie. Met mooi voetbal en leuk voetbal. En hopelijk mooie sfeerimpressies ook vanaf het veld op het Groenhovenpark. Waar Gouda dus vandaag haar 120-jarig bestaan viert. Blijf dus lekker luisteren. Tot 9 uur vanavond zit Remco hier. En ook op het veld staan onder andere Jurgen Veldman en Gerrit Schinkel. Die zullen daar zijn. En u kunt ook eventueel nog gaan kijken als u het leuk vindt. Kan natuurlijk ook, gewoon de wedstrijd is gratis toegankelijk op het Groenhovenpark. Dus vanaf 7 uur kunt u daar getuige zijn van die wedstrijd. Waar ook nog leuke feestactiviteiten en aflopen plaats zullen vinden. Dus een feestje met verschillende artiesten ook die erop gaan treden. Dus misschien ook wel leuk om daar een afterparty te gaan houden vanavond als u het leuk vindt. Wat mij betreft toch een heel goed weekend en graag tot de volgende week volgens mij. Ja, dan ben ik hier ook weer voor een nieuwe editie van Sport op Zaterdag. En veel plezier zometeen met Remco.

0: werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key Country Line Dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data en glasvezel.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat die afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als "De longen van Kroatië kunnen niet langer ademen." En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de 2e plek. Max Verstappen start op de 6e plek. De race begint morgen om 3:00. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en het kost je daar 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
9: Hoe word ik beter in mijn vak?
8: Of één die je wakker houdt.
10: Hoe begin ik weer met werken?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
11: BR6. Hallo en welkom bij het BR6 nieuwsoverzicht. Iedere werkdag selecteren onze redacteuren berichten voor ons eigen lokale nieuws. Aan het eind van de week blikken wij terug bij het BR6 nieuwsoverzicht.

0: Dit was het nieuws van afgelopen maandag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Na een lange zomervakantie openden de scholen deze week weer hun deuren. Dat betekent ook weer meer verkeersdrukte. Wees daarom extra alert, pas uw snelheid aan en houd rekening met elkaar. In de eerste weken na de zomervakantie ligt het aantal verkeersslachtoffers hoger dan in de rest van het jaar. Kinderen moeten na 6 weken vakantie weer wennen aan de verkeersdrukte rond de school en onderweg. Maar ook ouders, buurtbewoners en andere weggebruikers moeten zich weer instellen op de hectiek in het verkeer. Wethouder Robin Kersbergen vraagt automobilisten om zo mogelijk de schoolzones te vermijden. De fusie van de zonnebloemafdelingen Bodegraven-Reeuwijk en Waarder-Driebrugge is officieel in gang gezet. De eerste kennismaking met de vrijwilligers van de nieuwe afdeling werd feestelijk gevierd in Zalencentrum De Brug in Reeuwijk. Onder het genot van koffie en gebak stelde de nieuwe voorzitter Connie Weber zich voor. Na een anonieme stemming werden alle voorgedragen bestuursleden door de aanwezige vrijwilligers goedgekeurd en gekozen. Daarmee kreeg het nieuwe bestuur het officiële vertrouwen om samen aan de slag te gaan. Het was een avond vol kennismaking en verbondenheid. De twee afdelingen zijn nu samengesmolten tot een nieuwe afdeling Bodegraven-Reeuwijk. En met deze feestelijke start kan de fusie beginnen.

0: Dit is het BRSS nieuwsoverzicht met het nieuws van afgelopen dinsdag.
1: Vandaag met Marja Roetze. Saskia Ludwig spreekt aanstaande woensdag in bij de gemeenteraad van Bodegraven-Reewijk. Zij roept de raad op om zich bij de provincie uit te spreken tegen windturbines in het open Groene Hart. Ook spoort ze de raad aan om zich voor 4 september aan te melden voor de provinciale hoorzitting op 11 september in Den Haag. Ludwig heeft grote zorgen over de plannen in de polder bij Oud-Bodegraven, waar turbines van circa 240 meter hoog worden overwogen. De nieuwe landelijke norm van minimaal 2 keer tiphoogte, 480 meter tot woningen, biedt volgens haar te weinig bescherming. Bovendien zorgt de mogelijkheid om gemotiveerd van deze norm af te wijken voor extra onzekerheid. Het RIVM doet momenteel grootschalig onderzoek naar hinder en slaapverstoring door windmolens. De resultaten hiervan verschijnen pas in 2027. Ludwig vindt het onjuist dat de regelgeving nu al wordt doorgedrukt. In de regionale energiestrategie is windenergie vastgelegd als reserveoptie, uitsluitend langs de N11 en A12. De provincie onderzoekt nu echter een veel groter gebied dat diep het Groene Hart ingaat. De provincie neemt in november definitief besluit over de locaties. Toppers van Oranje tijdens de najaarsmarkt in Bodegraven. Hier zijn de belangrijkste details overzichtelijk op een rij. Televisieopnames van het programma Toppers van Oranje, vrijdag 11 september 2026, van 8 tot 12 uur, op het Raadhuisplein en de toegang is gratis. 35 bekende artiesten presenteren gedurende 4 uur hun nieuwste singles op het professioneel tv-podium. Onder andere Vincent, Ronnie Tober, Stef Eckel, K3 Tribute en Belinda Kinnar treden op. Ook tijdens de pauzes van de tv-opnames zijn de live optredens op het plein. Er is een professionele camera en lichtproductie. Het publiek komt zelf in beeld voor de landelijke uitzending. Stefan Storm presenteert op het podium en Harold van Woerd doet de backstage interviews.

0: goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen woensdag.
1: Mijn naam is Wim Innaert. Het in 2025 door de gemeenteraad goedgekeurde huisvestingsplan voor 100 arbeidsmigranten en 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen aan het Nespad in Bodegraven wordt aangepast. De ingediende bezwaren over de gevolgen voor het verkeer bij mogelijke wijziging naar een kantoorwerklocatie maakt de aanpassing noodzakelijk. In het nieuwe plan is sprake van permanente huisvesting voor arbeidsmigranten en minderjarige vreemdelingen en beperkt ruimte voor maatschappelijke voorzieningen, kleine bedrijven en kantoren. De gebouwen behouden deze functie en worden niet meer omgevormd tot bijvoorbeeld kantoren of een bedrijfsverzamelgebouw, zoals eerder bedoeld. Burgemeester en wethouders stellen aan de gemeenteraad voor om de eerder vastgestelde kaders te actualiseren. Naar verwachting neemt de gemeenteraad deze maand hierover een besluit. Tegels eruit, groen erin. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk doet mee met het nationaal kampioenschap tegelwippen. Wanneer u meedoet door de tegels in uw tuin door groen te vervangen, dan komt de tegeltaxi de tegels gratis ophalen op dinsdag 6 oktober. En maken we samen de gemeente klimaatbestendiger en insectvriendelijker. Wilt u gebruik maken van de gratis tegeltaxi? Neem de voorwaarden door op bodegravenreewijk.nl/tegelwippen en meld u uiterlijk maandag 28 september aan door het aanvraagformulier in te vullen. Daarna ontvangt u verdere informatie. Of mail naar klimaatbestendig@bodegravenreewijk.nl of bel met Eline Kruk, projectassistent Groen en Klimaatadaptatie op 0172 522 522.

0: het nieuwsoverzicht van BR6 met het nieuws van afgelopen donderdag.
1: Vandaag met Marja Wessels. Karin Cornelissen stopt per direct als interim gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De afgelopen periode is gebleken dat verschillen in inzichten en opvattingen over de verdere ontwikkeling van de organisatie te groot waren om samen verder te bouwen aan de organisatie in verandering. Het college en het directieteam bedanken Karin voor haar inzet en betrokkenheid bij onze gemeente. Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen is Annette Nijhuis benoemd als interim gemeentesecretaris en algemeen directeur tot het moment dat de vaste gemeentesecretaris start. Het wervings- en selectieproces voor de aanstelling van een vaste gemeentesecretaris is gestart. Zorgorganisatie Zorgmis het Groene Hart gaat sinds 1 september verder onder een nieuwe naam, Uniek Zorg Thuis. Na 8 jaar kiest de organisatie voor een zelfstandige koers, passend bij de groei en ambities. Voor cliënten verandert er niets aan de dagelijkse zorg. Zij kunnen blijven rekenen op dezelfde vertrouwde gezichten, persoonlijke aandacht en betrokkenheid. De organisatie groeide de afgelopen 8 jaar uit van een kleinschalige zorgaanbieder tot een vertrouwde zorgorganisatie voor inwoners in de regio. Met de nieuwe naam wil Uniek Zorg Thuis benadrukken dat iedereen uniek is en recht heeft op persoonlijke en passende zorg, bij voorkeur in de vertrouwde omgeving van thuis. De nieuwe naam was vorige week al zichtbaar tijdens de vakantiespelen in Bodegraven, onder meer op shirts en sponsorborden. Ook is inmiddels een eerste video verschenen, waarin directeur Jolanda Maliepaard de naamswijziging toelicht.

0: Dit was het nieuws van afgelopen vrijdag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Oud-burgemeester Jan-Pieter Lokker is woensdagmiddag overleden na een langdurige ziekte. Lokker werd in 2007 benoemd tot waarnemend burgemeester van Bodegraven en leidde in 2011 de fusie met Reeuwijk tot de nieuwe gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Een half jaar later droeg hij het stokje over aan partijgenoot Christian van der Kamp. Hij bleef in Bodegraven wonen en vervulde nadien nog meerdere malen de rol van waarnemend burgemeester elders. Jan-Pieter Lokker overleed op 77-jarige leeftijd. Europa Run draagt ruim 18.000 euro bij aan de herinrichting van 4 gastenkamers van hospice Bodegraven-Reeuwijk. Met de bijdrage worden onder meer nieuwe zorgbedden, nachtkastjes, verlichting en memoryborden mogelijk gemaakt. Daarmee wil het hospice de kamers comfortabeler, huiselijker en beter afgestemd maken op de behoeften van gasten en hun naasten. Europa Run zet zich al 35 jaar in voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. De opbrengsten worden ingezameld tijdens de jaarlijkse Europa Run in het Pinksterweekend, waarbij duizenden deelnemers vanuit Frankrijk en Nederland naar Rotterdam lopen en fietsen.

Reewijk is genoeg te doen. In de regioagenda staan de activiteiten die in onze kernen plaatsvinden. Ook zijn in de agenda activiteiten te vinden uit Gouda, Alphen aan de Rijn of Woerden. Kijk voor het overzicht van alle activiteiten op BR6 onder het kopje Agenda.

0: De samenstelling van de nieuwsberichten vindt plaats door de redactie van BR6. In de redactie zitten Anneke Becker, Dirk van Eeuwen, Marja Roete en Marja Wessels. Mieke Toor verzorgt de regioagenda. Stephanie Peters verzorgt de voice-over. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en het kost je daar 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
10: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
11: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
10: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
11: Het is niet te geloven, hij zit erin!
10: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
12: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
10: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
13: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
10: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
14: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
15: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.
16: Altijd dichtbij.
8: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
16: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olsthoorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen. En hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte,
17: hi, goedemorgen,
16: welkom.
17: Dank u wel.
16: Hoe zit jij er nu bij?
17: Ja, hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe.
16: Best moe.
17: Dus ik ben blij dat het weekend is. Maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
16: Nou, je hebt nu even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Goudenaren willen jou leren kennen als nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
17: Klopt.
16: Van hallo en dag. Verder ook niet eigenlijk. Wij weten van elkaar dat we op een politiek, ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
17: Ja.
16: Wat niet wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
17: Dat is het belangrijkste.
16: Zullen wij afspreken? Ik stel vragen als jij denkt, die ga ik niet antwoorden. Dan geef je dat gewoon aan.
17: Tuurlijk.
16: Korte intro. Geboren in?
17: Den Haag.
16: Den Haag. Je zat op school?
17: Op het Schatteiland hier in Gouda.
16: In Gouda, ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
17: Klopt, toen ik denk 3-4 jaar was. Toen nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd, waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder daarin.
16: Ja. En voor jou is het dus ondertussen ook echt wel
17: een thuis geworden, ja.
16: Juist, ja. Ja, die eerste 3-4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen.
17: Vrij weinig. De echte herinnering die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
16: En welke buurt ben je opgegroeid?
17: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
16: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
17: Dat sowieso.
16: Ja. Nieuwsgierig?
17: Ontzettend, altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want nee, ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons, dat het uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
16: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Een zusje?
17: Ik heb een zusje en een broertje.
16: Dus je bent de oudste?
17: Ik ben de eerste, ja.
16: En hobby's?
17: Ja, ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn 8e jaar al.
16: Even voor de luisteraar, ja. Als wij het woord schermen uitspreken, dan gaat het niet over een iPad, over een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel. Naar
17: of
16: voren,
17: de degen,
16: of de floret naar voren en steken maar?
17: Steken of houden. Ja, steken of houden. Het ligt aan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral. Dat is voor de makkelijke taal is dat slaan. Dan geef je elkaar een klein mapje. En met de degen en de floret is het voornamelijk inderdaad steken.
16: Dus dat zijn jouw grootste hobby's eigenlijk? Ik wil dan eerst even naar het eerste liedje gaan. Nu we jou een klein beetje kennen. Particles van Nothing But Thieves. Wil je daar vooraf of achteraf even iets over vertellen?
17: Ja, ik kan er best vooraf wat op zeggen. Nou, thuis werd het al best wel vaak gedraaid. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden. Vond ik het eigenlijk een fantastisch nummer. En luister ik het nog steeds heel graag.
16: Nou, top. We gaan er naar luisteren. Particles.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de afspeellijst aan. En dan,
0: zing je mee?
1: Vaak.
0: Kan je ook zingen zoals je broertje? Nee,
1: die kan dat veel beter.
0: Dat talent heb jij niet.
1: Nee. Ik vind het heerlijk om, als ik op de motor zit of in de auto, dat ik de muziek lekker aanzet, dat ik gewoon lekker mee ga bleren. Ook inderdaad gewoon even ontspanning en ontlading. Maar zoals mijn broertje, nee, die kan het echt veel beter dan ik het kan.
0: Want je komt op mij over als iemand met veel energie, klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24. Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Het voelt voor mij wel dat ik inderdaad...
0: Voor deze 40-plusser,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want nee. Ja, ik ben 24, maar je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: En jouw politieke interesse dan, wanneer is dat?
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school, toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer?
1: Ja. Klopt.
0: Het is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer. Dat vond ik super leuk. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van, ik vind het echt heel interessant.
0: Zijn het ook ambities die je hebt?
1: Om naar de Tweede Kamer te gaan?
0: Ja.
1: Nu niet per se.
0: Ja, ik denk dat. Met deze vraag?
1: Nee, nu nog niet per se. Ik heb... We hebben echt in september en daarvoor hebben we echt werk gemaakt om het hier Gouda uit te bouwen. En om hier iets op te zetten. En dat vind ik nu veel belangrijker dan bijvoorbeeld na te denken over de Tweede Kamer.
0: Ja, want ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, dus dat was ook echt even een flink juichmoment.
0: Had je angst dat je überhaupt dat je er 0 zou halen?
1: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over elke scenario die er is.
0: Zijn er peilingen?
1: Nee.
0: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek.
1: Nee.
0: Ik heb geen idee.
1: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouda hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van, voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En eigenlijk vanuit dat dacht ik, nou ja, die 1 zit er sowieso wel in. En die 2, dat wordt vechten.
0: Ja?
1: En toen werden het er gewoon 3.
0: Ben je trots?
1: Ontzettend.
0: Ja?
1: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Het is gewoon... Het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor... Om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
0: Ja.
1: En dat is echt waardevol.
0: Ja. En... Sorry, ik ben heel even waardevol voor de stad. Want wat vind je het belangrijkste?
1: Dat we iets terug doen. En mensen hebben duidelijk aangegeven, 8,2% van de mensen die hebben gestemd, hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20 daarin heel belangrijk vinden. Dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen en om dat in werk om te zetten.
0: Want even over je energie, terug over je energie. Je zet je dus, je geeft heel veel tijd van jezelf voor de stad,
1: ja.
0: Hè, voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor in schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
1: Ja.
0: En jij studeert ook nog pedagogiek.
1: Ja.
0: Dat doe je er ook nog even bij. En je werkt.
1: Ja.
0: Dat vergeten we nog even in het hele geitje. Hoeveel uur werk jij?
1: 24 uur.
0: Oké, dus het is niet dat je 40 uur werkt.
1: Nee.
0: En is je studie deeltijd?
1: Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
0: Hij bestaat in deeltijd.
1: Dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
0: want je studeert nu pedagogiek.
1: Ja, dat is eigenlijk.
0: Hogeschool.
1: Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dus echt jongeren en jeugd. En Social Works is eigenlijk heel erg breed, dus alle leeftijden. Die bestaat wel een deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar Social Works, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
0: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren.
1: Ja, ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden, een vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog Welland College.
0: Ah.
1: En ja, ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten. En om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
0: Verder te helpen in... Want puberteit, is het vooral puberteit? Of ook
1: dat
0: de,
1: is vooral puberteit.
0: De kleine...
1: Ja, nee, op je verte was het echt puberteit.
0: Nee, maar ik bedoel wat jij... Wat pedagogiek is, ja, natuurlijk alles.
1: Klopt, ja, dat is ook baby's.
0: Maar jouw interesse?
1: Pubers.
0: Pubers.
1: Ja, die zijn het leukste.
0: Ondoorgrondelijk.
1: Ja, klopt. Lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
0: Want hoe was jij als puber?
1: Stil.
0: Stil?
1: Heel stil.
0: Oh, dat verrast mij.
1: Ja.
0: En weet je waarom jij stil was?
1: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven. En het maar allemaal te zien.
0: Oké. Okay. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad?
1: Ja.
0: En wil je daar iets over?
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat is wel fascinerend.
1: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg, toen hadden we 2 coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik het voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf,
0: dat moet
1: shit,
0: niet zijn.
1: Shit, nee.
0: Echt?
1: Ja, toen dacht ik bij mezelf van, oké. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
0: En dus wat een compliment had moeten zijn.
1: Ik dacht, kwam bij mij een beetje aan als dat ik dacht, shit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
0: Maar kan jij je echt nog herinneren dat je op dat moment, of denk je achteraf...
1: Nee, was echt op dat moment dat ik dacht van, oh.
0: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je,
1: nee,
0: denk ik dan.
1: Nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
0: Nee, ja. Je zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
1: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. En ik ben toch aan het praten op de radio.
0: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... Dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat jij wel weer... Ja, ik vind het zo bijzonder dat je dan wel weer de tijd en ruimte maakt voor de mens. Dat je 1 iemand aanspreekt en dat je daar energie in stopt.
1: Dat is het belangrijkste, toch?
0: En dat zit ook natuurlijk in die pedagogiek.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat die... Klopt het, mag ik aannemen dat je heel veel interesse in mensen hebt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nee, dat klopt.
0: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens.
1: Er zit een enorme oude ziel bij mij. Ja. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk. Omdat, kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt... en als je dat kan erkennen, dan doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen. En een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk. En kan ik er daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook... het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
0: Want je was dus zelf een begin van je puberteit een stille puber. Nou, onzekerheid zal natuurlijk nog... Ik neem aan dat je nog steeds... Ik ken geen mensen zonder onzekerheden. Ja. Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
1: Ik ben maar constructief onzeker geworden.
0: Je hebt dat wel om weten te zetten.
1: Ja.
0: En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht... Ik kon mijn betere zelf worden. Die onzekerheid helpt mij hier niet in.
1: Klopt.
0: Ik heb het niet leuk. Ik heb het eigenlijk niet leuk genoeg gehad die afgelopen jaren. In dat compliment dat je een voorbeeldleerling was.
1: Ja, nee, ik heb vanaf het MBO heb ik zo'n ontwikkelperiode gehad. Dat ik eigenlijk echt in die eerdere fase rondom puberteit. Ja, ik was dan ook nog puber. Denk 16 tot 18. En later was er echt voor mij de grootste ontwikkelperiode naar mezelf toe. En die heb ik volledig ondergaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest.
0: Ook niet even leuk altijd.
1: Nee. Maar je wordt er uiteindelijk een beter persoon van. En ik hoop dat nu wel geworden te zijn. En ik hoop ook dat... ik moet wel zeggen, ik heb me de afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo mezelf gevoeld.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja.
0: En dat denk je dat dat komt door de politiek of door de mix van... Want je doet wel verschillende dingen.
1: Ja, nee, je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wilt doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan en om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van jaar 21. En om je daarin te ontwikkelen en daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was. Maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten in iets wat je nu in Gouda kan neerzetten. En daarvoor nu 4 jaar lang voor kan gaan werken. Dat is fantastisch. En ik gun het iedereen daarin om zijn droom echt achteraan te gaan. En om daarin te doen wat ze zelf willen. En er ook trots op te zijn. En ook op trots op te zijn wie ze daadwerkelijk zelf zijn. En dat vind ik het belangrijkste.
0: Mooi. Heel mooi. Maar wat... Ja. Ik zit even, als ik hardop nadenk, dan vind ik het af en toe mijn gevoel bij... Want ja, 21 is in mijn ogen redelijk rechts. Ben je dat met mij eens?
1: Ja. Okay. Ik wil het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts. Dat klopt.
0: Constructief rechts? Ja. En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
1: Ja, de plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als je een probleem ziet, dan moet je erover nadenken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij jaar 21 hebben we altijd... het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op een bepaalde manier naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is nog ontzettend belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
0: Ja.
1: En wij zitten er echt in om het op te lossen en om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waardoor het ook gewoon kan.
0: Ja, alleen... wat ik dan zelf, hè, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten. Want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
1: Ja.
0: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien.
1: Tuurlijk.
0: Is dat ik bij rechts altijd een soort gevoel krijg van geen verbinding en angst. Dus dat...
1: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerde van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten, zoals wij bijvoorbeeld nu doen. Dat het een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten. En dan kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van daar zit wat angst. En ik probeer dan juist te vertellen van dat is geen angst. Wij kijken daar gewoon anders naar. En dat is oké. Okay. En daarin proberen we daar altijd de mens in te vinden. En alsnog met elkaar te gaan zitten. En om het gewoon gezellig te hebben. En dat vind ik belangrijker dan dan iemand. Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij bijvoorbeeld een discussie hebben, vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen dan dat ik bijvoorbeeld een gelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens. Ja. Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld...
0: Nou ja, ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook van elkaar kan leren.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat je altijd je eigen standpunt bereid bent om bij te dragen of bij te draaien. Of.
1: Maar dat is het mooie aan een gesprek met iemand. Ja. Want je leert ook nieuwe dingen. En je leert iemand anders kennen. En als dat wederzijds is, dan kun je daar een fantastische vriendschap mee bouwen. En dan maakt het mij ook bijvoorbeeld niet uit dat iemand daarin anders denkt. Dat heb ik ook nooit erg gevonden.
0: Nee, zo kom je ook niet over. Maar hoe... Ja, ik denk bij links ook bijvoorbeeld aan... ik weet niet hoe het zit met anders geaardheid. Anders voelen. Anders... andere religie. Ik bedoel...
1: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten. Of daarvoor met mijn stage. Vaak hadden ze een hele andere mening dan wat ik had. En dan keken ze me ook aan van, oh, word je nu boos? Ik denk, natuurlijk niet. Moet je lekker zelf weten.
0: En kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening? Waar...
1: Nou, ik had ooit een... Ik zit even te denken. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij. En die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet. En die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daaruit kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van... Nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg. Want kun je verwachten dat hij je snapt? Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad erover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel. Maar ik kan jou ook niet volledig snappen. En dat is niet erg. Want we praten er nu over. En nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
0: Ja.
1: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb er in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
0: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook... Die heeft niks tegen mensen met een andere seksualiteit.
1: Nee, absoluut niet.
0: Maar over gender... Daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je... En is dat wat je bedoelt met opleggen? Is dat, ik hoor de laatste tijd problemen met...
1: Nee, ja, ik heb... Kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om hem of haar of iets anders aan te spreken. Nou ja, kijk, ik heb daar geen probleem mee. Maar als dat bijvoorbeeld dan wordt opgelegd dat het zou moeten. Dan denk ik, ja, ik moet niks. Het is een persoonlijke band die wij hebben daarin. En daarin kan ik meegaan. Maar ja, als ik je ook weer helemaal niet ken. En je komt naar me toe. En ik praat met je. En ik zeg bijvoorbeeld zij. Terwijl het een hij is of iets anders. En het wordt dan meteen daarin een ruzie. Dan ben ik al snel klaar. Ik kan het niet weten. En dat maakt me ook niet uit. Want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
1: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen. Dan laat ik jouw ding doen.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Acid Rain?
1: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me van de middelbare school. Die ken ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school kwamen altijd bij elkaar. Zaten altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst... Ach, ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen. En het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
0: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold.

0: Acid Rain.
1: Ja.
0: Rustig voor... Wat is het?
1: Dit is een metal band.
0: Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skye. Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skye,
1: ja. Nee. Dat had eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar
1: dat weet
0: toen
1: ik wel.
0: Toch niet?
1: Nee.
0: Hier is een klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven.
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn pake. Maar pake is dan Fries voor opa. Maar
0: wel
1: mijn,
0: iets Fries.
1: Ja, dus mijn pake die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom ook Willem te noemen. En dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze Skye. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar het compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk heet ik
0: Jelte ook Willem. Jelte is de Friese variant van Willem.
1: Ja, Jelte betekent Willem.
0: Voel hem aan.
1: Ja.
0: Jelte, Willem.
1: Ja. Grappig, hè?
0: Ja, Friese, ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte. Pedagogiek.
1: Ja.
0: Ja 21.
1: Ja.
0: Voor in de provincie, ja 21.
1: Als medewerker.
0: Ik voel wel een verbinder in jou.
1: Ja, daar kwam me best voor.
0: Ja. Mag ik jou vragen?
1: Ja.
0: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
1: Zo.
0: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken.
1: Ik denk dat we elkaar zijn verloren in wat we zijn en wat belangrijk is. Ik denk dat we al jaren veel verder uit elkaar groeien, zowel links als rechts. Dat het alsmaar naar de extreme kanten gaat. En dat we eigenlijk vergeten dat wij allemaal Nederlander zijn.
0: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Voor mij is ja 21 zo extreem.
1: Nee. Daar heb je echt een verkeerd beeld bij. Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis. En daarna pas verder kijken. Dus eerst hier op orde. En dan voor iedereen. Dus voor iedereen op orde. Dat iedereen het makkelijker heeft. En dat is voor ons echt daarin... ontzettend belangrijk.
0: Oké. Okay. Ik wil even weg van de politieke discussie. Want ik denk dan... ik heb het idee dat jaar 21 bijvoorbeeld best wel is voor de weinig belasting. Dus rijke mensen weinig belasting. Terwijl ik denk hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
1: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten. Maar iets meer, dan zorg je er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus daar zit een verschil in, in detail, denk ik.
0: Misschien moeten we een keer een uur politiek discussie
1: hebben. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
0: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Dus jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
1: Ja.
0: Waar komt dat door, denk jij?
1: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren... en dat wij elkaar meteen wegzetten als dit en dat en zus en zo. Dus wij kunnen niet meer normaal met elkaar gaan zitten... en met elkaar bijvoorbeeld van mening verschillen. Dat kan niet meer. Want als jij nu van mening verschilt over iets... dan ben je meteen ook iets. Dus we laten elkaar daarin ook niet meer in elkaars waarde... En sowieso niet meer een waarde. Kijk, weet je, ik doe het op bepaalde punten doe ik het ook. En dan denk ik, oh ja, maar dat is links. En dat is eigenlijk iets waarvan ik zou moeten denken van... Ik moet even met ze gaan zitten. En ik moet gewoon met elkaar gaan praten. We moeten met elkaar gaan praten. En we moeten gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of niet.
0: Wel, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over... buitenlanders,
1: ja.
0: Immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van... maar wat is je probleem?
1: Mm-hmm.
0: dat we dan eigenlijk best wel dicht bij elkaar komen.
1: Ja.
0: Ja. Extreem links en extreem rechts.
1: Ja.
0: Dat je dan denkt... Want ja, ik denk altijd... als je hier naartoe komt... Mm-hmm. Dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
1: Dat weet ik niet.
0: En als je het wel voor je lol hebt gedaan... Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. In de jaren weet ik veel. Hè?
1: Ja.
0: 100 jaar geleden. Nee, niet zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, wat is daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee.
1: Mm-hmm.
0: Alleen dan moet je regels bedenken.
1: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan dus, zijn ze landelijk, zijn ze daarmee bezig.
0: Dus maar, ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukszoeker.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
1: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan. Prima, alleen mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En om een woningcrisis ook.
0: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
1: Ja, daar gaan jij en ik het niet over eens zijn. Daar gaan jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel zit ik erin. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
0: Ja, en als we iets meer met elkaar praten...
1: Ja, dan komen
0: kunnen
1: we
0: er misschien best wel uitkomen.
1: Ja, absoluut. Dus maar... Als ik nu bijvoorbeeld zeg van... ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld... even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen anti-buitenlander... of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van, we hebben hier problemen.
0: Ja, alleen de wereld is op dit moment gewoon best wel... hoe noem ik het?
1: Heftig.
0: Ja, dus... We gaan die mensenstromen ook niet echt... Ja, ze zijn er.
1: Ja, maar dan... Kijk, en daar zit dan weer bijvoorbeeld een verschil in...
0: Dus ik snap al, ik heb wat jij nu zegt... Ja. Denk ik heel vaak bij wachtlijsten. Dat ik denk, oké, we moeten gewoon even... een verloren wachtlijst hebben... en gewoon op nul alles opnieuw... en zorgen dat het loopt.
1: Ja, even orde op zaken stellen, maar, inderdaad. Maar inderdaad, kijk, de wereld is heel heftig. En kijk, daar ben ik dus ook iets principiëler in. Bijvoorbeeld hier in... nu ik hier lijsttrekker ben... of nu fractievertegenwoordiger, want ik ben nu gekozen. Of fractievoorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid ligt bij de mensen hier. In Gouda. De mensen die op mij gestemd hebben, maar ook meer dan dat. Dus... Ik moet hiervoor gaan zorgen dat het voor Gouda goed wordt. En daar ligt mijn taak. En daar ben ik gewoon heel principieel in. En als dat uiteindelijk bijvoorbeeld, weet ik veel, over 20 jaar als het landelijk wordt... dan ligt mijn taak daarbij bij de Nederlanders. En dan is het mijn taak om ervoor te zorgen dat het voor hun goed is.
0: Ja, ik voel mijzelf ook wel meer een wereldburger.
1: Ja, nee, ik bijvoorbeeld dan weer niet. Ik voel me echt gewoon een Nederlander.
0: Een kaaskoppie?
1: Ik voel me een kaaskoppie.
0: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskoppie. Ik begrijp me niet verkeerd. ja, en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
1: Ja.
0: Vertel, even, eigenlijk de allereerste vraag die ik wil stellen. Jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: Waar was je?
1: Mag ik vloeken? Of?
0: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
1: Ja, nee, gewoon even. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
0: Ah, oh, dat vind ik nog... Kom
1: ja, nee, vloeken. Ik denk, ik zeg het gewoon even niet meer. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon, wow.
0: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik, hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat in Gouda?
1: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester die gaf...
0: Oh, het Huis van de Stad.
1: Ja, sorry,
0: het Stadhuis.
1: Nee, het Huis van de Stad. Het nieuwe gebouw.
0: Ja.
1: En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we het te horen. Dus dat was...
0: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
1: Nee, dit was 10:15, denk ik.
0: Oh,
1: kwart
0: okay.
1: over tien s'avonds.
0: Kwart over tien al.
1: Ja.
0: En was daar een drankje bij, een feestje?
1: Het was een feestje, ja. Er was een bar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
0: Want jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja,
0: juichen. Toen dacht je, what the fuck?
1: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook in de tijd even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was... Dat was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
0: En dan? Wat gebeurt er? Oké, jij moest je inhouden.
1: Ja.
0: Want?
1: Dan krijg je de camera's. En dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
0: Oh.
1: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
0: Want ben jij eigenlijk iemand, die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Door al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
1: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad. Nee. Maar ik ben verloofd.
0: Die was ik vergeten.
1: Nee, dat maakt niks uit.
0: Een verloofde en een huisdier, wou ik ook nog weten.
1: Ik heb 4 huisdieren.
0: Oh my.
1: Ja.
0: Wat?
1: We hebben 3 katten. En we hebben sinds een paar maanden hebben we ook een puppy.
0: Ik wou net zeggen, luisteraars, we hebben een kattenmens.
1: Ja.
0: Mendel, weer doet hij je versteld staan.
1: Ja.
0: 3 katten en een puppy.
1: Ja.
0: Vinden de katten dit leuk?
1: 2 katten vinden het prima, 1 kat vindt het minder.
0: Oh.
1: Ja, maar het mooie is daarvan, mijn verloofde die werkt bij de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
0: Okay.
1: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst elk diertje willen helpen. En
0: een boerderijtje kopen dan.
1: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoeten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
0: Dus weer even terug naar de zetels.
1: Ja.
0: 3 zetels, jij blij.
1: Ja.
0: Volgende dag radio.
1: Ja.
0: En dan? Wat komt er veel bij kijken?
1: Want de onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Wat de stad moet bestuurd worden.
0: Dat lijkt me fijn. Ja,
1: dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna aan de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan allerlei stekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen 2 verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
0: Okay.
1: Op een uitnodiging om met ze te praten.
0: Oké. Dus werk aan de winkel?
1: Ontzettend.
0: Studie?
1: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
0: Want jij bent nieuw.
1: Ja.
0: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit

0: en begeleiden en jouw weg erin laten vinden. En dat gaat de aankomende maanden als eerste gebeuren.
1: Oké.
0: Ja.
1: Dus het is wel een periode waarin je weer heel veel nieuwe dingen leert.
0: Klopt. Ja, maar ook wel
1: maar dan
0: weer,
1: komen we weer terug bij het nieuwsgierige kind.
0: Klopt.
1: Dat is wel iets waar je van opbloeit? Of?
0: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het hartstikke spannend. Dat sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
1: Ja, dat is ook.
0: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 jaar gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
1: Leuk. Heel goed. En wat, want we hadden nog het belangrijkste, polarisatie.
0: Ja.
1: Nou, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens. Zie je wel, jongens. Links en rechts kunnen prima door één deur.
0: Tuurlijk.
1: Wij zijn het voorbeeld. Heb je nog een ander probleem? En je mag hem ook dan op Gouda. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik vind voor Gouda dit. Of,
0: ja.
1: Ik bedoel, het mag ook een heel wereldprobleem zijn.
0: Nou, als we het hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld. Wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
1: Wat is dat?
0: Duurzaamheid. Ik denk de meeste mensen weten het wel. Nee, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiezone bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
1: Nee, nou ook ik als nogmaals andere kant van het spectrum. Ja. Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
0: Klopt, klopt. En dat mag niet.
1: Maar ik ben hier helemaal niet in. Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen. Maar het klinkt voor mij als oude dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt. Dat vind ik niet verstandig.
0: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak, weet je, als jij een compleet nieuwe bus moet laten maken. Terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt. Nou, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit.
1: Ja.
0: En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen. En dat wij de menselijke maat daarin vergeten. En dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen erin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met een dagelijks leven.
1: Ja.
0: En dat zie ik ook wel echt als een probleem. Dat maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
1: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon groter en complexer is. Is dat waarom er geen maatwerk is?
0: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen, wacht de technologieën af. Werk eraan mee. En zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is. Zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het ook echt volledig in het plaatje past, dat we er volledig op kunnen overstappen. En nu bijvoorbeeld ook met het net.
1: Ja, maar wacht af. Ik bedoel, dat is dan niet een goudsprobleem, maar een wereldprobleem. We kunnen met sommige dingen natuurlijk ook niet al te lang meer afwachten.
0: Ja, maar als wij als Nederland alleen daarin die verandering maken, dan kunnen we schreeuwen en doen wat we willen.
1: Nee, ook daarin moeten wij verbinden.
0: Ja, nee, absoluut. Maar
1: met de rest van de wereld.
0: Ja, maar als wij nu ervoor kiezen om die volledige omslag te doen en de rest van de wereld doet het niet, dan schieten we onszelf ook kaart in de voet.
1: Ja.
0: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen en daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
1: Iedereen wil het, maar niet te veel. Maar ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van, hè?
0: Nee, dat,
1: daar hebben we wel een paar voorbeeldjes. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
0: Mm-hmm.
1: Goed, volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een politieke
0: Dat zou ik wel heel leuk vinden.

0: debatje.
1: Ja.
0: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid,
1: ja.
0: Ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar wij mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan. Die al de hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek. Arjan, dank. Het laatste nummer.
1: Rammstein. Ja.
0: Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard.
1: Ja, ja.
0: Maar je hebt een relaxe voor ons uitgekozen.
1: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
0: Nou, we gaan er naartoe. Tattoo.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot, die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en het kost je daar 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt?
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Op

0: Welkom bij BRSS Café.
1: Een hele goede avond, dames en heren. Welkom bij het BRSS Café. We verwachten weer een gezellig showtje vanavond. Daniel is er ook bij.
2: Zeker, goeie avond.
1: We zijn even hard aan het nadenken over een leuke categorie.
0: Dit is BRSS Café.
1: Maar we komen er nog niet echt uit. We dachten, we doen gewoon even tijd, omdat we altijd zo keurig op tijd zijn natuurlijk. Dus dat vond ik wel een leuk idee van Daniel. Dus laten we maar even beginnen met... Even kijken. We beginnen met...

0: Categorie-carousel.
1: Dames en heren, het is weer tijd voor de categorie-carousel. We zijn begonnen met tijd als categorie vandaag. Dat komt omdat we zijn altijd lekker op tijd. Dus dat was een beetje ons idee.
2: Kenmerkend voor de B6-café.
1: Ja, de B6-café is altijd precies op tijd. We zijn echt niet de afgelopen 2 weken of 3 weken, want was het later gestart. Nou, dat was ook wel een beetje een technische fout, maar dat maakt niet uit. Daniel, heb jij nog een leuk nummer over tijd?
2: Ja, we hebben nou 2 Engelse nummers gehad. We denken gewoon dat de Nederlandse terug in de tijd van
1: Yves Berendsen. Yves Berendsen, ja, een leuk nummertje inderdaad, ja. Dames en heren, Yves Berendsen met Terug in de Tijd. Echt BSS café hit, mag je wel zeggen. Echt een café hit.

0: als ik terug kon in de tijd.
1: Tijdmachine. Oh, hij gaat gelijk verder. Het ging wel heel snel. Tijdmachine van Dio en Seth. Seffy. Dames en heren. We zitten er weer. Lekker met z'n tweetjes. Een rustig avondje vandaag. We zijn natuurlijk nog hard bezig in onze categorie carousel. Moet even kijken. Normaal doen we altijd een beetje een half uurtje alleen. Dit is ook weer zo'n goed thema, dat tijd, jongen. Ze vliegen er doorheen.
2: Misschien loopt hij vandaag een beetje uit de categorie.
1: Ja, het zou kunnen dat toch weer het eerste uurtje is. Net als eigenlijk, ja, doen we eigenlijk wel vaker.
2: Ja, daarom. Als het een beetje een goed thema is, dan kun je het makkelijk een uurtje.
1: Dan kan je het makkelijk doortrekken.
2: En zeker als het goede nummers zijn. Dan is het geen
1: of lange nummers.
2: Natuurlijk. Ja, daarom.
1: Het volgende nummer bijvoorbeeld. Dit is echt wel het nummer waar het thema gewoon letterlijk over gaat. Je hoort hem nu op de achtergrond. Zo'n bar nummer is het. Het is Pink Floyd. En dan weet je al, dat is sowieso langer dan 5 minuten. Dat kan niet anders. Of ze zijn 1 minuut. Dat heb ik nog wel eens een keer. Time. Het is Time. Geniet ervan. Het is een lang nummer. Het is niet iedereen smaak. Maar geniet er maar lekker van.

Ja, dat is Time of Our Lives van Pitbull en Ne-Yo. Ja, het gaat allemaal over tijd. En als je bijvoorbeeld je partner lange tijd niet hebt gezien, dan wat zeg je dan tegen je partner? Ik heb je vanavond nodig. Need You Tonight van INXS.

0: prachtige Time in a Bottle van Jim Croce, die helaas veel te vroeg overleden is. Had ik nog zoveel mooie muziek van hem kunnen hebben. Ik zou zeggen, als je een keer niks te doen hebt, ga hem even lekker luisteren. Ik heb heel veel mooie nummertjes. Maar, we gaan even verder met ons, lopen onze planning in de war. Oh, hij stond nog niet.
1: Ja, we zitten nog steeds met z'n tweetjes, Daniel en ik. We hebben nog steeds tijd. We wachten op Erik. Die zou ook nog even komen. Maar die is zoals gewoonlijk te laat.
2: Te laat.
1: Toen dachten we, nou, dat had ook wel met de tijd te maken. Want ja, als je natuurlijk niet op tijd bent, dan ben je te laat. Dus. Nou, en weer een nummertje van Queen. It's Late. Ook een heerlijk nummertje. Erik, deze is voor jou. Oh, deze is voor jou.

Late at Night van Maywood. We zijn nog steeds bezig met. Ja, we hebben nog stiekem eigenlijk best wel een paar nummertjes klaarstaan. Ik dacht, het is wel redelijk klaar. Maar ik zie bijvoorbeeld nog een Cher staan. Ik zie nog een Duma staan. Andrea Bocelli. Met Time Say Goodbye. We doen Once Upon a Time in the West. En dan hopen we nummertjes die nog wel leuk zijn. Ik ga er even eentje kiezen. Dan is er jij even stop. Stop. Nou, dit is wel denk ik een van jouw favorieten in deze lijst die ik heb gemaakt van de week. Ik ga me even inzetten. Komt ie. Hoppatee. If I Could Turn Back Time van Cher.

0: Cher, If I Could Turn Back Time. We zijn nog steeds aan het doen. We hebben nog een kleine 5 minuten. Een grote 5 minuten. Ruime 5 minuten. Daniel, wat is jouw favoriete band aller tijden?
1: Favoriete band zijn er wel een paar, denk ik.
0: Als je er één mag kiezen, stel je gaat naar een onbewoond eiland en je mag er één kiezen, welke zou je noemen?
1: Ik denk toch. Ik ben ook erg fan van AC/DC. Dat zou ook wel.
0: AC/DC is oké.
1: Robin, wat is jouw favoriete band aller tijden?
0: Ik heb er ook eigenlijk wel een paar, moet ik zeggen, inderdaad. Maar ik blijf altijd wel een Toto is voor mij echt wel hoog. Daar ben ik ook live geweest vorig jaar. Dat was ook wel gaaf. Maar als ik er echt eenmaal. Stel, ik zou in de tijdmachine stappen terug in de tijd, weet je wel. Echt naar het Wilde Westen voordat alle muziek bestond. En ik zou één album mee mogen nemen. Dan ga ik toch wel voor het album waar het volgende nummer ook is staat. Communiqué van Dire Straits. Vind ik echt een geweldige banger. Ik zal even een paar nummertjes opnoemen die daarin voorkomen. Oh, bijvoorbeeld News. Dat is een lekker rustig nummertje.
1: Ja.
0: Lady Rider, die kent iedereen denk ik wel. Angel of Mercy, ook zo'n lekker rustig nummertje. Where Did Things Going. Communiqué, ja, uiteraard. Portobello Bell, ook een lekker. Het is eigenlijk best een rustig album deze.
1: Ja.
0: Sing When and Sailor, Follow Me Home. Maar mijn favorietje van deze album staat ook als eerste op het album. En die past mooi in dit thema, dat is ook nog wat leuke. Once Upon a Time in the West. Heerlijk gitaar introotje. Je voelt hem al als je. Je start en je voelt gelijk de vibe. Een tijdloos liedje, heel ziek. Ik zeg geniet er nog even van. En tot na de reclame.

0: centen.
1: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten twee piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en het kost je daar 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
10: Mijn naam is Daniel Rowland.
11: Ik ben Remy
12: van
11: Kesten.
13: Ik ben Marcia van
12: Kerkwens.
13: En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
9: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
14: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.
2: Dames en heren, welkom bij BR6 Café, het tweede uur. We hebben weer een lekker showtje voorbereid. Zitten we samen met Daniel. Hallo Daniel. Klein uurtje nog voor deze avond. En we beginnen gewoon even heerlijk met Bananarama.
3: En Penis.

0: Mama Appelsap. Wanna Be Starting Something van Michael Jackson. Michael Jackson. Ik zat het nummer net te luisteren met Daniel en toen dacht ik in één keer... Mama Appelsap is ook wel leuk om een keer wat mee te doen. En ik heb al even een nummertje even gauw. Die weet ik toevallig uit mijn hoofd. Tum Tummy van Chumbawamba. De barre namen zijn natuurlijk eigenlijk.
1: Ja.
0: Ik vraag me af hoe ze die bedacht hebben. Maar daar hebben ze op een gegeven moment... zeggen ze natuurlijk... I get knocked down, but I get up again... You're never gonna keep me down, of zo zeggen ze dan. Maar dan moet je eens goed luisteren. Het klinkt net of hij dan zegt... jullie hebben nog niet betaald. Moet je maar eens even goed luisteren. Tam-tamming van... Chumbawamba.

van Eiffel. Ja, dat we zijn weer even lekker bezig. Een tweede uurtje vanavond. Gaan we vanavond nog even een blackjack doen met de barmannen van het DSS Café. Eerst nog een paar nummertjes tussendoor. We beginnen nu even met Still Loving You van Scorpions.

What is Love van Hathaway. Waarom doet hij het? Oh, juist. Dat is. Ja, what is love? Ja, weet je, ik vind dat wel een leuke vraag. En ik weet ook wel dat André Hazes, die... ik zit daar als Chingua, maar ik zet gelijk de Hazes van aan. Die vroeg dat dus ook af. En die heeft eigenlijk bijna precies dezelfde... Of eigenlijk gewoon dezelfde titel in het Nederlands. Wat is dan liefde? En daar heb ik ook nog even een antwoord daarna. Even kijken. De jazzpolitie komt erna. Cool.

0: Jazzpolitie met liefdesliedjes. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben wel een beetje klaar met dat zwoele gedoe. Want elke keer dat slijmerige gebeurt, ik word er gewoon een beetje chagrijnig van eigenlijk gewoon. Weet je wel? En dan...
1: You the guys on the beach who hate everything!
0: Nou ja, wel een beetje. Oh, dan wordt ze nog... Zo erg stink ik nou ook weer niet. Ik heb gewoon nog gedoe vanavond.
1: Is this some sort of hip music that I don't understand?
0: Nou ja, eigenlijk wel. Ugly Kid Joe met Everything About You. Even wat anders dan liefde. Even een beetje raggende gitaren.

0: Jr.
1: Pow. Ugly Kid Joe en Everything About You. Even lekker hier eraf zeiken. Daniel, ben je ready?
2: Ik ben ready. Eventjes.
1: Oh. Oké, wacht. Ik ga het even opnieuw vragen. Daniel, ben je ready?
2: Ik ben zeker ready. Ben jij ready?
1: Ik ben zeker ready. Lekker. Zo, dat is lang geleden.
2: Ja. Hij is weer terug.
1: Hij is weer terug. Ik ga het toch even zeggen. We zijn dus eigenlijk helemaal niet live. Dus we gaan niet bellen. Dat is jammer. Maar nu kan ik het een keer spelen. Dat is ook hartstikke leuk. Daniel, die heeft zijn kaartje weer ready.
2: Ik heb een kaartje weer ready.
1: Ik zal even de jingle iets zachter. Juist, anders kan je niks verstaan.
2: Ja.
1: Oké, Daniel.
2: Ja, Robin, hoe doen we het spel nou?
1: Hoe werkt het dan ook weer eigenlijk? Ik weet het helemaal niet.
2: Blackjack, ja. Blackjack werkt. Je hebt gewoon een stapel kaarten zonder jokers. Het doel is om 21 te halen. Of in ieder geval zo dichter bij de 21 zitten dan de dealer. En de dealer, dat ben ik. En wat je kan winnen is, je kan een nummertje aanvragen normaal. Dat is wat je kan winnen. Maar als je verliest, wordt het nummer gedraaid dat je totaal niet wil horen. Robin, wat zijn de nummers? Noem even de twee nummers. Welke wil je heel graag horen en welke wil je echt absoluut niet
1: horen?
2: Die
1: heel graag moet ik echt even over nadenken. Maar als ik het over scheidnummers heb waar ik een hekel heb, dan is Dance Monkey toch echt wel, denk ik, een van mijn meest gehate nummers. Ja. Van Toon zei, dit mag ik niet. Wat een scheidnummer is dat, jongen.
2: Ja, heel veel mensen zijn het met je eens, denk ik.
1: Denk het ook wel. Ik ben daar gewoon echt geen fan van.
2: Maar we moeten ook nog een nummer hebben waar je wel fan van bent.
1: Ja, dat is toch wel lastig, want ik heb toch echt wel een hoop favorietjes. Ga ik even gaan kijken, hoor. Moet ik even mijn Spotify-lijstje bekijken, want dat heb ik altijd wel. Ja, dat is ook een lekker nummer. Ook een lekker nummertje. Allemaal lekker nummertjes. Ja, ik heb er denk eentje.
2: Ja.
1: Ik ga denk voor. Het is niet dat het echt mijn favoriet is, maar ik voel die vibe nu wel gewoon vanavond. A Night to Remember van Shalimar.
2: Oh ja.
1: Dat wordt hem denk ik. Ik ga nog even kijken als ik mijn gedachten verander, dan laat ik het nog even. Oh nee, ik heb mijn gedachten nu al veranderd. ZZ Top met de Lagrange. Dat wordt hem. Dat wordt hem. Final decision.
2: Gaan we spelen.
1: Oké.
2: Okay. Even kijken. Jij krijgt een 10 van mij. Een harte 10. Ik krijg zelf een ruiter 7. Jij krijgt nog een schoppen 8.
1: Dus ik heb 18.
2: Je hebt 18
1: dat
2: tegen een 7.
1: Dat is lekker.
2: Ga je hem dan hit of ga je stand doen?
1: Ja, ik ga hem dan denk ik toch wel. Wat had jij ook alweer?
2: Ik had een 7.
1: Een 7. Oef. Ja, dan ga ik denk toch wel gewoon even voor de. Spannend. Ik vind het gewoon zo spannend om mee te doen.
2: Ja.
1: Ik denk dan toch dat ik hem laat staan. Ik ben bang dat ik gewoon een te hoge kaart pak.
2: Hij blijft hem staan. Ik heb een 2 en een 9 erbij.
1: Oh, 2.
2: Dus dat is een push. Dat betekent dat we opnieuw moeten spelen.
1: Dat is.
2: Maar opnieuw spelen.
1: Besef dan wel dat ik had gewonnen, had ik hem gehit staan, weet je wel.
2: Ja, je hebt een 8. Een schoppen 8. Ik heb een harte vrouw. En jij hebt een harte 6. Je hebt totaal 14 en ik heb totaal 10.
1: 14 tegen 10. Nou, dan ga ik hem wel even hitten.
2: Laat hem hitten. Hij krijgt een 5, dat was 19 totaal.
1: En dan laat hem toch staan.
2: Hij gaat hem laten staan. De dealer heeft 18. Een 5 erbij. Een 3 en een 5. Dat betekent dat je hebt gewonnen.
1: Ja, dat is echt lekker, want ik had echt geen zin in Dance Monkey.
2: Geen Dance Monkey vanavond.
1: Oh, dat is echt even lekker. Ik ga even, voor de mensen die niet weten hoe dat nummer gaat, ik ga eventjes, even kijken, dan moet ik even die intro. Oké, komt ie, hè? Doe ik even zo. En dan hoor je al gewoon.
2: Ja, zeg maar eruit.
1: Die scheidsstem. Oké, dit was alweer genoeg, maar ik ga toch nog heel even. Getsy Terry.
2: Ron heeft net overgegeven in de studio.
1: Ja, ik heb even heel dat mengpaneel ondergekotst. Wat zei ik alweer? ZZ Top, zei ik.
2: Ja.
1: Kijk, en dan hoor je gewoon gelijk al dat gewoon veel beter is als. Wij zijn sowieso wat meer fan van de oudere muziek. Dat weten jullie misschien wel. En ik ben vooral groot fan van de dragende gitaren. Die stoppen zeggen wel. Bij mij is dus Duizend wel mijn favoriet, heb ik net ook al gezegd. Lagrange is ook een goed nummer, maar die stop is ook wel hoog bij mij. Dus we gaan nog even. We hebben nog een klein 10 minuten. Nou, niet eens. Dus we gaan deze even laten draaien en dan doen we nog één nummer als afsluiter. En dan zeg ik een fijn weekend.

0: ZZ Top met La Grange. Zo begint hij ongeveer. Daniel.
1: Ja.
0: We hebben nog tijd voor één nummertje.
1: Eén nummertje. Het is wel het einde van de uitzending, hoor.
0: Ja, dus, het is echt het laatste nummertje. En we hebben net al. Ik mocht net al een nummer uitkiezen. En daarvoor hadden we ook al. Dice is ook mijn favoriete band. Dus Daniel, de eer is nu aan jou. Wat wil jij graag horen?
1: Ja, we gaan het onze uitzending gaan beëindigen. We gaan het verder het weekend in. We maken er een leuk weekend van. We eindigen hem nou even met een. Ja, toch wel een bekende banger ook wel. Thunderstruck van AC/DC.
0: Oeh, dat is wel een bangertje. Dames en heren, we wensen jullie een zeer fijn weekend.
1: Zeker.
0: En tot volgende week.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid, dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerano Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en het kost je daar 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Op

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zurich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en het kost je daar 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wat kies jij? Doof of blind?
9: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
10: Luister elke zaterdagnacht van

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en het kost je daar 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en het kost je daar 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

hard to accept. Your fashion sense, Beardsley Prince, I put.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt

0: dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en het kost je daar 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de